0: Luister deze zomer naar spraakmakende afleveringen van Groot Nieuws van de Week. Over geloven en Gen Z.
1: Ze staan echt open. De open generatie wordt het ook wel genoemd.
0: Hoe blijf je als christenen in verbinding als je anders denkt over Israël en Gaza?
2: En zo van, ja, maar wacht, dat wil niet zeggen dat Netanyahu wie nu de gezalfde koning zal zijn. Nee, okay, we weten wie de gezalfde koning is.
0: En je gaat mee naar het AZC in Ter Apel. Hoe ga je om met vluchtelingen in ons land?
3: Dan is niet mijn eerste vraag, waarom ben je hier? En dan in mijn hoofd vind ik dat een legitieme reden dat je hier bent.
4: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: hoort dat je hier nog bent. Een bewijs van God.
1: Een hoopvol geluid. Grootnieuws Radio.

0: Groot Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. Makelaars spelen vieze spelletjes, schrijft de Telegraaf. Afgelopen maanden kwamen 1000 klachten binnen. Ze worden beschuldigd van schimmige praktijken, zoals na de deadline nog een bieder toelaten. Vereniging Eigen Huis is hierover al vaker met de brancheorganisatie gaan praten, maar er is nog niks veranderd. Rusland blijft gevaarlijk op zee, dat zegt de hoogste Duitse marineofficier. Volgens hem zijn de Russen agressief en maken ze gebruik van intimidatie, sabotage en drones. Wel zijn Duitsland en zijn bondgenoten volgens hem een stuk beter geworden in verdachte dingen op zee ontdekken. Daar is nu maar een uur voor nodig. Venezuela zou erover nadenken uit het oliekartel OPEC te stappen. Dat kartel zorgt ervoor dat de prijs van olie in evenwicht is. Door economische crisis en Amerikaanse sancties produceert Venezuela de laatste jaren een stuk minder olie. Ze hebben daardoor ook minder invloed binnen OPEC. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht onweert het op veel plekken en daar kan ook veel regen bij vallen. Overdag af en toe zon, maar ook buien en kans op onweer. Het wordt maximaal 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Groot Nieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: zorgen, wat kan ik voor je doen?
1: Speel een hoopvol geluid.
0: Oké, ik start de Groot Nieuws Radio-app.
2: Kies elke dag voor een hoopvol geluid. Zoals podcasts met inspirerende gesprekken en radioprogramma's met bemoedigende muziek. Allemaal in één app.
3: Met daarnaast artikelen, playlists en groot nieuws gemist.
2: Download vandaag de Groot Nieuws Radio app
0: in de App Store of Google Play.

0: Groot Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. Het nieuwe schooljaar is voor veel kinderen begonnen, maar middelbare scholen hebben nog niet al hun schoolboeken ontvangen, schrijft de Telegraaf. In regio Noord zijn de scholen al 2 weken bezig, toch heeft bijna 1 op de 5 nog geen compleet boekenpakket. In het deel van Nederland dat volgende week begint, is dat bijna 1 op de 3. Immigratiedienst ICE koopt 6000 paar handschoenen waarmee agenten elektrische schokken kunnen uitdelen. Mensenrechtenorganisaties maken zich zorgen over de handschoenen. Je zou daarmee onopvallend veel pijn kunnen doen. De Amerikaanse overheid zegt dat de handschoenen juist bedoeld zijn voor de-escalatie en afleiding. De hoogste Duitse marineofficier waarschuwt voor de Russische dreiging op de Oostzee. Volgens hem is de Russische marine agressief op zee en gebruiken ze intimidatie, sabotage en drones. Duitsland kan volgens hem wel sneller verdachte activiteit ontdekken. Vroeger duurde dat nog 17 uur, maar dat kan nu in 1 uur. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht onweert het op veel plekken en daar kan ook veel regen bij vallen. Overdag af en toe zon, maar ook buien en kans op onweer. Het wordt maximaal 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Groot Nieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Dat ene lied. Precies op het juiste moment op je radio.
1: Door dit lied voel ik me geliefd.
0: En inspirerende gesprekken die opbouwen.
2: Hij is altijd degene die aanwezig is en ik blijf bij jou tot je uit dit dal bent.
0: Verbind je aan het hoopvolle geluid van Grootnieuws Radio en word vandaag vriend. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: ANP-nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. Farmaceuten kiezen steeds minder vaak voor Nederland om medicijnen te testen, schrijft de Telegraaf. Vooral China is een steeds grotere concurrent. Internationaal heeft Nederland best een goede naam, maar dat komt vooral door een sterke kennisbasis. Als het gaat om onderzoek en ontwikkeling van producten lopen we steeds meer achter. Zuid-Korea houdt volgende maand samen met Verenigde Staten en Japan een militaire oefening. Die richt zich op de nucleaire dreiging vanuit Noord-Korea. Eerder deze maand liet Trump juist een oefening van de VS en Zuid-Korea inkorten, omdat die beledigend zou zijn voor Kim Jong-un. Trump wil graag weer met hem in gesprek. De Amerikaanse immigratiedienst ICE gaat speciale handschoenen kopen waarmee ze elektrische schokken kunnen uitdelen. Mensenrechtenorganisaties maakten zich al langer zorgen over dit plan, maar ICE heeft het contract nu toch afgesloten. Met de handschoenen kunnen ze met pijnlijke schokken mensen snel en onopvallend onder controle krijgen. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekt onweer over het land en dat zorgt op sommige plekken voor veel regen. Overdag schijnt af en toe de zon, maar ook opnieuw buien met kans op onweer. Het wordt hooguit een graad of 22. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Groot Nieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.
1: Groot.

0: Start je dag met een hoopvol geluid. Met elke werkdag tussen 6 en 9, de Nieuwe Morgen. Waarin we de dag beginnen met een Bijbelse overdenking.
1: Inspirerende gesprekken en fijne muziek.
0: Vanaf 9 uur Blessings.
2: Waarin jij met het aanvragen van jouw favoriete muziek anderen kunt bemoedigen, inspireren en in de spotlights kunt zetten.
0: Start je dag samen met Grootnieuws Radio.

0: Levenswoorden.
1: Met Daan Olthoff.
2: Een hele goede morgen. Het is vrijdagochtend. Je luistert naar Grootnieuws Radio. De week komt zo langzamerhand op zijn eind. En daarmee ook de zomervakantie voor regio Midden. Maar toch blijven we nog een beetje in die vakantiestemming vanochtend. We gaan zometeen luisteren naar een overdenking van Mirjam van Krieken. Een stem die je hebt kunnen horen in de zomervakantie tussen 10 en 12. Eerst lezen we de dagtekst van vandaag. Die komt vandaag uit Filemon 1, vers 25. Daar staat: de genade van de Heer Jezus Christus zij met u. Dus Filemon 1, vers 25, de dagtekst van vandaag.

0: Martijn Buwalda, je hoorde Sneller en Sneller. Deze vakantie zonden wij tussen 10 en 12 campingpreekjes uit. Een van de overdenkers die dat voor ons deed was Mirjam van Krieken. Zij is spreker, trainer, loopbaancoach en oprichter van Manna Ministries. En in de vakantie stond zij stil bij het verhaal van Daniël over loslaten, identiteit, vasthouden, vriendschap en de rode draad van God. Eerder lieten we al deel 1 en deel 2 uit deze serie horen. En vandaag gaan we luisteren naar deel 3 en deel 4.
1: Ik lees jullie voor uit Daniël 1, vers 8. Daniël was vastbesloten zich aan de reinheidsvoorschriften te houden. En hij vroeg de hoofdeunig toestemming zich van de spijzen en de wijn van de koninklijke tafel te mogen onthouden. Daniël was uit Israël weggevoerd, samen met zijn drie vrienden. Ze kwamen in de wereldmacht van Babylonië terecht, een van de grootste wereldrijken in die tijd, in een stad die immens groot was, in het bestuurlijke hart van het machtigste rijk en de machtigste koning van die tijd. Een stad en paleis zag die qua schaal alles overtroffen had wat hij ooit had gezien, gekend en gehoord. Daniël bevond zich in het regeringscentrum van de wereldrijk. Hij heeft veel losgelaten. Zijn land, zijn familie. En toch had hij bepaalde dingen die hij niet losliet. In Daniël 1, vers 8 lezen we zoiets. Daniël was vastbesloten om aan de reinheidsvoorschriften te houden en geen eten en wijn van de koninklijke tafel te eten. Het vlees en de wijn werd namelijk gebruikt voor offerdiensten aan afgoden. En hij wilde niet dat voedsel eten. Er staat, Daniël was vastbesloten om dat niet te doen. Maar de brontekst zegt eigenlijk iets dieper. Er staat, Daniël nam het in zijn hart voor. Hij had vooraf een keuze gemaakt, vanuit zijn hart, van waar hij voor wilde staan. In het Engels zeggen we zoiets als pre-decide. Een besluit genomen, vooraf. En let wel, Daniël had geen rechten, nul. Daniël bevond zich als balling in een positie zonder rechten. En door af te wijken van de koninklijke voorschrift liep hij een enorme risico. Hij zou zijn plaats in de eliteopleiding kunnen verliezen of zelfs gestraft worden. En dat zou betekenen uit zijn functie worden gezet of zijn privileges verliezen. En zelfs lijfstraffen. En Daniël zette daarmee enorm iets op het spel. En waarom? Waarvoor? Om als regels iets te doen? Nee, omdat hij het in zijn hart ervoer. Het was niet zomaar een wet. Maar het liefste wat hij wilde was God eren door rein voedsel te eten. En daar had hij heel veel voor over, dat hij God lief had. En dat lezen we ook uit de rest van de verhalen van Daniël. En Daniël neemt risico's om dicht bij God te blijven en de eer aan God hoog te houden, ongeacht de consequenties. En wat leeft er in jouw hart? Wat is voor jou essentieel om dicht bij God te blijven? Om die eer van God hoog te houden? Wat zou jij koste wat kost willen beschermen? Is dat dat je wil blijven bidden? Is dat dat je wil blijven Bijbel lezen? Of heb je last van als mensen om je heen vloeken en de naam van God misbruiken? Wil je Gods naam beschermen of opkomen voor hem? Vaak zijn we bang voor afwijzing en stoppen we met praten voor God, over God. En mijn vraag aan jou vandaag is, waar stop jij met praten over God, terwijl je dat wel heel graag zou willen?

0: Golden Dixon, Jordan Miracles bij Groot Nieuws Radio. Deze hele zomer zonden wij tussen 10 en 12 campingpreekjes uit. Een van de overdenkers die dat voor ons deed was Mirjam van Krieken. Vandaag luisteren we naar een aantal van haar overdenkingen over Daniël.
1: Ik lees jullie voor uit Daniël 2, vers 1 tot 3 en vers 11 en 12. De droom van koning Nebukadnezar. In het tweede jaar van zijn regering kreeg Nebukadnezar een droom die hem zo verontrustte dat hij de slaap niet meer kon vatten. En de koning gaf opdracht de magiërs, bezweerders, tovenaars en galdeën bijeen te roepen om hem te vertellen waar zijn droom over ging. En toen ze voor de koning verschenen waren, zei hij tegen hen: "Ik heb een droom gehad die mij verontrust en daarom wil ik weten wat ik gedroomd heb." "Wat de koning vraagt is te moeilijk," reageren ze. "Niemand zal het de koning kunnen vertellen, behalve de goden." Hierop verloor de koning zijn geduld en hij gaf woedend het bevel alle wijzen van Babylonië ter dood te brengen. Koning Nebukadnezar had dus gedroomd. En behalve dat hij de uitleg wilde weten, wilde hij ook dat zij hem vertelden wat hij had gedroomd. Een onmogelijke opgave. En de wijzen gaven aan dit niet te kunnen. Daarom gaf de koning het bevel alle wijzen van Babylonië te laten vermoorden. Ook Daniël en zijn vrienden liepen direct gevaar. Daniël loopt van het paleis van de koning naar zijn huis. Hij voelt een gigantische last op zijn schouders. Een onmogelijke opgave. Om zijn eigen leven te redden en van zijn vrienden moet hij wel zowel kunnen vertellen wat de koning had gedroomd als de betekenis. Hoe dan? Er gaat van alles door zijn hoofd. En één ding weet hij zeker. Hij kan dit nooit in zijn eentje oplossen. Thuisgekomen vertelt hij zijn vrienden over het gevaar dat ze lopen. Ze zijn er stil van en voelen de last van deze onmogelijke opgave. En dan weten ze dat ze eigenlijk maar één ding kunnen doen. Ze vallen met elkaar op hun knieën en bidden tot God. Ze smeken hem, staat er geschreven, zodat ze niet vermoord zouden worden. En ze voelen dat ze dit samen mogen doen. Ze staan er niet alleen voor. Ze hebben elkaar en God. Begin dit jaar mocht ik een workshop geven op de mannenconferentie in Doorn. Een conferentie met 500 mannen. Dat was supermooi. En daar zag ik broederschap. Mannen die met elkaar baden, met elkaar zongen en in groepjes diep met elkaar in gesprek zijn. Ik ben dankbaar dat ik samen met 3 vriendinnen ook een close vriendschap mag hebben. Al 20 jaar. Het is mooi om met elkaar te kunnen delen, met elkaar op te lopen of gewoon naast elkaar te zitten, te zijn in elkaars aanwezigheid, zoals wij dat wel zeggen. Gewoon omdat we soms onmogelijke opgaven in ons leven te verduren krijgen. En toch, we zijn soms zo geneigd dingen zelf te willen oplossen. Om niet het gevoel te willen hebben iemand tot last te zijn. Terwijl andersom gezien de ander je graag wil helpen. Welke vriend, vriendin of persoon zou jij eigenlijk moeten contacten? Om te delen waar jij mee rondloopt, waar jij mee worstelt. Of misschien wel andersom. Naar wie kun jij uitreiken deze week om een vriend of vriendin voor te zijn?

Cela bij Grootnieuws Radio. Je hoorde met Christus opgestaan. Daarvoor een overdenking van Mirjam van Krieken. Zometeen na 6 uur, dan hoor je De Nieuwe Morgen met Juri van de Geest. Meld je vooral ook even wakker. Dat kan je doen door je te melden via de Grootnieuws Radio app. En dan ben jij onderdeel van de Club van Wakkere Mensen. Dit zijn Keith en Christian Getty.

0: Tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Google Pixel 11 Pro. En ruil je oude toestel in, dan krijg je nu tot €588 inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
0: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we er al?
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
8: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
9: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl. Welco, weet wat te doen.
10: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
11: Grootnieuws Radio.
12: Het christelijke radiostation.
11: Het ANP-nieuws van 6 uur.
13: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. China en Nepal waarschuwen voor nieuwe overstromingen na de modderstroom van gisteren. Achter het puin is een meer ontstaan en die dreigt nu ook door te breken en sommige gebieden opnieuw te overspoelen. Doordat het regent, wordt dat risico alleen maar groter. De komende dagen kan er nog ruim 3 miljard liter water het meer instromen. In een tuin in het Brabantse Bokstel heeft de politie een dode vrouw gevonden. Ze gaan ervan uit dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zich bijna een uur nadat de vrouw was gevonden zelf op het politiebureau. Agenten van immigratiedienst ICE krijgen handschoenen waarmee ze elektrische schokken uit kunnen delen. Dat plan was er al langer en mensenrechtenorganisaties vonden het een slecht idee. Je zou er onopvallend veel pijn mee kunnen doen. Volgens de Amerikaanse overheid worden de handschoenen juist gebruikt om te de-escaleren. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekt onweer over het land en dat zorgt op sommige plekken voor veel regen. Overdag schijnt de zon af en toe en opnieuw buien met kans op onweer. Het wordt hooguit een graad of 22. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Grootnieuws Radio Verkeer.
14: ANWB.
15: Op dit moment zijn twee rijstroken dicht op de A50 richting Apeldoorn. Ze zijn bezig aan de weg tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderlo. En daarom is je vertragingstijd 10 minuten.
16: Hallo, goedemorgen. Het is vrijdagochtend. Zometeen begint de nieuwe morgen met misschien wel jouw favoriete liedje. Je mag het doorsturen met de Grootnieuws Radio app. Wat kan ik voor je draaien? Ik begin sowieso met de goedheid van God. Wat mag daarna?
17: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
18: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
17: Heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram 1 euro. En hak groenteconserven, pot en stazak per stuk ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
3: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
4: Waarom doe je wat je doet? Veel gedrag komt voort uit oude patronen. In de basic training van Groundwork leer je die herkennen en ontstaat ruimte voor herstel en groei. Groundwork.nl.
5: Wij zijn Lume. Voor vrouwen vol licht. Net als jij. Sluit je aan bij onze beweging en ontdek een plek waar je inspiratie vindt over hoe jij je geloof kunt uitdelen. Klein en praktisch, maar ook vol verwachting en met lef. Wij zijn lume.nl/join.
6: De Nieuwe Morgen.
7: Met Joeri van der Geest.
6: Het christelijke radiostation.

0: De opwekkingband met Rebecca Sahertjan en opwekkingslied 849, De Goedheid van God. Je hoort het hier op de vrijdagochtend van Groot Nieuws Radio, 28 augustus, 8 minuten over 6. En voor de gezinnen in het midden van Nederland, de laatste dagen van de zomervakantie. Maandag dan starten alle scholen weer in Nederland. Ja, en dus ook echt het einde van de zomer die zo ten einde loopt. De nieuwe maand is in zicht, september. En ik ben daarom benieuwd, wie ben je, waarom ben je wakker? Misschien ben je wel een beetje aan het voorbereiden vast voor het weekend. Ga je leuke dingen ondernemen? Misschien kom je juist weer terug van vakantie. Zit je nu in de auto, heb je de hele nacht doorgereden, omdat je maandag toch weer gewoon fris en fruitig op school moet zitten, of op werk of whatever. Wie ben je, waarom ben je wakker? Dat is mijn vraag aan jou deze ochtend. Ondertussen zit ik even te kijken. In de Groot Nieuws Radio app zie ik heel veel mensen die zichzelf alvast wakker melden voor de lijst met wakkere mensen. Maar kreeg ik ook een aantal berichtjes binnen van mensen die een verzoeklied doorstuurden. Ik ga even iemand terugbellen die een mooi, leuk, lekker energiek nummer had. Simon is dat. Hey, Simon, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Met Joeri van de Geestbekje, Groot Nieuws Radio.
1: Hi, goedemorgen.
0: Ik zag een mooi verzoeknummer van je binnenkomen.
1: Ja, zeker.
0: Heb je wat energie nodig?
1: Ja, nog even wakker blijven het laatste uurtje.
0: Ja, want ik denk dat je vannacht de hele nacht hebt gewerkt.
1: Ja, klopt, ja. Werk in de beveiliging, dus dat gaat de hele nacht door af
0: en
1: toe.
0: Ja, en hoe voel je dan het einde van de ochtend, zo 10 minuten over 6?
1: Redelijk moe.
0: Toch wel, hè? Wat heb je dan de hele nacht gedaan? Heb je dan gewaakt? Moet je dan concentreren? Of kun je ook dingen voor jezelf doen als nachtbeveiliger?
1: Het is redelijk veel rondes lopen, camera toezicht. Er gebeurt vrij weinig over het algemeen.
0: Ja, want waar doe je dat?
1: In Utrecht, bij een distributiecentrum.
0: Oh ja, oké. Okay. Nou, dan kan ik me voorstellen dat je na zo'n lange nacht achter de rug wel wat energie kan gebruiken. Met welk nummer kan ik jou zo meteen nog een beetje wakker houden?
1: Happy Days van Tim Hughes.
0: Hey, dat is een lekkere. Ik denk dat je hier heel veel mensen blij mee gaat maken. Dankjewel, Simon.
1: Ja, ik dacht mooi.
0: Oké, okay. Laatste uurtje. Heel veel succes vandaag en slaap lekker alvast.
1: Dankjewel, werk het.

0: Dankjewel Simon voor Tim Hughes en Happy Day. Een hoop mensen blij mee kunnen maken. Ook in een groot nieuwsradio hebben heel wat mensen wakker die wat extra uurtjes moeten pakken voor werk onder meer. Dat zegt, even kijken, Arts die zegt dat. Even een paar uurtjes extra pakken voor mijn werk. En toevallig heb ik ook de maansverduistering goed kunnen bekijken op de fiets. Ja, daar ben je niet de enige in, Art. Ik zie nog heel veel meer andere berichtjes. Onder meer Wietse, die zegt een mooie maansverduistering te zien vannacht. En bijna maximaal nu. Rondje Westland en dan alweer het weekend in zicht. Ja. Wat was het dan ook alweer met die maansverduistering? Hier staat, het wordt vrijdagochtend lastig om de gedeeltelijke maansverduistering te zien. In de nacht van donderdag of vrijdag trekken onweersbuien over het land. Het is de vraag of die op tijd opklaart. Maar goed, dat was gisterochtend geschreven. Blijkbaar is het nu wel allemaal zichtbaar. Ik ga het nog even voor jullie uitzoeken. Alright, ondertussen mag je jezelf aanmelden via de app van Groot Nieuws. Wie ben je? Waarom ben je wakker? En als je nou een foto hebt van die maansverduistering, stuur me door hoor. Ik sta overal voor open. Nieuwe dag betekent ook een nieuwe dagtekst.
1: De dagtekst.
0: En vandaag komt hij uit Filemon 1. We lezen het 25e vers. De genade van de Heer Jezus Christus zij met u. Zo korte vandaag. De genade van de Heer Jezus Christus zij met u. De dagtekst van vandaag. Filemon 1 vers 25. Zometeen dus de lijst met wakkere mensen. Ook muziek van Paul Beloche onderweg naar Stuart Townend. How deep the Father's love for us.

Alba Larsen, Yes We Believe, maakte 6 minuten voor 6:30. Een hele goedemorgen, dit is Grootnieuws Radio, de nieuwe morgen op de vrijdagochtend. De wakkere mensen, altijd leuk om te zien en te horen dat je erbij bent, is ook een bemoediging vaak voor andere mensen, omdat ze dan denken, het is wel heel erg vroeg. Zou ik de enige zijn die wakker is op dit moment? Nou, nee, zeker niet, zeer zeker niet. Hoop wakkere mensen die zichzelf wakker melden in de Grootnieuws Radio-app en die ook nog even terugkomen op die maansverduistering van afgelopen nacht. Want als je vannacht toevallig wakker lag en naar het raam keek, dan zag je misschien iets bijzonders. De maan die schoof door de schaduw van de aarde. En een kleine 10 minuten geleden schijnt het op zijn mooist geweest te zijn. Bijna de hele maan die zat toen in het donker. Alleen een klein randje was te zien. Ja, ik zie hier niet. Ik zit in een best wel donkere studio. Maar ik zie veel mensen in de Grootnieuws Radio die er wel mooi op terugkomen. Nou, ik zie hier onder meer een berichtje van Corina. Die wens iedereen een hele fijne vrijdag en alvast een goed weekend. Ook wakker is Paul uit België, André uit Enschede en Addy de Jong. Eva die wens ook iedereen een gezegende dag en alvast een heel fijn weekend. Wim die gaat vandaag met de vrachtwagen van Klarenbeek naar Leeuwarden. Dan door naar Drachten, Bijlen, Zwolle en Hattem. Gezegend weekend gewenst, stuurt hij. Johan dan, die is onderweg naar Den Haag om dieren speciaalzaken te bevoorraden. En Klaas die rijdt via Nunspeet naar Dordrecht en het is donker. En hij schrijft erbij, de maan is verduisterd, geen ster is te zien, geen wolken, helemaal niets. God heeft de schepping in zijn handen. Nou, dan bij Martin in Meppel is het een iets ander verhaal. Heel veel wolken, geen maansverduistering te zien. Teuny is wakker, nog 1 keer oppassen op de kinderen, op de kleinkinderen. En dan weer naar school gaan ze. Eline is onderweg naar haar werk momenteel. Laatste dagje voordat haar ouders op vakantie gaan. Zij mag dan op het huis passen. En Janne Barneveld start zijn ochtendwandeling met Grootnieuws Radio. Remco die zegt goedemorgen, Juri. Kees die is erbij. Wat is er mooier om de dag te beginnen met de woorden: loof de Heere mijn ziel en vergeet niet één van zijn weldaden. Een gezegende uitzending gewenst vanuit mijn DAF Hotel. Arjan, goedemorgen Juri. Net aangekomen bij de tennisbaan in Hilversum om een silo te wisselen en dan verder bijna weekend. Een fijne en gezegende uitzending en ik wens iedereen een heel fijn weekend alvast. Karin de Man, vandaag beginnen met mijn nieuwe baan. Heel veel zin in. Succes, Karin. En André, de rijinstructeur uit Gouda. Goedemorgen allemaal. Vandaag theorieles geven in het Woerdense Verlaat. Allemaal een fijne dag en alvast een heel fijn weekend. Nou, zo hebben heel veel mensen die elkaar een fijn weekend wensen. Dat moet dan helemaal goed komen, volgens mij. Ik heb nog veel meer berichtjes hoor in de Grootnieuws Radio-app. Die van jou die past er waarschijnlijk ook nog wel bij. Zometeen ook nog even een rondje, dus geen zorgen. Straks ook de Grootnieuws-update met het nieuws dat opvalt in de kranten. Naar Psalmen voor nu en Psalm 101.

0: Psalm 121. Psalmen voor nu, waar komt mijn hulp vandaan? Het is 6:30, dit zijn de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Het aantal doden door de grote overstroming in Nepal is opgelopen naar bijna 500. Ook worden nog ruim 1400 mensen vermist. Ondertussen waarschuwen China en Nepal voor nieuwe overstromingen in het rampgebied door de aanhoudende regen. Bij vereniging Eigen Huis zijn binnen een paar maanden bijna 1000 klachten binnengekomen.

0: helemaal niet nodig bleek. Het nieuwe schoolseizoen is zo'n beetje overal begonnen, maar met de schoolboeken is het nog niet goed geregeld. In de regio Zuid zit een derde van de kinderen al bijna een week zonder boeken, schrijft de Telegraaf.
1: Groot nieuws update.
2: Christenen zoeken bij vragen over geloof en leven bijna net zo vaak antwoord bij christelijke media als bij hun eigen kerk of voorganger. Dat blijkt uit nieuw onderzoek onder ruim 4000 christenen in Nederland en België, waar het Reformatorisch Dagblad over schrijft. De Bijbel blijft veruit de belangrijkste bron. Christelijke media en de eigen kerk volgen op flinke afstand, maar ontlopen elkaar nauwelijks. Sociale media worden het minst vertrouwd. Al komen veel christenen daar wel voor het eerst nieuwe christelijke content tegen. De directeur van het hoofdkantoor van de protestantse kerk stapt op. Jurjen de Groot vertrekt bijna een jaar nadat het Nederlands Dagblad schreef over een onveilige werksfeer op dat kantoor. Uit onafhankelijk onderzoek bleek dit voorjaar dat meer dan de helft van de ruim 200 medewerkers zich onveilig voelt en te weinig ruimte ervaart om kritiek te uiten. Volgens de kerk is het vertrek in goed overleg besloten. Op 1 oktober neemt de Groot afscheid. En Nederlandse christelijke hulporganisaties zamelen geld in voor Nepal, waar een modderstroom hele dorpen wegvaagde. ZOA haalt donaties op en vraagt kerken om te collecteren, vertelt de organisatie in het Nederlands Dagblad. Het hulpwerk van de gereformeerde gemeente maakte binnen enkele uren 7000 euro vrij en bracht met een helikopter de eerste spullen naar het gebied. De wegen zijn onbegaanbaar, dus vrijwilligers dragen hulpgoederen op hun rug naar de bergdorpen toe. Dan nog het Groot Nieuws Radio weerbericht van Buienradar. Vanochtend is het op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag ontstaan weer enkele fikse regen- en onweersbuien. Er waait een vlagerige zuidwestelijke wind en het wordt tussen de 21 en 24 graden. Nou, als we dan toch bezig zijn, ook even het weekend erbij pakken. Ook in het weekend vallen enkele buien, is er ook nu en dan zon en verandert in de temperaturen weinig. Dan de verkeersinformatie van de ANWB.
3: Er staat op dit moment 1 file. Op de A12 richting Den Haag heb je tussen De Meern en Woerden 5 minuten vertraging. Door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht.
4: Joeri van der Geest.
2: Een hele goede morgen. Van harte welkom bij De Nieuwe Morgen. Zometeen gaan we lezen uit de Bijbel. Efeze hoofdstuk 5. Brian Dirksen onderweg naar Martin Smith.
1: De Nieuwe Morgen.

Jackson, The River. Daarvoor Martin Smith en Our God Reigns. Ja, ik krijg een mooi plaatje van Willem binnen. Word er altijd vrolijk van als je een plaatje doorstuurt van de zee. Bij hem het geval in Katwijk. Stuurt een foto mee vanaf de Zuidboulevard. Mooi om daar de maansverduistering te zien, stuurt hij. Ik was het zelf eigenlijk alweer vergeten, maar hier op de boulevard is het goed te zien. Groeten vanuit mijn bus. Hij rijdt op lijn 401. Nou, mocht je daar toevallig vandaag instappen, doe Willem even de groeten namens mij. Hilco is ook al onderweg. Hij rijdt met een chalet van Staphorst naar Nijenholt Paren. Zet Groot Nieuws Radio daarbij aan. Wens iedereen een gezegende dag toe. Ja, en vanavond, of eigenlijk gisteravond, was natuurlijk For King and Country te zien in Ahoy Rotterdam. Dave die was erbij, was om 1:30 thuis. Heeft nog als vrijwilliger meegeholpen met het opruimen. En nu zit hij alweer in de auto met maar, wat is het? Een paar uurtjes slaap stuurt hij. De zon die komt inmiddels boven op 7 bergen. En hij rijdt zelf richting Zwijndrecht naar zijn werk toe. En dan John, bij hen thuis wordt het geen gewone vrijdag. Het is een vrijdag die de geschiedenisboeken ingaat. Want op deze vrijdag 28 augustus trouwt zijn dochter Noah met Joran. Nou, van harte gefeliciteerd alvast. Zometeen de Bijbellezing Efeze 5, na dit zegenlied.

0: Op en top, vrouw met het zegenlied.
1: De Grootnieuwsradio Bijbellezing.
2: Met Ben Ketting.
0: Maakt het 7:15, daarmee tijd voor de Bijbellezing. Vandaag Efeze 5, vers 1 tot en met 21.
3: Deze dag lees ik Efeze 5, vers 1 tot 21 uit de Basisbijbel. Niet langer meedoen met de ongelovigen. Kinderen die van hun vader houden, doen hun vader in alles na. Laat op dezelfde manier God jullie voorbeeld zijn en doe hem na. Houd van elkaar net zoals Christus van ons houdt. Want omdat hij zoveel van ons houdt, heeft hij zijn leven voor ons geofferd. En God was blij met zijn offer. Maar jullie mogen absoluut niet met allerlei vrouwen en mannen naar bed gaan of allerlei verkeerde dingen doen op het gebied van seks. Wees ook niet langer hebzuchtig. Gedraag je zoals past bij mensen die bij God horen. Stop met vuile praatjes, grove woorden en vieze moppen. Laat liever zien dat je God dankbaar bent. Mensen die verkeerde dingen doen op het gebied van seks of die hebzuchtig zijn, kunnen het koninkrijk van Christus en van God niet binnengaan. Vergeet dat niet. Mensen die hebzuchtig zijn, aanbidden een afgod. Laat je niet voor de gek houden door mensen die deze dingen op allerlei manieren proberen goed te praten. Want dit zijn juist de dingen waarvoor de mensen die niet in God geloven gestraft zullen worden. Doe dus niet meer met hen mee. Vroeger was jullie hart een en al duisternis, maar nu zijn jullie vol van het licht van de Heer. Leef dan ook als mensen die bij het licht horen, want door het licht van Gods geest groeien goedheid, eerlijkheid en waarheid. Zoek uit wat de Heer graag wil dat je doet. Doe niet mee met de slechte dingen van de duisternis. Breng ze liever aan het licht. Want de dingen van de duisternis worden stiekem gedaan. En ze zijn bijna te erg om hardop te noemen. Maar alle slechte dingen die in het licht worden gebracht, worden zichtbaar. En de dingen die zichtbaar worden, worden licht. Daarom zegt God, word toch wakker, jij die slaapt. Sta op uit de dood. Dan zal het licht van Christus op je schijnen. Doe dus erg je best om te leven als verstandige mensen. Wees niet langer onverstandig en gebruik je tijd goed, want we leven in een slechte tijd. Denk daarom altijd eerst goed na en probeer uit te zoeken wat de Heer van jullie wil. Word niet dronken van wijn, want dan weet je niet meer wat je doet. Maar word vol van de geest en spreek tegen elkaar met psalmen, lofliederen en liederen in talen van de geest. Zing en jubel met je hele hart voor de Heer. Dank vooral al door God de Vader voor alles door onze Heer Jezus Christus. Wees ook bescheiden tegenover elkaar. Uit ontzag voor God.
1: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
2: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

Als je iets gemeens tegen mij zegt, dan zegen ik jou. En als je me pijn doet, dan vergeef ik je. En als je mij haat, dan heb ik je lief. Dat zingt Phil Wickham in dit lied, The Jesus Way. Dit is Groot Nieuws Radio, de nieuwe morgen op de vrijdagochtend, waar je zometeen het nieuws van 7 uur hoort naar Mosaic Worship en Kees Kraaienoord. 1 heer.

0: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
1: Wolf Caravans Harderwijk koopt en verkoopt gebruikte tourcaravans en is de dealer van de merken Deadless en Wijnsberg. Trek erop uit. Jouw avontuur wacht. Wolfcaravans.nl.
0: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
3: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
5: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
6: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Lees, Robijn, Optimel, Hak en Mora. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
4: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
7: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de HP Omnibook 5 14 inch met Snapdragon X processor voor €699. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt. Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
8: Jongens, eten!
9: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
10: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
11: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
12: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
13: Kijk jij wel eens in de spiegel van de liefde? Bij Mirror of Love kijken we naar wat er is, wat er was en wat er zou kunnen zijn. Begin vandaag nog met kijken op mirroroflove.nl. Samen bouwen aan je relatie. Omdat liefde het hoogste goed is.
14: Groot Nieuws Radio.
15: Het christelijke radiostation.
14: Het ANP nieuws van 7 uur.
16: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Het aantal doden door de grote overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen naar dik 470. Er wordt ook naar zo'n 1400 vermisten gezocht. Ondertussen waarschuwen China en Nepal voor nieuwe overstromingen in het rampgebied door de enorme regenval, wat het zoeken nog lastiger maakt. In een paar maanden tijd zijn bij Vereniging Eigen Huis bijna 1000 klachten binnengekomen over makelaars. Kopers klagen dat makelaars ze pushen om een hoger bod uit te brengen, terwijl daar eigenlijk geen reden voor is. Makelaars werken nu nog met eigen, vrijwillige regels. Eigen Huis wil dat er wettelijke regels komen. Er zijn nog veel vraagtekens rondom de vondst van een dode vrouw in een tuin in Boksel gisteravond. De politie weet niet hoe ze om het leven kwam, maar gaat ervan uit dat het om een misdrijf gaat. De bewoner van het huis waar de tuin bij hoort meldde zich nog geen uur later op het politiebureau. Daar is hij aangehouden. En dan nu het weer van Weer Online. Het kan op sommige plekken nog even regenen, maar de meeste buien trekken weg. Vanmiddag wisselvallig met zon, regen, onweer en windstoten. Daarom is code geel afgegeven. Het wordt hooguit 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Groot Nieuws Radio Verkeer.
17: ANWB.
18: Er staan slechts een paar files, maar een aantal leveren wel veel vertraging op. Zoals de A12 richting Den Haag tussen de Meern en Woerden. Staat 7 kilometer door een ongeluk met een vrachtwagen. 2 rijstroken zijn daar voorlopig dicht. Vertraging is ruim 3 kwartier. Ongeluk op de A15 richting Europoort. Bij Rozenburg kan je er alleen maar langs via de vluchtstrook. En dat kost je een kwartier extra. Dan de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Tussen knooppunt Klaverpolder en Dordrecht een 30 minuten vertraging. Het rechttunnel is daar even dicht geweest vanwege een te hoge vrachtwagen, maar die is inmiddels uit de rij gehaald.
19: Laat mijn daden harder lopen dan mijn woorden.
17: en laat mijn leven zwaarder wegen dan mijn liederen. Dat zingt Matt Redman zometeen hier op Grootnieuws Radio. Unbroken Praise onderweg.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar 1,49.
3: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Jojo.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
3: Nu?
2: Robijn wasverzachter voor maar 1,99.
3: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
7: Dat ruimt lekker op. Deze week met Club Karwei. Hensen zwaarmetalen opbergrek 1+1 gratis. Opgeruimd staat netjes. Karwei, maak het mooier.
8: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
9: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
10: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een CW-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland... of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
13: De Nieuwe Morgen.
14: Met Joeri van der Geest.
13: Het christelijke radiostation.

0: Matt Rappen. Een Broken Praise op Groot Nieuws Radio. En dat lied is opgenomen bij het bekendste zebrapad ter wereld. En dat zebrapad, dat ligt in Londen bij de Abbey Road Studios. Daar namen de Beatles hun muziek op. En iedereen die in Londen komt, ja, die gaat daar toch even op de foto. Volgens mij stelt het allemaal niet zoveel voor. Het is gewoon een zebrapad met, met zebraparen. Met van die strepen. Maar toch, iedereen die wil daar op de foto. En Matt Redman, ja, dat is dan wel leuk. Die zong daar in die Abbey Road Studios dit lied in. Laat mijn daden harder lopen dan mijn woorden. En laat mijn leven zwaarder wegen dan mijn liederen. Unbroken Praise maakt het 12 minuten over 7. Op deze vrijdag 28 augustus. Ja, wie vanochtend vroeg naar buiten keek, die zag misschien de maansverduistering voorbij komen. Hoogtepunt lag rond 6:15 en rond 9:00, dus dat duurt nog wel even, dan is het helemaal voorbij. Alleen zakt de maan intussen bijna onder de horizon. En in een deel van het land hangt er ook nog sluierbewolking voor. Dus ja, het hangt een beetje van je locatie af of het zichtbaar is of niet. Voor de scholieren in Nederland is het ook nog eens de laatste vakantiedag. Maandag gaat de wekker weer, staat hier op de agenda. En dan nog een noodhulpactie voor het aantal doden na de vloedgolf in Nepal en Tibet. Dat dodenaantal loopt nog altijd op. Er zijn nu 469 mensen geteld en er worden honderden mensen nog vermist. Het ministerie van Buitenlandse Zaken houdt er rekening mee dat daar ook Nederlanders bij zijn. En christelijke noodhulporganisaties, die zijn inmiddels aan het werk. Onder meer ZOA en Tearfund, die werken samen met kerken ter plaatse. En ze vragen geld en hulp en met name ook om gebed. Dus dat is ook goed om even mee te nemen. Ja, misschien ben je nog wakker omdat je gisteravond bij For King and Country stond in Ahoy, Rotterdam. Dan zit het concert waarschijnlijk nog een beetje in je hoofd. Ik ben even benieuwd hoe het was. Als je nog beelden hebt of ander materiaal, dan mag je dat doorsturen met de Groot Nieuws Radio app. Verder zie ik hier nog onder meer dus een berichtje van Dave van Oers. Die zegt, ik heb gelukkig bijna weekend. Ik heb 2 dagen alleen maar concerten gehad. Begon dus inderdaad met CeCe Winans en Jerry Gill afgelopen woensdag. En dan gisteravond Jules Baldwin en For King and Country. En Mariet, die is wakker om een heel andere reden. Vroeg op om onze oudste weg te brengen die zo'n 3 maanden naar Oost-Duitsland moet om met zijn eenheid militairen uit de Oekraïne te trainen. Oké, Mariet. Ook een reden om wakker te zijn. Wie ben je? Waarom ben je wakker? Stuur een berichtje met de F van Groot Nieuws Radio. Doe ik zo meteen even een rondje langs de velden.
1: De dagtekst.
0: De dagtekst van vandaag is kort, maar krachtig. Filemon 1, vers 25. De genade van de Heer Jezus Christus zij met u. De genade van de Heer Jezus Christus zij met u. Filemon 1, vers 25 is vandaag de dagtekst.

0: Rebecca St. James. Ja, de broertjes die stonden gisteravond nog in Nederland, hè. De broers van For King and Country in Ahoy Rotterdam. Het is laat geworden voor heel veel luisteraars die, ja, en daar heb ik dan wel respect voor, vanmorgen alweer heel vroeg aanwezig zijn. Onder meer Rianne, die zegt: goedemorgen, Juri. Ik ben aan het wakker worden na een prachtig concert van For King and Country gisteren. Nou, dan zie ik nog een aantal andere berichten. Onder meer Piet en Ineke. Die doen ons allemaal de hartelijke groeten en laten weten dat ze de kranten hebben bezorgd. Jolanda wenst ons allemaal een gezegende dag en alvast een goed weekend. En ook Nagali is erbij. Geniet van Grootnieuws Radio elke ochtend. Wat een zegen, laat ze weten. Dan een berichtje van Lianne. Zij zijn onderweg naar Schiphol om Sander en Anouk op te halen na 3 weken Ghana met de World Servants Groep uit Ameyre. Dankbaar dat ze weer veilig geland zijn en heel benieuwd naar hun verhalen. Ik kan me zo voorstellen, 3 weken Ghana, dat is... dan kom je met een koffer vol met verhalen terug. En dan zie ik hier nog Alice, die heeft vandaag ook een leuke dag.
1: Hey, goedemorgen. Ik ben vandaag wakker omdat ik onderweg ben naar Amsterdam. Na mijn tweede dag van een nieuwe baan op voltijd hoogbegaafdheid onderwijs. Een superleuke uitdaging, dus ik heb er zin in. Veel succes vandaag.
0: Wat een spannend zo'n nieuwe baan, maar heel veel succes ook vandaag, Alice. Ja, vanochtend is het op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag ontstaan er weer enkele fiksen regen- en onweersbuien. Er waait een vlagerige zuidwestelijke wind en het wordt tussen de 21 en 24 graden. Nou, ga heel even nadenken wat vlagerig betekent. Ondertussen hoor je zo meteen muziek van Doorbrekers Worship Oneindig.
2: Voor elke dag.
3: Er gaat iemand met je mee.
2: En verbinding met duizenden andere christenen.
4: Dit uur zijn we één grote vriendenclub. Zijn we allemaal broers en zussen.
2: Een hoopvol geluid bij Grootnieuws Radio.

0: Doorbrekers Worship en Oneindig Beste Dag. Het is 7:30. Dit zijn de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Nepal zegt voorlopig geen buitenlandse hulp nodig te hebben bij reddingsoperaties in het rampgebied. Die hulp was wel door meerdere landen aangeboden. Er worden nog zo'n 1400 mensen vermist. Bij vereniging Eigen Huis blijven klachten binnenstromen over makelaars. In een paar maanden tijd bijna 1000. Er zijn bijvoorbeeld twijfels over hun onafhankelijkheid en dat kan slecht uitpakken voor huizenkopers. Middelbare scholieren hebben nog niet alle boeken in huis, terwijl in bijna het hele land het nieuwe schooljaar is begonnen. Volgens de Telegraaf zit een derde van de leerlingen in het zuiden al een week zonder boeken.
2: Groot nieuws update.
0: Christenen zoeken bij vragen over geloof en leven bijna net zo vaak antwoord bij christelijke media als bij hun eigen kerk of voorganger. Dat blijkt uit nieuw onderzoek onder ruim 4000 christenen in Nederland en België, waar het Reformatorisch Dagblad over schrijft. De Bijbel blijft veruit de belangrijkste bron. Christelijke media en de eigen kerk volgen op flinke afstand, maar ontlopen elkaar nauwelijks. Sociale media worden het minst vertrouwd, al komen veel christenen daar wel voor het eerst nieuwe christelijke content tegen. En de directeur van het hoofdkantoor van de Protestantse Kerk stapt op. Jurjen de Groot vertrekt bijna een jaar nadat het Nederlands Dagblad schreef over een onveilige werksfeer op dat kantoor. Uit onafhankelijk onderzoek bleek dit voorjaar dat meer dan de helft van de ruim 200 medewerkers zich onveilig voelt en te weinig ruimte ervaart om kritiek te uiten.

0: Meer dan 50 christelijke en islamitische leiders in Nigeria hebben samen een vredesverklaring getekend. Ze keren zich tegen extremisme en haatzaaien en beloven te werken aan betere verhoudingen tussen christenen en moslims. Ze gaan elkaar voortaan ook regelmatig spreken om conflicten te voorkomen, meldt Zee Vandaag. De spanningen in het land die blijven groot. In het noorden en midden van Nigeria worden christelijke dorpen geregeld aangevallen door gewapende groepen. En ook moslims worden slachtoffer van dat geweld. En Nederlandse christelijke hulporganisaties zamelen geld in voor Nepal, waar een modderstroom hele dorpen wegvaagde. ZOA die haalt donaties op en vraagt kerken om te collecteren. Dat vertelt de organisatie in het Nederlands Dagblad. En het hulpwerk van de gereformeerde gemeente maakte binnen enkele uren €7.000 vrij en bracht met een helikopter de eerste spullen naar het noodgebied. Dan nog het grootnieuws radio weerbericht van Buienradar. Vandaag is het op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag ontstaan weer enkele fikse regen- en onweersbuien. Het wordt tussen de 21 en 24 graden. Dan de verkeersinformatie van de ANWB.
1: Er staat op dit moment 1 file. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen op de A12 richting Den Haag. Tussen de Meer en Woerden staat 7 kilometer. Je hebt een half uur vertraging. Twee rijstroken zijn daar dicht.
2: Joeri van der Geest.
0: Goedemorgen op deze vrijdagochtend. Ja, je weet het, elf vrijdag. De overdenking van Rob Favier. Die hoor je zo meteen om 7:45. Na onder meer Michael W. Smith.
3: De Nieuwe Morgen.
2: Het christelijke radiostation.

Wonder Project and You Lead Me. Zometeen hier in De Nieuwe Morgen, de overdenking van Rob Favier. Eerst muziek van Joke Buijs uit de Johannes de Heer bundel. Daar ruist langs de wolken.

0: Daar reist langs de wolken een lieflijke naam die hemel en aarde verenigde saam. Hier horen Joke Buijs en Daar reist langs de wolken. Het is 7:15. Tijd voor een overdenking van Rob Favier. Deze overdenking die komt uit de podcast Preken en Overdenkingen. Het Rijke Archief, honderden overdenkingen. Er staat ook deze tussen. Het is een overdenking uit het archief over Psalm 27.
1: In onze serie van 6 psalmen voor in de zomervakantie gaan we vandaag even kijken naar een stukje uit Psalm 27. Daar staat helemaal aan het einde de vraag: mag ik niet verwachten de goedheid van de Heer te zien in het land van de levenden? Het is eigenlijk geen gewone vraag, maar een retorische vraag. Je weet wel wat dat is, hè? Een vraag waarin het antwoord al besloten ligt. Dus de dichter zegt eigenlijk dat hij die goedheid van de Heer al ziet in het land van de levenden. Best een klus, hoor, om die goedheid te ontdekken. Eigenlijk zegt het geloof vaak zulke dwars tegen de draad in dingen die volkomen haaks lijken te staan op de werkelijkheid. Zie jij de goedheid van de Heer in het land van de levenden? Als ik kijk hoe we zo al met elkaar omgaan, zie ik bepaald niet altijd goedheid. Nu de coronacrisis een beetje ten einde lijkt, pakken we alle oude slechte gewoonten weer op. We hebben er helemaal niets van geleerd. En al die mooie artikelen die vorig jaar verschenen, dat deze crisis een kans is om het helemaal anders te gaan doen, die liggen inmiddels alweer onderin de onderste la. Ik las net in de krant dat de vette hap en de drank nog onverminderd populair zijn, terwijl er al jaren gepraat wordt over gezonde leven en bla bla bla. Maar toch wil ik de goedheid van God hier ontdekken. Waar anders? Het gaat er nu even om dat je hier en nu leeft en daar iets van God wilt merken. Hoe doe je dat? Het heeft vast ook te maken met hoe je kijkt en waar je kijkt. Onze blik is natuurlijk vertroebeld door wat er zich in onze bovenkamer afspeelt. Als je een gefrustreerde oude mopperaar bent, zie je hele andere dingen om je heen dan mijn kleinzoon van 1,5 die de wereld aan het ontdekken is. De goedheid van God kun je zien als je hem wilt zien. Natuurlijk, in de vakantie zeggen we wel eens tegen elkaar dat de wereld zo mooi is gemaakt dat je wel kunt zien dat er een God is. Maar zie je dat ook in het land van de levenden, zoals de psalmdichter zegt, dus in de gemeenschap van de mensen, de samenleving? Dat zouden we eens moeten vragen aan die organisaties die zich bekommeren om daklozen en verslaafden. Die zien in een berg ellende toch iets van Gods goedheid. Die blijven volhouden dat ook die mens een schepsel is dat liefdevol geschapen is door God. En misschien kun je wel zeggen dat overal waar liefde verspreid wordt, God aan het werk is. Ook als die liefde verspreid wordt door mensen die niets met God hebben. Ja? Nou, vast wel. Het is al zo vaak gebleken dat wij veel te kleinkerkelijk denken over het werk van de Heilige Geest. Zo veel te klein dat ik durf te geloven dat achter een heleboel positieve dingen Gods liefde zit.

0: Amen.
1: Luister deze zomer naar spraakmakende afleveringen van Groot Nieuws van de Week. Over geloven en Gen Z.
2: Ze staan echt open, de open generatie wordt het ook wel genoemd.
1: Hoe blijf je als christenen in verbinding als je anders denkt over Israël en Gaza?
3: En zo van, ja, maar wacht, dat wil niet zeggen dat Netanyahu wie nu de gezalte koning zal zijn. Nee, we weten wie de gezalte koning is.
1: En je gaat mee naar het AZC in Ter Apel. Hoe ga je om met vluchtelingen in ons land?
4: Dan is niet mijn eerste vraag, waarom ben je hier? En dan in mijn hoofd vind ik dat een legitieme reden dat je hier bent.
5: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: Uit de bundel van opwekking, lied 880, Heer, ik roep vanuit de dal. Dit is Groot Nieuws Radio, het christelijke radiostation van Nederland, met zometeen het nieuws van 8 uur.
1: Het Big Church Festival komt naar Nederland. 20 tot en met 22 augustus 2027 in Landgraaf. Met onder andere Chris Tomlin, Ellie Limebear, Strings and Heart en Franny Cash. Koop nu je kaarten voor het Big Church Festival via bigchurchfestival.nl.
2: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl. Welkoop, weet wat te doen.
1: Bestel nu je tickets voor het Big Church Festival met 50% korting via bigchurchfestival.nl.
3: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
4: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
5: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
4: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Ice Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
6: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
7: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
6: Sorry Bo, het is beauty.
8: Oh ja, en waarom staat er dan beauty?
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
7: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
10: Heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat alle Elmex tandpasta 3 voor 12 euro... met een gratis Wild van Freek tijdschrift cadeau. Dat wil ieder kind toch hebben?
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden... blijf jij...
13: ping, ping, ping, ping, ping.
12: Gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.
14: Victory for All trekt een streep door armoede. Voor kinderen in Zuid-Afrika. Door christelijk onderwijs en liefdevolle zorg. Benieuwd wat er gebeurt als jij Victory for All steunt met 1 euro per dag? Kijk op trek-doorarmoede.nl.
1: Grootnieuws Radio.
15: Het christelijke radiostation.
1: Het ANP-nieuws van 8 uur.
16: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Nepal zegt voorlopig geen internationale hulp nodig te hebben bij reddingsacties in het rampgebied. Die hulp was wel aangeboden door meerdere landen. Het dodental van de overstromingen staat inmiddels op bijna 470... en er worden nog zo'n 1400 mensen vermist. Door de hevige regenval heeft China hun reddingsoperatie stilgelegd. Er moeten wettelijke regels komen voor makelaars, vindt de vereniging Eigen Huis. De eigen, vrijwillige regels waarmee makelaars nu werken zijn namelijk onvoldoende. Bij Eigen Huis zijn in een paar maanden bijna 1000 klachten binnengekomen over makelaars. Zo werken ze niet altijd in het belang van de koper of de verkoper. Middelbare scholieren hebben nog niet alle boeken in huis, terwijl in bijna het hele land het nieuwe schooljaar is begonnen. Volgens de Telegraaf zit een derde van de leerlingen in het zuiden al een week zonder boeken. In het noorden, waar de scholen al eerder open gingen, ziet het er beter uit. En dan nu het weer van Weer Online. Vandaag wordt wisselvallig. Flink wat buien met veel regen, onweer en stevige windvlagen. In Limburg tot wel 70 km per uur. Tussendoor schijnt de zon en het wordt maximaal 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Grootnieuws Radio Verkeer.
17: ANWB. Er staat 1 file. Op de A12 richting Den Haag heb je 25 minuten vertraging tussen de Meern en Woerden. Door een ongeluk zijn er 2 rijstroken dicht.
0: Goedemorgen, bijna weekend. Het is vrijdagochtend. Zometeen op Grootnieuws Radio. Muziek van We The Kingdom, God Is On The Throne.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Unox-soep. Alle zakken van 570 milliliter, 2 plus 3 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Wij zijn Lume. Voor vrouwen vol licht. Net als jij. Sluit je aan bij onze beweging en ontdek een plek waar je inspiratie vindt over hoe jij je geloof kunt uitdelen. Klein en praktisch. Maar ook vol verwachting en met lef. Wij zijn lume.nl/join.
1: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
3: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
4: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
5: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekerst te weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche, maar €1,50 per stuk. Hup, allemaal naar
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
7: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
9: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
10: Het grootste aanbod aan tweedehands boeken op één plek. Struin door meer dan 7 miljoen titels op boekwinkeltjes.nl.
11: De Nieuwe Morgen.
12: Met Joeri van der Geest.
11: Het christelijke radiostation.

0: Lemon God is on the throne. Goedemorgen, 9 minuten over 6. Vrijdagochtend, het weekend is in zicht. Maar ja, voor sommige scholieren in het midden van het land ook het einde van de zomervakantie. Komende maandag dan zit iedereen weer netjes in de schoolbanken. Op een landgoed in het zuiden van Engeland is vandaag het grootste christelijke muziekfestival begonnen. Het Big Church Festival. Henk die zit er middenin. Hij stuurt net een berichtje met de Groot Nieuws Radio app. Goedemorgen vanuit Engeland. Good morning. Wij zitten bij het Big Church Festival. Het toetje van de zomer, zo zien we dat. Met vandaag C.C. Winans die komt optreden. Ann Wilson, Rent Collective, Franny Cash en ook Trinity. God zegen met jullie programma, schrijft Henk erbij. Nou, die krijg je terug, Henk. Ja, ga je nou niet naar Engeland, dan is er ook nog goed nieuws. Want volgend jaar zomer, dan komt dat festival voor het eerst naar Nederland toe. Naar Landgraaf van 20 tot en met 22 augustus 2027. En dat is dan hetzelfde terrein waar ook Pinkpop staat. De gemeente die gaf deze zomer groen licht daarvoor. Dus dat is goed nieuws, het Big Church Festival vandaag in Engeland, volgend jaar in Nederland. Ja, we zitten een beetje in die optredens, hè? Want gisteravond de mannen van For King and Country die in Nederland optraden. En vanaf maandag mogen we hier op Groot Nieuws Radio alweer kaarten weggeven voor een ander fantastisch concert, Josiah Queen. Hij staat op 20 september, dat is over iets minder dan een maand, in datzelfde Rotterdam Ahoy. In het voorprogramma staat Strings and Heart. En hoofdprogramma dus, Josiah Queen. Vanaf komende maandag mogen we daar kaarten voor weggeven. Denk je nou, Josiah Queen, Josiah Queen? Ja, onder meer van deze. We got dust on our Bibles, brand new iPhones. Dusty Bibles, maar ook Can't Steal My Joy.
1: Can't steal my joy.
0: En ook de Prodigal. Fantastische muziek. En vanaf maandag mogen we kaarten weggeven voor Josiah Queen. 20 september in Rotterdam Ahoy. Enige wat je even moet doen, en ja, de lat die ligt ontzettend laag. Even naar de website gaan. grootnieuwsradio.nl/actie. Laat even je naam en je telefoonnummer achter. En met de persoon met wie je daar graag naartoe zou willen gaan. Heb je kans dat we je maandag even bellen? Gaan wij het zo meteen hebben over zending. Want aan welk land denk je bij het woord zending? Nou, misschien niet direct aan ons eigen Nederland. Toch zien heel veel mensen Nederland als een zendingsland. Zometeen ga ik het daarover hebben.
2: De dagtekst.
0: Na de dagtekst van vandaag, Filemon 1, vers 25. De genade van de Heer Jezus Christus zij met u. De genade van de Heer Jezus Christus zij met u. De dagtekst van vandaag, Filemon 1, vers 25.

0: On the night you're falling all to pieces, you can bring your lonely heart to Jesus. What if I told you that I believe it?
1: Nou, nog even nagenieten van For King of Country, gisteravond dus in Ahoy Rotterdam. What if I told you maakt het 15 minuten over 8. Nederland als een zendingsgebied. Al in de jaren 80 kwamen er gelovigen vanuit het globale zuiden hier naartoe om ons land weer bij God te brengen. Nou, intussen zijn we heel wat jaren verder. Nederlandse kerken die lopen leeg als je de statistieken bekijkt. Terwijl migrantenkerken blijven groeien. Met bij zo'n 1,3 miljoen gelovigen zijn migrantenkerken bij elkaar even groot als het aantal leden in de PKN. En wat doet dat met die zendingsroeping uit de jaren 80? Zit dat er nog steeds in of is dat inmiddels wel veranderd? Ik ga het over hebben met Laura Dijkhuizen. Zij is journalist bij het Nederlands Dagblad. Schreef daar een analyse over. Goedemorgen, Laura.
2: Goedemorgen.
1: Ja, eens even over die opvallende groei. 1,3 miljoen gelovigen. Die zijn onderdeel van een migrantenkerk. En dat groeit. Terwijl juist heel veel Nederlandse kerken leeglopen. Hoe kijk jij naar die ontwikkeling? Hoe komt dat, die stijging?
2: Ja, die stijging, dat sowieso kunnen we niet met zekerheid zeggen dat er 1,3 miljoen is. Dat is een schatting. Een aantal jaren geleden begonnen we met statistieken, de migrantenkerken of kerken van mensen met migratieachtergrond, internationale kerken, je kan ze verschillend noemen, begonnen we ze mee te tellen in de statistiek. En toen was het al, 10 jaar geleden hadden we het al over 1 miljoen. De kerken zijn lang niet allemaal geregistreerd, dus je kan niet met zekerheid zeggen het zijn de 1,3. Het zouden er waarschijnlijk eerder meer dan minder zijn. En ze groeien, er komen meer mensen. Ze zijn aantrekkelijk. En daarbij denk ik dat mensen met migratieachtergrond elkaar ook gewoon graag opzoeken. Dat bleek in ieder geval in de jaren 80, 90 uit de onderzoeken naar de Ghanese kerken. Die zijn toen aardig wat onderzocht. En die hadden bij elkaar ook steun, ook sociale steun. En dat is in feite nog steeds zo. De kerken en de kerkleiders zijn belangrijk in deze gemeenschap.
1: Ja, dus
2: veel meer dan in het individuele Westen, zeg maar.
1: Ja, dan heb je het over Ghanese, Nigeriaanse, Braziliaanse gemeenten. Allemaal met migratieachtergronden. Je noemt het in jouw artikel twee stromen die elkaar wel eens raken, maar niet mengen. Waarom lukt het gevestigde kerken en migrantenkerken niet om één stroom te worden?
2: Ja, daar kunnen we een hele beschouwing op loslaten. Het blijkt dat het niet zo goed lukt. Natuurlijk heb je internationale kerken, ik noem even wat City Life Church of Hillsong-achtige kerken, waar het wel lukt. Hè? Waarbij de jongere generatie van mensen met migratieachtergrond en jonge generatie Nederlandse jongeren, om maar even zo te zeggen, die anderen zijn natuurlijk ondertussen dan ook Nederlands geworden, wel mengen. Maar vooral de van oorsprong kerken van mensen met migratieachtergrond blijven veel homogeen. En we weten allemaal als een protestantse kerk binnenlopen dat het ook vrij homogeen is. Ja. Dus daarin blijkt dat ze niet mengen. Ook voor mensen die huisvesting zoeken voor een kerk. Is dat lastig? Daar wordt wel veel aandacht aan besteed, ook door Skin, onder andere de platform voor de mensen, voor de migrantenkerken. Dus dat verbetert wel iets, maar het is elke keer toch wel een strijd, een punt van aandacht. En daarnaast zijn de gewoonten in een kerkdienst en in de manier van geloof beleven zijn gewoon heel verschillend. Dat is gewoon een feit.
1: Ja, waardoor eigenlijk alle kerken een beetje op een eigen eilandje zitten en een beetje gescheiden van elkaar leven en de diensten samen vormen. In de jaren 80 en 90 kwamen veel gelovigen vanuit het globale zuiden, zoals dat er mooi omschreven staat, naar Nederland om dit land terug te brengen bij God. Nederland die wordt toch een beetje gezien als een zendingsgebied. Destijds in ieder geval. Maar is dat nog steeds zo? Wordt Nederland alsnog een beetje gezien door mensen uit het zuiden als een zendingsgebied, een land dat bekeerd moet worden?
2: Ja, Europa heeft toch wel de naam gekregen als van God los. De kerkgang loopt terug. In de maatschappij is niet veel meer van religie te vinden. Oké, daar natuurlijk ook over twisten. Ik maak even grote stappen. En daardoor kun je als persoon die gewend is dat alles religieus is, en dat je 5 avonden in de week in de kerk zit, bidstonden hebt, dat de kerk je leven is, best zeggen van nou mensen, jullie doen niks meer aan geloof, jullie doen niks meer met de kerk. En dat ik heb zelf gestudeerd in de jaren 10, om maar zo te zeggen, met tenminste theologie gestudeerd in de jaren 10. Ik ben al wat ouder, maar toen ging ik theologie studeren en ik zat, dat deed ik internationaal. En ik zat in de klas met een aantal Afrikaanse pastors en Midden-Oosten pastors. En daarin was echt het verlangen van een heel aantal van we willen Nederland en ja, ook de mensen die ooit het evangelie naar het zuiden brachten, daar heb ik heel veel kritiekpunten bij trouwens, maar ooit de evangelie daar brachten, willen wij weer terugbrengen bij God. En dat waren echt pastors vol passie, volgangers die dat, nou ja, dat met hart en ziel wilden en daarvoor ook baden en acties ondernamen.
1: Ja.
2: En dat was in de jaren 10.
1: Ja, moet je nagaan. Dat is niet zo lang geleden dan. Je doet in jouw analyse, Laura, ook een suggestie voor een weg hoe al die verschillende kerken beter naar elkaar kunnen kijken. Misschien mooi om daar mee af te sluiten.
2: Ja. Ja, kijk, we zijn onbekend maakt onbemind. En we zijn soms een beetje bang voor kerken die anders zijn of groeperingen die anders zijn. Dat geldt ook voor charismatische als je zelf protestant en niet charismatisch ben, bijvoorbeeld, vinden we dat ook een beetje spannend. Maar ook als er nog andere gewoontes zijn, als eten belangrijk is, bijvoorbeeld in een kerkdienst enzovoort, of na een kerkdienst. Wat als we daar nou overheen zouden kunnen stappen en ook ontdekken dat er niet één vorm van geloofsbeleving de juiste vorm is, dat laat de Bijbel ook nergens zien. Er is geen blauwdruk van zo moet je je kerkdienst invullen, zo moet je gelovig zijn. Er zijn wel blauwdrukken van heb elkaar lief en accepteer elkaar en acht de ander hoger dan jezelf. En daarin zou ik zeggen van nou, laten we uitnodigend en aanmoedigend christen zijn naar elkaar toe. Dus van beide kanten, meerdere kanten. En daarin elkaar niet alleen ontmoeten, maar ook gewoon accepteren en omhelzen als broer en zus in Christus. Ja,
1: toch weer de liefde die de boventoon voert. Mooi, dankjewel Laura. Journalist bij het Nederlands Dagblad schreef er deze week een artikel over. Interessant om dat er nog eens bij te pakken.

Bob Jordan en Devin Coughlin en All I Have Is Christ. Het is 8:30. Zometeen hoor je de hoofdpunten van het ANP-nieuws naar Maverick City Music. Dit is In The Room. I'm not-

0: minuten over 8:30. Dit zijn de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. In Nepal is een belangrijke dam gebarsten, waardoor nu een nieuwe overstroming dreigt. Na de ramp 2 dagen geleden worden nog 1400 mensen vermist en vielen 470 doden. Er wordt opgeroepen om een veilig onderkomen te zoeken. Mensen die een huis willen kopen of verkopen worden onvoldoende beschermd, omdat er geen wettelijke regels zijn waar makelaars zich aan moeten houden. Dat vindt Vereniging Eigen Huis. Die kreeg binnen een paar maanden bijna 1000 klachten over makelaars. Veel middelbare scholieren zitten alweer in de schoolbanken, maar hebben nog niet alle boeken in huis. Vooral in het zuiden gaat het mis. Volgens de Telegraaf zit daar 1/3 van de leerlingen al een week zonder boeken.
2: Groot nieuws update.
0: De directeur van het landelijke kantoor van de Protestantse Kerk stapt op. Jurjen de Groot die vertrekt bijna een jaar nadat het Nederlands Dagblad schreef over een onveilige werksfeer op dat kantoor. Oud-medewerkers hadden kritiek op de cultuur en op de manier van leiding geven. Onafhankelijk onderzoek bevestigde dit voorjaar dat er langdurige spanningen waren en ook te weinig ruimte om zorgen of kritiek te uiten. De Groot en het bestuur die benadrukken dat het niet aan één persoon lag. Op 1 oktober neemt hij afscheid. Een Nederlandse christelijke hulporganisatie zamelde geld in voor Nepal, waar een modderstroom hele dorpen wegvaagde. ZOA haalt donaties op en vraagt kerken om te collecteren, vertelt de organisatie in het Nederlands Dagblad. Het hulpwerk van de gereformeerde gemeente maakte binnen een paar uur 7000 euro vrij en bracht met een helikopter de eerste spullen naar het gebied. De wegen die zijn onbegaanbaar, dus veel vrijwilligers die dragen ook hulpgoederen op hun rug naar de bergendorpen toe. En meer dan 50 christelijke en islamitische leiders in Nigeria hebben samen een vredesverklaring getekend. Ze keren zich tegen extremisme en haatzaaien en spreken elkaar voortaan regelmatig om conflicten te voorkomen. Dat meldt de christelijke nieuwssite C vandaag. De spanningen in het land die blijven groot. In het noorden en midden van Nigeria worden christelijke dorpen geregeld aangevallen door gewapende groepen. En ook moslims worden daarbij slachtoffer van dat geweld. En bij een vraag over je geloof pak je waarschijnlijk eerst de Bijbel. Dat zegt in ieder geval 72% van ruim 4000 christenen in Nederland en België in een nieuw onderzoek waarover de Reformatorisch Dagblad schrijft. Daarna volgen christelijke media, vrienden en familie. En dat staat vrijwel gelijk met de eigen kerk of voorganger. Die wordt door 1/3 genoemd en door jongeren zelfs wat vaker dan door ouderen. Sociale media die zijn voor de helft dé plek om nieuwe christelijke verhalen te ontdekken. Maar vertrouwen doen ze die kanalen amper. Dan nog het Gronings Radio weerbericht van Buienradar. Vanochtend is het op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag ontstaan enkele fikse regen- en onweersbuien. Het wordt tussen de 21 en 24 graden. Dan de verkeersinformatie van de ANWB.
3: Er staat nog steeds file op de A12 richting Den Haag. Tussen De Meern en Woerden doe je er 25 minuten langer over. Door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht. Vrachtwagen met pech op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam zorgt voor het knooppunt Zonzeel voor 5 minuten vertraging. De rechte rijstrook is afgekruist.
4: Joeri van der Geest.
0: Goedemorgen op deze vrijdagochtend. Zometeen hoor je muziek van Matt Redman. Ook een overdenking van Rob Favier is onderweg. Eerst lekker meezingen met Talita Nawijn.
2: De nieuwe morgen.

0: morgen, wat kan ik voor je doen?
1: Speel een hoopvol geluid.
0: Oké, ik start de Groot Nieuws Radio app.
2: Kies elke dag voor een hoopvol geluid. Zoals podcasts met inspirerende gesprekken en radioprogramma's met bemoedigende muziek. Allemaal in één app.
3: Met daarnaast artikelen, playlists en groot nieuws gemist.
2: Download vandaag de Groot Nieuws Radio app
0: in de App Store of Google Play.

0: one who gives the gift of life and breath.
1: Lekker wakker worden met de muziek van Matt Rapman, Life and Breath. Daarvoor mijn verlosser leeft, Talita Nawijn. En daarmee is het tijd voor een overdenking van Rob Favier. Zanger, schrijver, theoloog, cabaretier en ook overdenker hier bij Groot Nieuws. Hij heeft meer dan 1000 overdenkingen gemaakt. Deel daarvan terug te vinden in de podcast Spreken en Overdenkingen. En daar komt ook deze overdenking vandaan over Psalm 31. Rob, die vraagt zich iets af.
2: En ik vroeg me af, hè, of je ook kunt zeggen dat een mens recht heeft om gelukkig te zijn. Ik denk van wel. Wij zijn niet geschapen om ons hele leven te sikkeneuren, maar om als vlinders in Gods bloementuin te dartelen. Dat vaak niet lukt, heeft allerlei oorzaken. Het kunnen omstandigheden zijn die je overkomen, maar het kan ook je eigen schuld zijn omdat je een zootje maakt van je leven. In ons serietje van 6 psalmen zit ik inmiddels bij Psalm 31. Dat is een psalm waarin de dichter troost zoekt en bescherming bij God te midden van allerlei ellende die hij meemaakt. En als hij begint, vraagt hij: bevrijd mij en doe mij recht. Moet God je recht doen? Wat is dat dan? Wij hebben het altijd over leven van zijn genade. Heb je dan wel ergens recht op? Jawel, want onze verhouding met God is te vergelijken met een verbond. En bij een verbond horen rechten en plichten. God neemt ons als verbondspartner heel serieus. En geeft ons bijvoorbeeld het recht om altijd een beroep te doen op zijn hulp. Bovendien is de relatie met God veel meer dan alleen een verbond. Het is ook als een huwelijk, een vriendschap en een liefdesrelatie. Zo'n relatie ga je aan omdat je elkaar bepaalde dingen gunt en elkaar ook aan bepaalde dingen wilt houden. Wij hebben van God rechten gekregen. En het gaat erom dat wij de spelregels die daarbij horen aanvaarden. Die heeft hij niet voor niets bedacht. Natuurlijk is het een ongelijke verhouding tussen God en ons. Wie zijn wij dat we ons op gelijke voet willen stellen met hem? Maar we zijn ook niet niets. Anders was er geen relatie met ons aangegaan. God is in ons geïnteresseerd. En omdat God rechtvaardig is, gunt hij ons ook die rechten. Daarom denk ik dat je best mag zeggen dat wij het recht hebben om gelukkig te zijn. Dat recht gunt God ons van harte. Want dat hoort er toch bij als je van iemand houdt, dat je hem of haar gunt dat hij gelukkig is. Als je alleen van iemand houdt om jezelf gelukkig te maken, is dat wel erg eenzijdig. En misschien ook wel een ego-vorm van liefde. En ego en liefde, dat spreekt elkaar een beetje tegen. Want echte liefde is op die ander gericht. Als die gelukkig is, ben jij het ook. En zo is het ook bij God.

0: Ademproject en Kostbaar bij u. Goedemorgen, Tim.
1: Goedemorgen.
0: Het is bijna 9 uur.
1: Over zo laat?
0: Ja, even de vraag of jij er klaar voor bent zometeen.
1: Tuurlijk.
0: Met de blessings.
1: Tuurlijk ben ik klaar. Wat is dat nou voor een vraag?
0: Huh?
1: Ja, tuurlijk ben ik klaar voor de blessings.
0: Ja, oh, ik weet het niet.
1: Ja, want ik sta op scherp.
0: Ja, je stond net al helemaal voor de deur te wachten.
1: Ja, ik stond
0: van,
1: een beetje,
0: mag ik al?
1: Ja, ja, inderdaad. Sorry als ik een beetje opdringerig overkwam. Maar,
0: Nou, het is bijna 9 uur. We zitten nu nog een beetje in mijn tijd. Maar ik zou hem graag aan jou af om de eerste blessing bekend te maken.
2: De eerste blessing van de dag.
1: Ja, eigenlijk is het nu al begonnen. Willard en Danielle uit Rijssen, gisteren getrouwd. Dag 1 van jullie huwelijk. Kun je het al een beetje voorstellen? Jullie als man en vrouw door het leven. Geniet nog even lekker na natuurlijk, hè, vandaag. Ontvang ook een blessing. Een blessing voor vandaag, maar voor alle dagen die ook komen. Dus zo ga je vandaag de dag beginnen. En ik nodig natuurlijk iedereen uit om weer aan te schuiven. Blessings voor je rust. Blessings om te danken. Je zegeningen te tellen. Blessings in moeilijke tijden. Ik hoop dat er ook voor jou vandaag wat bij zit. En mocht je nog een plaats willen toevoegen aan de uitzending, stuur even een appje, dan kijk ik wat ik nog voor je kan betekenen.
0: Yes, zometeen vanaf 9 uur de blessings met Tim Hendricks. Mooi weekend alvast.
3: Kinderen en jongeren helpen? Bid voor hen. Doe met jouw gemeente mee aan de HGJB gebedsactie. Vraag gratis gebedsflyers aan op hgjb.nl/gebedsactie.
4: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Jegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken voor mezelf en mijn gezin.
5: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
3: HGJB Gebedsactie. Bid mee voor kinderen en jongeren. Meer info op hgjb.nl/gebedsactie.
6: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
8: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. Nieuw Sun Intense Power Vaatwascapsules Voordeelbox voor maar €24,99. Voor iedereen die een schone vaat wil hebben.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen? 2+3 gratis. Alle AHA Liefde en Passie Decem-pistolet 1+2 gratis. En alle Robijn 2+3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Ah, nee hè.
12: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
11: Ja, weer eens.
12: Nou, pof jij even.
11: Oh ja?
12: Ik heb net koffie gezet.
11: Lekker.
12: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
13: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
14: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
15: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
16: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
17: Grootnieuws Radio.
18: Het christelijke radiostation.
17: Het ANP-nieuws van 9 uur.
19: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Een belangrijke dam op de grens van Nepal en Tibet is gebarsten. De vrees is dat dat voor nieuwe overstromingen in het rampgebied gaat zorgen. De Nepalese politie roept reddingswerkers op om een veilig onderkomen te zoeken. Reddingswerkzaamheden liggen zeker de komende 1,5 uur stil. De Noorse koning Harald is overleden. Hij werd 89 jaar oud. Het Noorse Hof meldt dat hij in het ziekenhuis is gestorven. waar de afgelopen dagen al meerdere leden van het Koningshuis naartoe kwamen omdat zijn toestand verslechterde. Harald zat meer dan 35 jaar op de Noorse troon en was de oudste vorst van Europa. De maansverduistering van vannacht was vooral in het westen van het land goed te zien. Daar was het volgens Weer Online onbewolkt genoeg. Door de verduistering kreeg de maan een oranje gloed. Alleen de rechterkant werd nog een beetje verlicht door de zon. Het hoogtepunt van de verduistering was om 6:15. En dan nu het weer van Weer Online. Vandaag wordt onstuimig. Veel stevige buien met kans op onweer en windstoten, maar ook af en toe zon. Lokaal kan zoveel regen vallen dat het voor wateroverlast zorgt. Er is voor de middag code geel afgegeven. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Groot Nieuws Radio Verkeer.
18: ANWB.
20: Zoals altijd op vrijdagochtend stelt het niet erg veel voor qua drukte. Twee files zijn er te melden. Op de A12 richting Den Haag een kwartier extra tussen de Meern en Woerden. Door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. De A16 Breda-Rotterdam. Tussen de knooppunten Prinsenviel en Zonzeel doe je er 10 minuten langer over door een vrachtwagen met pech.
1: Dankjewel. Op dit moment worden alle blessings ingeladen. Zodra alles geïnstalleerd is, dan klikken wij op play en dan begint de muziek te spelen. Jouw verzoekplaat, zegen voor het land. Maar eerst even een status-update. Want wie ben je, waar luister je en wat houdt jou op dit moment bezig? Voel je vrij ons even bij te praten en je luisterstatus te delen? App de studio en check in bij de blessings van vandaag.
21: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
22: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
23: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
22: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
24: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
25: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
26: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
24: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
27: Welkom op Camping Zuiderzee. Voel je thuis in het groen en geniet van de ruimte om je heen. Kampeer dicht bij Elfstedenstadje Workum en het strand van het IJsselmeer. Ontdek Friesland op zijn mooist, lopend of op de fiets. Kamperen in Workum.nl.
28: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simoli. Zo Belsimpel kan het zijn.
27: Pak je Groot Nieuws Radiokorting met code GNR op kamperenin-worken.nl.
29: Op vakantie in het Vechtdal? In het centrum van Dalfsen vind je visspeciaalzaak Dalfijn. De lekkerste in kibbeling. Haring vers van het mes en andere specialiteiten. Kijk op dalfijn.nl. Tot straks!
30: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur.
31: Een praatje maakt je dag.
32: Dit is een boodschap van Sieren.
33: De maatschappij, dat ben jij.
34: Deze trekpleisterkorting laat je vaat weer stralen. Nu Finish Ultimate Vaatwastabletten, 196 stuks voor maar €35,99. Wacht niet langer en ga vandaag nog naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Blessings.
18: Met Tim Hendricks.
2: Het christelijke radiostation.

weer bij de radio. We vinden elkaar in ons geloof en in de muziek. Awesome God, Reg Mullins hier op Grootnieuws Radio deze vrijdagmorgen. En wie er ook bij is, dat is Rodé. Die zegt, ik ben heerlijk aan het nagenieten van het concert van gisteravond van For King & Country. Wat een energie hebben die mannen, zeg. Wat was het een fantastische, supermooie avond. Els die zegt, we luisteren vanuit Duitsland. Een mooi plekje in een fijn huisje. Ook hier regenachtig. Wellicht kunnen we tussen de buien door nog wat fietsen of wandelen. Linda hier, die zegt, ik luister naar jullie mooie programma. En ik ben vanmiddag vrijwilliger bij het Ballon Fiesta in Barneveld. Nou, ik zag het, de komende 4 dagen... kleurt de lucht boven Barneveld met tientallen bijzondere hete luchtballonnen. Een mooi spektakel. Heel veel succes daar, Linda. Joel uit Harskamp die meldt zich met zijn status-update. Ik ben samen met mijn moeder, mijn broertje en familie op weg naar Bospad Putten. En Erna Maring heeft iets te vieren. Zegt even rustig opstarten. Voorbereidingen treffen voor de verjaardag van Henk, mijn lieverd. Hij is vandaag jarig. Straks vieren we het feest. Iedereen een hele fijne uitzending. Gert-Jan dan, die meldt zich, zegt hier een check-in vanuit RDW Den Bosch. Langs deze weg een warme en hartelijke felicitatie ook voor een trouwe luisteraar. Dat is Klaas Verbeek. Hij is vandaag jarig. Dus van harte Klaas en een mooie dag toegewenst. Een lieve groet van ons, Gert-Jan en Marijke van Garderen. Berichtje nog van Ernst-Jan, die zegt net bij de fysio geweest. Nu heerlijk blessings luisteren samen met Tirza en dan zometeen boodschappen doen. En voor iedereen een gezegende dag vandaag. Nou, dat gaat wel lukken met de blessings die we hier mogen uitdelen. Wie je ook bent, waar je ook luistert, wat jouw status ook is, dit zijn ze voor deze vrijdag 28 augustus in het jaar 2026. En ik stel mij zo voor hoe ze vanochtend zijn opgestaan met prachtige herinneringen van de dag van gisteren. Willard en Danielle uit Rijssen. De volgende plaat is speciaal voor jullie. De eerste blessing vandaag namens Tom en Marjolein Ebbers. Want lief kerstvers bruidspaar Willard en Danielle. Gisteren was jullie prachtige dag. En wat hebben wij er met jullie van genoten. Na al die maanden toeleven naar jullie grote dag ligt nu ineens die dag achter jullie en ligt er een nieuw hoofdstuk voor je. Wij wensen jullie toe dat jullie elkaar tot zegen mogen zijn en willen jullie zegenen met dit lied vandaag hier op Grootnieuws Radio. De blessing met muziek van Sela. Mag ik jou tot zegen zijn? Deze is voor jullie, Willard en Danielle, heel veel geluk, liefde en Gods zegen. Namens Tom en Marjolein Ebbers.

Carline en Stefan de Jong uit Ede, speciaal voor jullie een plaat. Om jullie te bemoedigen, om te danken. Want hier zijn vanuit Delft tante Rianne en oom Peter. En ze laten weten, lieve Carline en Stefan, speciaal voor jullie en voor de kinderen, deze blessing om jullie te bemoedigen. Soms zijn er momenten waarop woorden tekortschieten en alleen dankbaarheid overblijft. God heeft jullie als gezin wonderbaarlijk bewaard op de terugweg van jullie vakantie, waarbij jullie een verschrikkelijk ongeluk hebben gehad. We zijn diep geraakt door zijn goedheid en zijn trouw. Vandaag willen we hem boven alles de eer geven en jullie zegenen met dit prachtige lied van dankbaarheid. Brandon Lake en Gratitude, hier speciaal voor jullie. Lieve groet en liefst vanuit Delft dus van tante Rianne en oom Peter.

En dan leek hier vanochtend met een speciale reden te horen. Gratitude, dankbaar met jullie, Carline en Stefan. Linda, die luistert mee. En het is fijn, Linda, dat je dat even laat weten. Je zegt, ik ben bezig met de schapenadministratie met Groot Nieuws Radio op de achtergrond. Ja, toen zei ik, nou ja, schapenadministratie. Toen zei jij, het registreren van de oormerknummers van schapen die aankomen op ons bedrijf en schapen die weer weggaan. Oké. Lekker bezig, Linda. Bas, ja, jij bent iets minder lekker bezig. Sterker nog, je bent ziek, beterschap voor je. Wel fijn dat je erbij bent deze morgen. En Fatima wenst Roelof even een hele fijne dag langs deze weg. Dus hopelijk hoor je dit, Roelof. En Klaas Verbeek uit Wijk en Aalburg. Je naam is al even voorbij gekomen. En ja, we mogen nog een hele mooie plaat voor je draaien. Gaan we nu doen. En dat doen we. Klaas zegt Sina, van harte gefeliciteerd met je 75ste verjaardag. Wij, jouw vrouw, je kinderen, je kleinkinderen zijn dankbaar dat je deze dag mag vieren. We zijn dankbaar voor alles wat jij voor ons, voor vele anderen betekent. Je hebt de Groot Nieuws Radio altijd aan als je in de tuin aan het werk bent, zodat de buren lekker kunnen meeluisteren. Lieve man, lieve vader, lieve opa, we houden heel erg veel van jou. Groetjes van ons.

arend Christian Verwoerd hier bij Blessings op Grootnieuws Radio. Isalin uit Moerkapelle, goedemorgen. Ja, leuk voor jou platen draaien vanochtend. Mag ik doen namens papa, mama, Joshua, Lauren en Floris? Ze zeggen, lieve Isalin, deze week ben je alweer 11 geworden. 11 jaar en we zijn ontzettend blij met jou in ons gezin. Altijd gezellig, behulpzaam, vrolijk. Een heel mooi nieuw levensjaar met God jou toegewenst. En heel veel plezier vanmiddag hè, tijdens je feestje. Geniet met je vriendinnen. En geniet nu van deze plaat. Strive to be and Pets Grow met If You Believe. Met heel veel liefs van papa, mama, Joshua, Lauran en Floris.

deze is wel heel fijn, hè? Isalyn uit Moerkapelle voor je 11e verjaardag. If you believe. En Jenneke Lam zegt, goedemorgen vanuit de auto. Wij, Joas, Korstian en Jenneke, we zijn op onze laatste schoolvakantiedag onderweg naar Museumpark Vonk. Als je nog ruimte hebt, wij zijn heel erg dol op Trinity met één grote familie. Nou, wij gaan deze plaat gewoon lekker voor jullie draaien. Een mooie dag in Museumpark Vonk.

0: Kijk, ik krijg een fotootje binnen. Een mega gelukkige, enthousiaste achterbank hier. Geweldig. Nou, de plaat is goed aangekomen. Trinity Wereldwijs met één grote familie. Het is mooi om mensen blij te zien. En Kees, je komt ook behoorlijk gelukkig over. Je laat weten. Draai maar muziek voor iedereen die Grootnieuws Radio mogelijk maakt. Dat zijn dus alle vrienden, hè, van dit station. Supermooi, ja. Jullie doen je best, zodat wij kunnen luisteren. Tim, zoek maar iets uit. Nou, dan kom ik heel mooi uit, denk ik, bij het berichtje van José. José heeft wel een mooi muziekidee. José die laat weten. 2 dagen na dato nog steeds aan het nagenieten van het concert met Cici Winans. Graag het lied Fire van Cici Winans. Als dank voor de hele organisatie Events for Christ en de Choir Company. Maar ook voor jullie, Grootnieuws Radio. Ook door jullie heen gaat het vuur van de Heilige Geest. Ja, ik vind het mooi. En laten we deze plaat dan weer delen met iedereen die het hoort. Vuur voor jou, fire voor je met Cici Winans. Ga er goed voor zitten. Neem de blessing in ontvangst, zou ik zeggen. En mooi dat we dit station met elkaar kunnen delen. En laat ik dan wel van de gelegenheid gebruik maken om die oproep ook te doen. Als je nog geen vriend bent, maar je vindt dit wel een heel mooi, belangrijk geluid. Maak het mee mogelijk. Word vriend, steun ons met je gebed, maar ook financieel of misschien op andere manieren. En dat kan via de website grootnieuwsradio.nl/vriend.
1: Dat ene lied. Precies op het juiste moment op je radio.
2: Door dit lied voel ik me geliefd.
1: En inspirerende gesprekken die opbouwen.
3: Hij is altijd degene die aanwezig is en ik blijf bij jou tot je uit dit dal bent.
1: Verbind je aan het hoopvolle geluid van Grootnieuws Radio en word vandaag vriend. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

CC Winans en Fire hier bij Groot Nieuws Radio. En er verschijnen ineens allemaal vlammetjes hier in de WhatsApp. Allemaal vuurtjes die worden aangestoken, die worden gedeeld. Supermooi. Dank José, Kees, voor jullie blessing hier vanmorgen. Ja, dan gaan we naar Papendrecht met een blessing speciaal voor Carine. En Carine, je krijgt heel veel liefs van Joelle. Joelle Marcelis. En ze wil je vanmorgen een lied meegeven en zegt: speciaal voor jou, Carine. Ik vind het heel bijzonder hoe positief u blijft, zelfs nu u zo ziek bent. U heeft altijd zoveel gedaan voor de kerk. U bent echt een voorbeeld voor mij. Omdat ik aan u denk, heb ik deze blessing voor u aangevraagd. Ik bid voor u en voor Nienke. En ik hoop dat jullie samen Gods liefde mogen ervaren. Blessings met dit lied. Het lied Een Toekomst Vol van Hoop. Voor u op Groot Nieuws Radio vandaag. Dit is Sela met Heel Veel Liefs van Joelle.

0: Deze speciaal voor Carine uit Papendrecht. En ik denk ook een Gijsbert die slecht bericht heeft gehad over zijn vader.
1: Als woorden tekortschieten, zit er soms maar één ding op.
2: Vind de muziek die bij je boodschap past en schakel Blessings in.
1: Vraag een plaat aan.
2: Ga naar grootnieuwsradio.nl/blessings.
0: En we gaan door met Filippa Henna. You're Still God mag ik draaien voor jou, Teerza. Teerza uit Hardingsveld, Giessendam. Hier is Ernst Jan, de afzender van deze plaat. Hij zegt, lieve Teerza, wat is het toch weer snel voorbij gevlogen. Met best wel wat ups en downs, maar we blijven vertrouwen op Jezus Christus. En om jou te bedanken voor de hulp met mijn keuken. En omdat je morgen weer een jaartje ouder hoopt te worden, wil ik je als felicitatie dit mooie lied meegeven. Alvast van harte gefeliciteerd met je verjaardag en maak er een mooie dag van. Een lieve groet van Ernst Jan. Filippa Henna dus met You're Still God voor jouw nieuwe jaar.

Johan en Joukje zeggen goedemorgen vanuit de internationale trein in Duitsland op weg naar ons vakantieplekje in Oostenrijk. We willen zo onderweg Piet Hemel feliciteren met zijn verjaardag. Samen met Jenneke een hele mooie dag toegewenst. Zo dus even de groeten via de radio van Johan en Joukje terwijl ze onderweg zijn. Mooi, jullie een goede reis. En Corrie Davelaar wil graag een plaat opdragen aan alle vrijwilligers van het vakantiebureau. Afgelopen week verbleven we dankzij hen in Dennehul in Ermelo. Wij mantelzorgers met onze partners zijn de hele week ontzettend verwend. Dus vakantiebureau, bedankt. Janine die wil graag een lied opdragen aan haar zusje Ariane van Tongeren uit Oldenbroek. Want gisteren 40 jaar geworden. Lieve zus, zegt Janine, ik wens jou een gezegend nieuw levensjaar toe samen met je man en vier meiden. En de plaat die we daarbij gaan draaien is Opwekking 724. Vandaag is de dag. En die is ook namens het bestuur van Truck Plus, collectief van beroepschauffeurs, christenchauffeurs, voor alle jarigen van deze week. Maarten Kuik, Gert-Jan Hulleman, Gerard van Rossum, Dirk Offerijns en Rick van der Bergmortel en nog vele anderen. Namens al je collega's, namens al je vrienden, Gods onmisbare zegen voor het nieuwe levensjaar gewenst. Geniet van de meter onderweg en van de momenten thuis bij je geliefde. En weet dat je Vader in de hemel je heeft geschapen en je iedere dag draagt. Hij gaat voor je uit, staat naast je en beschermt je met zijn machtige handen. Deze blessing klinkt via de radio als bemoediging voor jou namens het bestuur van Truck Plus. En alle andere jarigen die ontvangen ook persoonlijk een felicitatiekaart thuis. Dus dat komt nog. God zegen, dat is eigenlijk wel de belangrijkste boodschap hier. Met de blessing, vandaag is de dag. Hier is de Opwekking Band.

0: bedankt voor de blessings vandaag. Je bent zelf een blessing, dat je dat even weet. En ja, je mag je blessing doorgeven voor de komende uitzendingen. Voor volgende week bijvoorbeeld via grootnieuwsradio.nl/blessings. Zometeen brandstof. Eunice, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Is de verbinding allemaal in orde? Ik hoop het wel, hè?
1: Daar gaan we het dus over hebben. Ik denk dat wij best wel wat kunnen leren van het programma Blessings, waar de verbinding je gewoon door de radio naar je toe komt. Nou, het is iets wat niet vanzelfsprekend is voor veel mensen. De verbinding met God, jezelf en elkaar. Daar gaan we het even over hebben.
0: Ja. Hebben wij contact?
1: Wij wel, Tim.
0: We gaan heel veel contact maken. Zometeen in brandstof.
2: Ontvang je toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Terwijl kinderen hier een schooltas pakken, missen miljoenen kinderen in Afghanistan basisonderwijs. Zij leren niet lezen en schrijven. Samen zorgen we dat kinderen toch naar school kunnen. Help mee en doneer. Worldvision.nl.
4: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Geef kinderen in Afghanistan basisonderwijs. Worldvision.nl.
5: Meer dan 1 miljoen Nederlanders leven in armoede. Kinderen gaan zelfs zonder ontbijt naar school. Kerk in Actie staat op tegen armoede en heeft jouw hulp nodig. Word collectant. kerkinactie.nl/collectant.
6: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
7: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV, die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
8: Hé, wat doe jij nou?
7: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er één bij elke €10 aan boodschappen. Jagen op gratis stickers, dat is de jaar van Jumbo.
9: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
10: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
11: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
10: Dus waar moet je zijn voor de magic?
12: Youfone.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 10 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. De Noorse koning Harald is overleden. Hij werd 89 jaar oud en overleed vanmorgen in het ziekenhuis. Veel leden van het Noorse koningshuis kwamen daar gisteren al naartoe omdat zijn toestand verslechterde. Verschillende regeringsleiders, onder wie premier Jette, condoleren de Nooren. Er wordt gevreesd voor nieuwe overstromingen nadat een belangrijke dam op de grens van Nepal en Tibet was gebarsten. Reddingswerkers worden opgeroepen om een veilig onderkomen te zoeken. De zoektocht naar meer dan 1400 vermisten in het rampgebied ligt daarom de komende tijd stil. Het opvangen van asielzoekers heeft vorig jaar 3,7 miljard euro gekost, valt te lezen in het jaarverslag van het COA. Het meeste is voor de noodopvang in bijvoorbeeld hotels of cruiseschepen. Om de kosten in de hand te houden wil COA met flexibele opvang komen. Woonplekken waar ook starters terecht kunnen als er minder instroom is. En dan nu het weer van Weer Online. Het is op de meeste plaatsen even droog en de zon schijnt. Vanmiddag opnieuw fikse buien met kans op onweer en hagel. Ook zijn zware windstoten mogelijk en er geldt code geel. Het wordt 21 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: ANWB.
4: Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam staat het even stil voor de Schipholtunnel vanwege een te hoge vrachtwagen. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland voor de grensovergang doe je er op dit moment 5 minuten langer over. En dat geldt ook voor de A67 vanuit Venlo naar Eindhoven tussen Zomeren en Gelderop.
3: Fijn dat je luistert naar Grootnieuws Radio. Zometeen brandstof met een paar prachtige gasten en natuurlijk muziek. Deze hoor je als eerste.
5: Bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1% gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
6: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
0: Ontvang jij de Grootnieuws Radio nieuwsbrief al? Dan maak je komende week kans op 4 kaarten voor de kindertour Avonturen in het Liedjesbos van Marcel en Lydia Ziemer.
7: Ga je mee op avontuur in het Liedjesbos?
0: Meld je uiterlijk deze donderdag aan voor de nieuwsbrief via grootnieuwsradio.nl/nieuwsbrief.
8: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
9: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
10: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
11: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
12: Wow,
11: kost je maar 3 minuten.
12: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
11: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
13: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
14: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Milnerkaas 1 plus 1 gratis. En dubbel fris boost, appelsientje, fruitdrink of taxipakken van 1 of 1,5 liter. 1 voor 1 euro. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
15: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op bijna alle producten van Lucovitaal. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
14: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
16: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Lumen, Stichting Christian Refugee Relief en het Zoeklicht. Brandstof.
17: Met Denise Nahuis.
16: Het christelijke radiostation.

0: De Opwekking Band met de mooie stem van Rebecca Sahertian. Door en door goed.
1: Brandstof
2: met Eunice Nahuis.
0: Een hele goede morgen. Voel jij verbinding met God? Met de mensen om je heen? Met jezelf? Het is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Ik ben me ook bewust van het feit dat dit best wel lastige vragen kunnen zijn. En je kunt je eenzaam voelen in een druk bestaan. Daarover zometeen als ik in gesprek ga met een spreekster van Lume. Dat doe ik vandaag, morgen en volgende week nog een keer. En zo leer je goed wat deze vrouwenbeweging in petto heeft aan sprekers. Het zijn allemaal persoonlijke verhalen en sprekers die jij ook kunt uitnodigen. Dus wie weet zit er een mooie avond of middag voor je aan te komen als je vrouw bent. Maar het voordeel van radio is dat we geen onderscheid maken. Dus ook als man pluk je daar vandaag de vruchten van. Ja, en praat vooral ook mee in de app. Dat vind ik heel gezellig. Met je vragen en je opmerkingen. Stuur het maar allemaal onze kant op. Later dit uur schuiven er mensen aan van het zoeklicht. Ja, ook zij willen het land in. Ze merken dat hun boodschap online aanslaat. Over wat er speelt op de wereld en hoe je hier vanuit de Bijbel naar kunt kijken. Je merkt het, je kunt weer kiezen uit verschillende typen brandstof vandaag. En ik hoop dat je lekker bijtankt. Ook door de muziek, dit is Crowder.

0: Crowder en Come As You Are. Ja, dat kun je doen als je omringd bent door mensen, komen zoals je bent. Maar of je dan ook echt voelt dat er verbinding is, dat is een interessante vraag, hè? Ja, wat gebeurt er als je omringd bent door mensen, je hebt een druk leven, je bent bezig met van alles en nog wat en je voelt je toch alleen? Je mist verbinding. Nadine Volkers is spreker bij Lume en zij deelt hierover. Nadine, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En je bent freelance journalist, daar zaten we al heerlijk over te babbelen met elkaar. En je spreekt voor Lume.
1: Ja.
0: Heb je eigenlijk altijd al gehouden van verhalen delen?
1: Ja, dat weet ik echt van kinds af aan al. Dat ik altijd begon aan een boek te schrijven, zeg maar. En met verhalen die in mijn hoofd opkwamen. En ik las ook heel veel. En ik wist al wel op de middelbare school dat ik journalistiek wilde studeren.
0: Ja. Ah, dan was je er eerder bij dan ik. Wat goed, die focus dus al. En als journalist ben je gewend om het verhaal van anderen in het licht te brengen. Wanneer dacht je, ik ga mijn verhaal delen?
1: Ja, dat heeft heel lang geduurd. Ik heb altijd gedacht, ik ben degene die de verhalen van anderen vertelt. En dan blijf ik lekker onzichtbaar en onkwetsbaar. En dus het was op een gegeven moment dat ik na een hele donkere periode, om het maar even zo te zeggen, met hele zware depressie, dacht, oké, ik wil nu helemaal niks meer vertellen. Mijn hoofdstuk is echt gewoon afgesloten. Mijn boek gaat dicht. Ik wil echt niks meer vertellen. En toen ik daar uitkwam, door verbinding aan te gaan met mensen om me heen, verbinding weer te zoeken met God, kwam uiteindelijk ook een punt dat mensen zeiden, jij kan er zo goed over vertellen, wil je dat niet op een andere manier gaan doen? En zo is het eigenlijk gekomen, ja.
0: Ja, maar het antwoord was dus niet meteen ja, als ik het je zo hoor.
1: Nee, ik heb echt altijd gedacht de verhalen van anderen. En dat vind ik nog steeds echt geweldig, ja.
0: Ja, nou, je laat het al horen. Het thema van jouw talk, zo noemen ze dat bij Lume, is verbinding. Je legt net al iets uit over een periode waarin jij dat niet voelde. Komt het daar vandaan?
1: Ja. De Bijbeltekst, ik heb een talk over Johannes 8. Gaat over de wijnstok en de ranken. Die Bijbeltekst stond al in, ik weet niet meer of het een liedboek was of een Bijbel die ik kreeg toen ik naar de middelbare school ging. Maar echt zo'n stukje tekst wat ik echt, ik weet niet hoe vaak gelezen heb. En toen kwam eigenlijk de vraag volume. En toen kwamen we op dit Bijbelgedeelte. Dacht ik, ja, het komt eigenlijk, ik kan het weer opdreunen, zeg maar. Maar het heeft nu een heel andere lading dan alleen maar het met mijn hoofd kunnen opzeggen. Het heeft nu echt heel veel verdieping gekregen. En daar wil ik ook heel graag van uitdelen.
0: Ja, want wat betekent dat dan voor jou? Als Jezus zegt, ik ben de ware wijnstok, blijf in mij.
1: Dat betekent voor mij een hele diepe vorm van verbinding. Dat staat ook echt, echt heel diep in die tekst. Want het gaat niet om gewoon even verbonden zijn. We leggen een lijntje en dat is het. Het is echt een diepe inwoning. En dat betekent voor mij dat ik weet dat ik daarop geënt ben, zeg maar. Dat ik daaraan verbonden ben en dat Jezus in mij wil wonen. En dan echt dat diepe verbondenheid, dat kan ik soms helemaal niet bevatten. Maar het is wel een heel fijn uitgangspunt. En ik kan het nu meer waarderen, omdat ik ook weet wat het is om die verbinding niet te hebben.
0: Ja, het is best lastig, hè, om te praten over verbinding. Je hebt het over over inwoning. Dat klinkt als een woord wat uit de Bijbel komt.
1: Ja, dat is ook wat ik echt dat is wat het letterlijk betekent, ja, in de grondtekst, zeg maar. Ja,
0: dan is het dus altijd bij je.
1: Ja, altijd, ja. Ja, het is niet een draadje en dan kan je doorknippen. Dat kun je wel zo voelen. Maar als je naar de tekst kijkt, is dat dus echt niet zo.
0: Ja. Nou hebben we natuurlijk maar een paar minuten nu en dat doet helemaal geen recht aan de periode die jij ook hebt meegemaakt, waarin je zelf zegt, je voelde geen verbinding. Maar je bent uit een zware depressie gekomen door groepstherapie. En op een gegeven moment heb je een mail gestuurd naar je vrienden met de boodschap, vergeet mij maar.
1: Ja.
0: Wat super intens. Waarom deed je dat?
1: Ja, omdat ik echt wel zo ziek in mijn hoofd was, zag ik het echt wel. Maar ik dacht echt van, ik kom hier niet meer uit. Ik durfde zo niet kwetsbaar te zijn dat ik dacht, ik kom wel weer, zoals ik eigenlijk altijd was, van ik kom er weer boven water als het weer goed met me gaat. Ik wilde absoluut niet laten zien dat het niet goed met me gaat. Dus dat is eigenlijk waarom ik dat deed. En mensen lieten mij dat ook gewoon doen. Ze van, dit hoort bij het proces, laat maar gaan. Maar als ik het nu teruglees, denk ik echt, ja, dat was echt heel, heel naar eigenlijk. Ja.
0: Ja, want je vindt juist verbinding met mensen als je ook je andere kanten laat zien, hè?
1: Ja, daardoor zijn vriendschappen echt op een andere manier verdiept met een aantal mensen die ik uit die periode ken, ja.
0: Ja, leerden ze jou anders kennen?
1: Ja, ja. Echt veel meer kwetsbaar met alles wat er is, zeg maar. In plaats van dat ik me gewoon, of dat herkennen mensen vast ook, dat je je verstopt, dat je denkt, wacht maar even en dan kom ik straks onder mijn steen vandaan. En dan zal ik weer mijn fijne glimlach opzetten, dat het goed gaat.
0: Ja, het is zo herkenbaar. Het is veiliger om te schuilen achter dat masker, hè?
1: Ja.
0: En hoe is het met je, ja, hoe was het met je verbinding met God in die tijd?
1: Ik heb echt gezegd, ik weet niet of God er is. Als mijn leven zo moet gaan, zo moeilijk moet zijn, waar is God dan? En toen zat ik op een dag te kleuren. Dat werd me aangeraden. Ik vond het echt super stom. Ik werkte bij een organisatie die internationaal hulp verleende. Dacht, hoezo kan ik hier een kleur laten zitten kleuren, terwijl ik ook goed werken moet doen eigenlijk. Dus ook weer mezelf buitenspel zetten. Ik moet het werk doen en verder draait niet om mij. Dat ik te kleuren dus. En ik had een playlist aangezet. En ik dacht, zo'n random playlist als je op Spotify iets aanzet en dan gaat hij zelf dingen toevoegen. En er was iemand die wilde de hele tijd al het album van Cela horen elke avond. Zo had je nog cd's en zette elke avond op met Ik zal er zijn. Ik dacht echt, ik zal er zijn. Daar geloof ik helemaal niks van. En toen zat ik dus te kleuren en toen was ik een regenboog aan het kleuren. En toen kwam dus random van Spotify zomaar voorbij Ik zal er zijn. En eerst dacht ik nog, zal ik hem uitzetten? En toen kwam een boog in de wolken als teken van trouw. Staat boven mijn leven, zegt ik ben bij jou in tijden van vreugde, maar ook van verdriet. Ben ik bij u veilig, u die mij ziet. En dat was degene die mij toen begeleidde. Ik schrijf de datum er maar boven, want dit is echt heel belangrijk voor jou. En dat was ook zo. Dat was echt het diepste punt. En daarna is het eigenlijk langzaam maar zeker beter gegaan. Ja.
0: Wauw. We horen veel verhalen over dit nummer, maar dit is er weer een die zeker de moeite waard is om daaraan toe te voegen. Dank je wel. Ja, je laat prachtige dingen horen over het woord verbinding, wat kan klinken als een containerbegrip. Ja, dus hoe ziet het er nou uit in het dagelijks leven? Gaan we zo proberen nog meer woorden aan te geven. Na muziek van The Psalm Project, U bent bij mij. En dit is Gateway Worship. Who else?

0: De Psalm Project met uit Psalm 1, U bent bij mij. Ik ben in gesprek met Nadine Volkers, spreker bij Lumen. Ja, en zij heeft ervaren hoe belangrijk verbinding met mensen, met God en met jezelf is. Ja, Nadine, voor jou is God altijd een rode draad geweest in je leven, heb ik begrepen.
1: Ja.
0: Ondanks dat je ook wel je vragen had, waarom moet ik me zo voelen? Hoe ziet dat er concreet uit als God de rode draad is?
1: Dan zoek ik... Dan is dat een gegeven, zeg maar, in de eerste plaats. Dat is gewoon die inwoning van Jezus. Dat is mijn uitgangspunt. Blijf verbonden met de ware wijnstok. Maar het betekent ook dat... En dat vinden we helemaal denk ik niet zo prettig om te horen. In diezelfde Bijbeltekst staat ook van... Ja, laat je verzorgen door de wijngaardenier. Dus door degene die de wijngaard beheert. En dat is God. Dus... En dat ik denk het laten verzorgen, toen ik dat voor de eerste keer zo las, dacht ik, ja, doei, ik kan alles wel lekker zelf. Hoezo moet ik me laten verzorgen door God? Dat is een wetenschap van hij weet hoe alles zit. Ik heb een moestuin, daar staat een druif in die ik gekregen heb. Maar ik weet na 2 jaar zitten er hele kleine druifjes aan met een hele dikke pit, helemaal niet lekker. Hij verwildert, hij groeit overal overheen. Ik heb geen idee van hoe ik die wijnrank moet snoeien, zodat hij goede vruchten voortbrengt.
0: Ja.
1: God weet dat wel, dus dat laten verzorgen, dat is een soort van overgave ook van als ik het niet weet, weet God het wel. En die beide dingen samen, die leiden ertoe dat ik vrucht kan dragen in de wereld. Dus als ik verbonden blijf met Jezus, me laat verzorgen door God, dan kan ik vrucht dragen in deze wereld. En dat is denk ik wat deze wereld zo nodig heeft.
0: Ja, mooi. Je kan het allemaal fantastisch onder woorden brengen. Ik kan me eigenlijk voorstellen dat als jij je aanmeldt bij Lumen, bij de Sprekers Academy, dan denk ik bijna, is er nog wat te leren voor jou?
1: Ja, heel veel. Want opnieuw kwam zeg maar dat stukje om de hoek kijken van ja, wie ben je?

0: boodschap hebben die mensen willen horen. Dus ik heb sowieso heel veel geleerd over van die kwetsbaarheid komt daar eigenlijk dus weer terug. En die zal ik ook telkens weer blijven terugkomen in mijn leven. Dus dat, en dan is het toch de vraag, kan ik verbinding houden met mezelf en met God? Omdat ik ook geloof dat ik een boodschap heb waar de wereld iets aan heeft. Dus zo vaak vertel ik de verhalen van anderen. Maar in dit geval is ook echt, ik mag mijn verhaal vertellen. En daarmee mag ik iets of zaaien of planten of wat ik maar mag doen, maar dat, zo voelt het voor mij wel. Ik mag daarmee iets doen in de wereld. En dat geloof ik dat veel meer mensen. Mijn verhaal klinkt misschien heftig, vanuit ik heb een zware depressie meegemaakt. Maar iedereen zal iets hebben waarvan die denkt, hey, ik heb. Ja, je hebt een verhaal. Dat geloof ik, iedereen heeft een verhaal.
1: Ja, en dat was voor jou dus ook een beetje spannend om daar dan aan te beginnen.
0: Ja, ik heb ook halverwege wel eens gedacht, zou ik er niet gewoon mee stoppen? Lekker weer veilig onder mijn dekentje kruipen, wegkruipen van ik. Er komt zoveel op je af, dat ik dacht, ik weet het niet. Maar het was ook weer opnieuw de verbinding met groepsgenoten, waardoor ik dacht, ik ga door. De verhalen ook van dat is natuurlijk het Lume zelf heeft me ook geraakt. In de zin van dat licht verspreiden, dat praktische geloof delen heeft me zo. Dat is iets wat me na aan het hart ligt.
1: En ja, misschien voor mensen die het. We hebben het vaak over Lume in dit programma, maar voor mensen die het niet kennen, wie zijn ze en waarom spreekt het je zo aan?
0: Lume betekent licht. En het gaat eigenlijk om een heel praktische manier licht verspreiden in je eigen omgeving. Dus het kan in je buurt zijn, in je dorp, in je stad. En dus heel praktisch je geloof delen. En het mooie vind ik dat daar ook een internationale component aan zit. Dus iemand met wie ik me heel erg verbonden voel is Grace. Die wordt gesteund door Lume. Iemand uit Oeganda, een vrouw van in de 40. Die daar ook door een moeilijke periode heen die dacht, hoe kan ik ooit hier het woord van God verkondigen? Ik heb geen theologie gestudeerd, dat wil ik wel. Hoe moet dat? En eigenlijk met één gebed. Dus weer met dat verbonden zijn aan de wijnstok. Ze begon met één gebed. Hoe moet ik dit doen, God? En uiteindelijk kwamen vanuit verschillende kanten kwam er geld, heeft theologie gestudeerd. En nu draagt ze vrucht, want ze geeft meiden en jongens een stem. Zeker meiden, want meiden worden daar toch echt wel nog achtergesteld. Van, hey, jullie zijn ook licht. Jullie hebben licht in je en dat moet verspreid worden. En dat is waar ik ontzettend enthousiast van word. Ik hou van dichtbij en praktisch, maar ik vind, je moet ook oog hebben voor de wereld om je heen. En dat heeft Lume allebei.
1: Ja, dus het kost jou ook helemaal geen moeite om jouw verhaal, jouw talk te verbinden aan iemand heel ver weg.
0: Nee, dat kost me echt geen enkele moeite om. En dat vind ik ook het mooie. Ik heb veel gereisd. En als je dan samen of het avondmaal viert of het Onze Vader uitspreekt, in welke taal dan ook, dan verbindt dat. Dus ik voel me al verbonden door dat geloof wat we samen delen. En dan als het ook nog, ja, gewoon die verbinding met Jezus, met God en het uitdragen in de wereld laat zien, ja, dan is dat voor mij heel makkelijk om daarmee te verbinden, ja.
1: Ja, mooi. Nog even heel praktisch. Je zegt, ik hou ervan. Je hebt 3 jonge kinderen, begrijp ik.
0: Ja.
1: Druk leven. Hoe zoek jij dan verbinding met God, gewoon in het dagelijks leven?
0: Ja, dat is door de wekker vroeger te zetten. Ja, vanochtend ging je ook om 5:00.
1: Zo.
0: Ik ben gewend om. En dan is het ook gewoon. Wat klaar ligt, is wat ik ga doen. Dus 3 keer in de week liggen mijn sportkleren klaar. Dan ga ik naar de sportschool om 6:30. Maar als dat. En daarvoor ligt gewoon nog mijn Bijbel klaar. Of een dagboek. Of ik pak even mijn telefoon met een podcast. Dat zijn de momenten. Ik ben totaal geen avondmens. Dus als ik 's avonds nog Bijbel zou moeten lezen. Of verbinding zou moeten zoeken met God. Op wat voor manier dan ook. Dan val ik in slaap. Maar 's ochtends vroeg ben ik gewoon scherp. Dus dat is mijn moment om het te verbinden. Voordat iedereen wakker is. En wat het meest praktisch is dan gewoon al klaarleggen. Zodat ik niet kan discussiëren. Heb ik wel zin of geen zin? Het is gewoon, dit is mijn plek. Dat ligt er klaar. En dat ga ik doen.
1: Zo, ijzeren discipline.
0: Dat wil ook niet altijd, hoor. Ik ben ook maar een mens. Ja, ja, maar ik probeer het wel, ja.
1: Ja, en verbinding is dus ook iets wat dus niet automatisch komt. Nee, jij maakt je daar ook letterlijk klaar voor. Je legt dingen klaar. Je zorgt ervoor dat je opgestaan bent. Nou ja, je maakt jezelf daar klaar voor.
0: Ja, die inwoning is heel belangrijk. Die is er altijd. Jezus is altijd in jou. Maar het is ook mooi om zelf die verbinding te zoeken om daardoor opgebouwd te worden.
1: Ja. Nou, we zijn helemaal geïnspireerd. Jij bent een van de sprekers bij Lume. Je deelt dus graag je geloof en je verhaal tijdens allerlei bijeenkomsten. Diensten, andere evenementen. Eigenlijk maakt het niet zoveel uit, hè? Als je wil jouw verhaal horen, jij wil graag komen.
0: Ja.
1: Ja. Nou, jou en nog meer sprekers kun je uitnodigen via wijzijnlume.nl. Dus wijzijnlume.nl. Nadine Volkers, dank je wel voor het delen van je verhaal nu bij ons. Straks hoor je meer over het werk van het Zoeklicht.

0: Chris Tomlin en Doesn't He. Oorlogen, uitspraken van politiek leiders, ingewikkelde internationale kwesties, AI. Ja, ben je al helemaal dat je denkt, wat moet ik hiervan vinden, wat moet ik hiermee? Nou, ontwikkelingen, dat zijn dat, die hele grote vragen oproepen. Zoals, wat betekent het voor ons en wat zegt de Bijbel erover? Het Zoeklicht houdt zich al jarenlang bezig met dit soort vragen. Roelof Ham is er directeur en hoofdredacteur. Jelle Kop is social media redacteur. En beide zijn ze hier in de studio. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, Roelof, als je de naam Het Zoeklicht letterlijk neemt, waar moet dan het licht op schijnen?
1: Nou, ten diepste op het woord van God, gekoppeld aan de tijd waarin wij leven. Daar komt het eigenlijk op neer. Een zoeklicht is natuurlijk gebruikt om iets op te zoeken. Je schijnt ergens op, zodat er licht op valt. En je weet, daar zit het. Zo zit het in elkaar. Nou, dat is eigenlijk het idee achter het zoeklicht. Wij willen het licht laten schijnen op de dingen die er om ons heen zijn. En dan het Bijbelse licht, niet ons eigen inzicht, want dat is allemaal niet zo heel interessant. Maar het Bijbelse inzicht, het Bijbels profetisch woord. Wat zegt dat over de tijd waarin wij leven? Daar komt het eigenlijk op neer.
0: Ja, nou is er een maandelijks magazine en jullie doen dat al heel erg lang. Het is een mooi jubileum geweest, hè? Maar inmiddels doen jullie ook veel meer. Hoe zou jij het Zoeklicht omschrijven?
1: Nou ja, het Zoeklicht is dus een organisatie die als missie heeft om het evangelie van Jezus te verspreiden met het accent op de komende komst van de Heer Jezus, want wij geloven hij komt spoedig. En dat doen we inmiddels op heel veel verschillende manieren en op heel veel verschillende vlakken. We hebben inderdaad ons magazine al meer dan 100 jaar. We zitten in de 102e jaargang. Als dat goed Nederlands is.
0: Dat begrijp je.
1: Ja, precies. Maar daarnaast hebben we, en daar is Jelle ook van de sociale media. Wij hebben een heel grote platform inmiddels op sociale media. Groeiend platform op sociale media. Op YouTube hebben we Zoeklicht TV. Nou, daar hebben we wekelijks 2 keer nieuwe content. 1 keer een actualiteitenpodcast waarin we onderwerpen bespreken zoals jij ze net noemde. AI en geopolitiek en Israël en antisemitisme en alles wat er zo omheen speelt tegenwoordig. En we hebben op zaterdag vaak andere content. Dan hebben we of een bijbelstudie of een interview. Of soms hebben we een soort langere cursus over iets. Over een onderwerp. En daarnaast hebben we onze website waar we op communiceren, waar we artikelen op schrijven. En waar we vandaag ook met name op ons gaan richten is seminars en het land in, naar mensen toe.
0: Ja, jullie willen de mensen opzoeken. Gaan we het inderdaad over hebben. Jelle, jullie behandelen dus heel uiteenlopende onderwerpen. We horen er net al iets van. Wanneer denken jullie, hier moeten wij iets mee?
2: Ja, als het in het nieuws komt en het gaat ons aan het hart. En ons christenen gaat veel aan het hart. Dan denken wij moeten hier iets mee. En we kennen inmiddels onze achterban wel een beetje. We weten ook wel wat daar speelt onder de christenen in Nederland. En over een hoop dingen zijn gewoon vragen. Over een hoop dingen vragen wij ons af, ja, staat hier over iets geschreven in de Bijbel? Moeten wij hier iets mee? En ja, verliezen mensen misschien wel de hoop op bepaalde zaken? Ja, dan weten wij dat wij weer een podcast moeten gaan maken.
0: Ja, maar dat zijn dan ook echt wel hele lastige thema's, we noemden ze al. Hoe vlieg je dat aan?
2: Ja, met een hoop fijngevoeligheid en beginnen met gebed. Altijd voor de podcast, dan gaan we echt met elkaar in gebed en naderen we tot onze hemelse Vader. En vragen we ook echt of dat hij ons wilt leiden in die podcast. Want inderdaad, wat je zegt, we behandelen soms best wel moeilijke kwesties. En we zijn altijd wel voorzichtig met uitspreken over bepaalde dingen. Omdat we weten dat we een hele uiteenlopende achterban hebben. Ze komen uit allerlei verschillende kerkstromingen. En we willen niemand voor de schenen schoppen. We willen iedereen vooral wijzen op wat God daarover zegt.
0: Ja, en wat is dat dan, dat Bijbelse perspectief?
1: Nou ja, het Bijbels perspectief is dat er één God is die alles heeft gemaakt en die een plan heeft met deze wereld al van voor de grondlegging van de schepping, zoals dat zo vaak in de Bijbel wordt genoemd. En dat plan dat gaat er naartoe in Jezus, dat alles verlost wordt en weer samen wordt gebracht rondom hem. Toen Jezus 2000 jaar geleden op aarde was en zijn leven gaf aan het kruis, toen is de overwinning behaald op het kwaad. Toen is dat verslagen. Daardoor kunnen onze zonden vergeven worden. Kunnen we kind van God worden, opgenomen in zijn gezin. Maar die verlossing is niet een moment toen alleen, of alleen het moment dat jij tot bekering kwam of ik tot bekering kwam. Maar dat is juist ook iets wat zich in de tijd voltrekt en straks in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde definitief zijn beslag krijgt. In Efeze staat dat Jezus is gekomen om alles weer samen te brengen wat gescheiden was onder God. Nou, dat wordt in de Korinthe ook zo uitgelegd. Hè, dat alles onder Jezus wordt gebracht en dat Jezus zich onderwerpt aan God. En dat is het idee. Alle scheiding door de dood, alle scheiding door de zonde, alle scheiding door het kwaad wat om zich heen grijpt, waardoor wij in essentie natuurlijk van God gescheiden zijn en al het andere is daar een gevolg van.
0: Ja, want dat, dit klinkt als bijbelstudie. Hoe koppel je dit dan aan de actualiteit?
1: Nou, als dat de basis is, en God leert ons in de Bijbel dat een derde van de Bijbel profetie is, en daar heeft hij natuurlijk een bedoeling mee, dus dat is concreet wil hij dat wij weten over wat er gaat komen, dan weet je dat vanuit die basis we naar die profetieën kunnen kijken, vanuit die hoop, en dat we dan dus die koppeling kunnen maken naar wat gebeurt er dan om ons heen in het licht van die profetieën. In het licht van wat we in Openbaring lezen, in Daniël, bij de profeten. Ik haalde net al de Korinthe aan, Korinthe 15, en noem het allemaal maar op, al die Bijbelgedeeltes. En wat zegt dat dan als wij duiden naar deze tijd? En dan niet in de zin van, nou, dit gebeurt en dat is dat, maar meer van welke profetische stroming, welke richting gaat de wereld op? En die richting is altijd voor ons die geloven in hem.
0: Ja, dus jullie geven
1: hoopvol.
0: Niet, ja, jullie geven niet als in nu gaat er dit gebeuren, nu gaat er dat gebeuren, als een hele specifieke routekaart, maar de richting die in de Bijbel wordt aangegeven, die, daar wil je op wijzen.
1: Ja, neem bijvoorbeeld het onderwerp AI. Even heel kort. AI is heel gewikkeld. Waar gaat het naartoe? Wat gaat het voor ons betekenen? Nou, in de Bijbel wordt voorzegd dat er, voordat de Heer Jezus terugkomt, er een soort controlestaat zal komen, waarin de antichrist zal regeren middels technologie. Er komt een beeld dat door mensen wordt gemaakt en dat kan spreken, lezen we in Openbaring 13. En dat zal dwingen dat mensen gaan aanbidden, dat mensen gaan volgen. Nou, het merkteken hebben mensen misschien wel eens van gehoord, dat je een teken moet nemen om te kunnen kopen of verkopen. Dat is technologie. Nou, dan gaan wij op de podcast, die donderdag om 5 uur online komt, als je dat wil kijken op zoek.
0: Heel goed.
1: YouTube. Heel goed. Dan gaan wij eens kijken van, nou, er zijn ontwikkelingen op het gebied van AI deze week. Wat zegt dat in dat licht? Betekent dat ook iets daarvoor? Kun je dat daaraan koppelen zonder het heel concreet te maken, maar geeft het een richting aan? Nou, kijk je naar AI, dan zie je dat men streeft naar meer en meer controle van AI over zaken. Nou, dat past in die duiding, in die stroming. Nou.
0: Interessant. Ook wat je zegt over, ja, dan geef je hier dus onderwijs en kennis over, door. Maar zonder het mega concreet te maken, zonder het helemaal voor mensen in te vullen. Nou, als jullie het land ingaan, kan ik me voorstellen dat daar ook een hoop reacties op komen dan. Dus laten we daar zo meteen over doorpraten. En ik wil ook de jongeren niet vergeten, want heb je het over social media, zeg je ook veel jongeren. Dus Jelle, ik ben heel benieuwd wat jij daar zo meteen over te zeggen hebt. Dat doen we na 11 uur. En eerst is er muziek van Martijn Buwalda. Dit is Zo wil ik leven.

0: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
1: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is een ja van Jumbo.
0: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
2: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
3: Wolf Caravans Harderwijk koopt en verkoopt gebruikte tourcaravans. En is de dealer van de merken Deadlands en Wijnsberg. Trek erop uit. Jouw avontuur wacht. Wolfcaravans.nl.
4: Wij zijn Lume. Voor vrouwen vol licht. Net als jij. Sluit je aan bij onze beweging en ontdek een plek waar je inspiratie vindt over hoe jij je geloof kunt uitdelen. Klein en praktisch, maar ook vol verwachting en met lef. Wij zijn lume.nl/join.
5: Kijk jij wel eens in de spiegel van de liefde? Bij Mirror of Love kijken we naar wat er is, wat er was en wat er zou kunnen zijn. Begin vandaag nog met kijken op mirroroflove.nl. Samen bouwen aan je relatie. Omdat liefde het hoogste goed is.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: Vlijmscherpe korting bij Trekpleister. Nu heel veel Gillette en Gillette Venus voordeelverpakkingen voor €66,99 per stuk. En je krijgt ook nog Sony oordopjes cadeau. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
9: Voor wie zijn we ook alweer?
8: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
11: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen vandaag tot 30% korting op teamsportmaterialen en kleding. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
12: Grootnieuws Radio.
13: Het christelijke radiostation.
12: Het ANP-nieuws van 11 uur.
14: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. De Noorse koning Harald is overleden. Hij werd 89 jaar oud en overleed vanmorgen in het ziekenhuis. Veel leden van het Noorse koningshuis kwamen daar gisteren al naartoe omdat zijn toestand verslechterde. Verschillende regeringsleiders, onder wie premier Jette, condoleren de Nooren. Er wordt gevreesd voor nieuwe overstromingen nadat een belangrijke dam op de grens van Nepal en Tibet was gebarsten. Reddingswerkers worden opgeroepen om een veilig onderkomen te zoeken. De zoektocht naar meer dan 1400 vermisten in het rampgebied ligt daarom de komende tijd stil. Het opvangen van asielzoekers heeft vorig jaar 3,7 miljard euro gekost, valt te lezen in het jaarverslag van het COA. Het meeste is voor de noodopvang in bijvoorbeeld hotels of cruiseschepen. Om de kosten in de hand te houden wil het COA met flexibele opvang komen. Woonplekken waar ook starters terecht kunnen als er minder instroom is. En dan nu het weer van Weer Online. Het is op de meeste plaatsen even droog en de zon schijnt. Vanmiddag opnieuw fikse buien met kans op onweer en hagel. Ook zijn zware windstoten mogelijk en er geldt code geel. Het wordt 21 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Grootnieuws Radio Verkeer.
15: ANWB.
16: Het rijdt langzaam op de A1 naar Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaak heb je 10 minuten vertraging. Dat geldt ook voor de A76 van Geleen naar Aken voor de Duitse grens. En voor de N9 Den Helder-Alkmaar bij Bergen.
9: Het Zoeklicht ken je misschien van hun magazine of de online uitzendingen, maar ze willen graag het land in. Ze merken dat hun boodschap aanslaat en gaan graag in gesprek over wat er speelt op de wereld en hoe je daar vanuit de Bijbel naar kunt kijken. En dat doen wij dus zometeen ook, dat gesprek daarover, na muziek van Hillsong.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitenverlichting. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone. Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
3: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
2: Beren goed. Thanks, bo.
3: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
2: En actie, olifant.
4: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd... als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simoli. Zo Belsimpel kan het zijn.
3: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
5: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
6: Victory for All trekt een streep door armoede. Voor kinderen in Zuid-Afrika. Door christelijk onderwijs en liefdevolle zorg. Benieuwd wat er gebeurt als jij Victory for All steunt met 1 euro per dag? Kijk op trek-doorarmoede.nl.
5: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Ice Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
7: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP-laptop met Ryzen 7 processor voor €579. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
8: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals heel veel L'Oréal Paris en Garnier. 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
9: Mooi van Ethos.
10: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
11: Brandstof.
12: Met Eunice Nahuis.
11: Het christelijke radiostation.

0: Uitkijken naar de komst van Jezus. Hillsong Chapel hoorde je met Cornerstone.
1: Brandstof met Eunice Nahuis.
0: Ja, dat past erg goed bij mijn gasten van vandaag. Want als je het zoeklicht kent, dan denk je misschien wel als eerste aan hun maandelijkse magazine. Maar ze doen veel meer dan dat. Er is een podcast, een YouTube-kanaal en ze trekken regelmatig het land in voor seminars en samenkomsten. Ja, en dat allemaal ook voor deze boodschap. Je hoorde er net al iets over. In de studio directeur en hoofdredacteur Roelof Ham en social media directeur, wou ik zeggen. Nou, misschien ben je dat ook wel een beetje. Redacteur Jelle Kop. Ja, de vraag, hoe ga je van YouTube, van een magazine, naar fysieke avonden? Waarom is dat zo belangrijk voor jullie?
2: Nou, we doen dit al heel lang dat we het land ingaan. Dat gaat eigenlijk ook al wel terug tot Johannes de Heer, onze oprichter zelf. En ik herinner me toen ik zelf tiener was dat mijn ouders, of zelf nog iets jonger, dat mijn ouders wel naar zoeklichtavonden ook al gingen bij ons in de kerk. En dan kwam oma oppassen en dat soort dingen. Dus dat is al heel, heel lang een onderdeel van ons werk. Alleen wij vinden dat vandaag de dag heel belangrijk, omdat we geloven in gemeenschap. Omdat we geloven in een gemeenschap van christenen die verlangend leven met de blik omhoog naar Jezus' terugkomst. En we merken helaas dat heel veel van die christenen, ze noemen zich wel eens Maranatha-christenen, dat die zich best wel eenzaam voelen. En alleen omdat in hun kerk of in hun kring of in hun dorp of stad ze niet veel mensen kennen die ook diezelfde verwachting delen. En als je dan naar bepaalde plekken toekomt en je gaat daar een avond houden, dan verzamel je die mensen en dan heb je ook ontmoeting met elkaar. Dus dat is echt wel een toegevoegde waarde die we daarin kunnen brengen.
0: Ja, en hoe ziet zo'n avond eruit, Jelle?
3: Ja, het is vaak een wat kleinere groep, ergens in een plaatselijke gemeente. En daar komen dan ook wel meerdere gelovigen van andere gemeentes naartoe. En dan is daar een spreker, zoals bijvoorbeeld een Theo Niemeyer of een Wim Switzer. En die heeft dan een meerdelige studie. Dus een aantal avonden vinden dan plaats in die plaatselijke gemeente. En je komt samen en je zingt met elkaar en je hoort gewoon over die heerlijke, hoopvolle boodschap over de terugkomst van Jezus.
0: Ja, heerlijke boodschap, zeg jij. Hoe oud ben jij?
3: Ik ben 26.
0: Ja, en ik zat net aan te denken over jullie social media. Daar ben jij dus redacteur van. Spreken jullie ook een jongere doelgroep aan online?
3: Inmiddels wel. Ja, zeker. Wij zorgen ervoor dat onze content ook zeker voor jongeren heel erg leuk is om te kijken. En we proberen ook echt wel een beetje de taal van de jongeren ook te spreken. Zeker ik focus me daar wel heel erg op. Om soms hele theologische kwesties ook gewoon op een eenvoudige manier te vertellen.
0: Ja.
3: En op een jeugdige manier met een grapje en een grolletje af en toe in de podcast. Dat is denk ik wel belangrijk.
0: Want wat voor onderwerpen spreken hun dan aan?
3: Nou, technologie is denk ik wel een onderwerp waar veel jongeren mee bezig zijn. AI. Maar ook de allerjongste van ons die komen inmiddels in aanraking met allerlei online communities die niet per se bijbels zijn. En die proberen we dan.
0: Wat bedoel je?
3: Nou, dat is een onderwerp die we onlangs in een podcast hebben besproken. Dat er communitygroepen zijn die op allerlei games en op Snapchat en zo rondgaan. Die vreselijke dingen zeggen. Maar ook daar jonge kinderen, zoals tieners van 12, 13, 14 jaar in meetrekken en allerlei gekke opdrachten laten doen. Ouders weten hier niet van. Kinderen komen ermee in aanraking. Ja, wie is er dan om hen daarvoor te waarschuwen?
0: Ja, klinkt best wel beangstigend. Sowieso de thema's die jullie bespreken, daar hadden we het al over. Dat zijn niet de meest makkelijke thema's. Vraagt ook echt wel om uitleg. Als je avonden gaat organiseren over zulke pittige thema's, krijg je dan ook veel vragen en reacties vanuit het publiek?
2: Nou ja, dat is ook een beetje de bedoeling ervan.
0: Ja?
2: Want dat kan natuurlijk niet als je een tijdschrift uitgeeft. Ja, dan moet je wachten op de brieven en de mails. Of als je een podcast maakt, dan moet je kijken later in de comments. Maar juist als je ergens bent, dan kan je een deel van de avond besteden aan een lezing of een onderwerp wat je gaat bespreken of waar je het maar invult. En dan heb je meestal een pauze of iets dergelijks. En daarna kunnen mensen ook vragen stellen. En af en toe doe ik zo'n avond. Niet heel vaak, maar zo af en toe. En dat vind ik een van de leukste dingen. Gewoon de interactie met de mensen. Dat je vragen kan krijgen, dat je erop kan reageren. Ja, dan gaat het ook veel meer leven.
0: Ja, en jullie hebben een visie. Je wilt graag een bijbels onderwijs geven. Een bijbelse richting bij de dingen die we zien gebeuren. Ik kan me voorstellen dat het lang niet iedereen het dan altijd met je eens is. Komen deze mensen ook naar jullie avonden toe en laten ze zich horen?
2: Ik heb dat zelf nog niet zo heel erg duidelijk gemerkt. Het is wel echt voor de eigen achterban die dan denkt van, nou, ik wil hier wel eens meer van weten. Wat we ook wel tegenkomen is dat mensen worden meegenomen die helemaal niet veel weten. Want ik denk dat dat misschien nog wel een groter ding is in christelijk Nederland inmiddels dan mensen die echt iets anders vinden. Mm-hmm. Tenminste, dat merken wij wel. Dat er best heel veel mensen zijn die, als je over deze dingen spreekt, denken van, oh, daar heb ik er nog nooit over nagedacht. Hoe zit dat dan?
0: Voor wie het nieuw is.
2: Ja, men weet wel, Jezus komt terug. Nou, dat is mooi. Maar dat er meer over te zeggen is, dat de Bijbel nogmaals voor een derde uit profetie bestaat... en dat daar ook dingen gaan over onze tijd en over de tijd die nog voor ons ligt. Heel veel christenen vandaag de dag weten dat niet meer, of weten dat gewoon niet, punt.
0: Ja. Nou, zei je net iets moois, dat je mensen wilt zelf laten nadenken, volgens mij. Dat je niet zelf alle antwoorden wilt geven. Hoe doe je dat? Dat je wel onderwijs meegeeft over, wij denken dat er in de Bijbel dit over staat, maar ga daar zelf mee aan de slag.
2: Nou ja, dat ook zeggen. Gewoon zeggen van, ja, het toets alles, ook wat wij zeggen. En die ruimte ook laten. En wij zitten bijvoorbeeld, als we met de podcast aan tafel zitten, of we zitten in zo'n omgeving met meerdere mensen bij elkaar. Als iemand iets anders vindt, dan mag dat er ook wel zijn. En dan praat je daar gewoon over. Juist omdat je het niet helemaal dicht timmert en zegt, zo en zo zit het in elkaar. En als je anders denkt, dan ben je niet welkom. Want juist bijvoorbeeld online en juist in de wereld waarin we nu leven, wat zo enorm gepolariseerd is, is dat heel snel wel het geval. Dan verkettert men elkaar en dat deugt niet, en die is een dwaalleraar, enzovoort, enzovoort. Nou, wij hebben wel een idee over wat waar is. Maar wij zeggen altijd, Jelle en ik zeggen altijd tegen elkaar en met de rest van de redactie, wij vertellen ons eigen verhaal. Dat is sterk, daar geloven we in, al meer dan een eeuw. We hebben een missie. En als we dat blijven doen, dan komt het wel over. En dan moeten mensen ermee doen wat ze ermee doen, want wij geloven ook dat God daarin zijn werk doet.
0: Ja. Nou, ik kan me voorstellen dat er nu mensen zijn die denken, waar vind ik dat kanaal? Jelle, dat kun jij ongetwijfeld heel goed uitleggen.
3: Zeker weten. Op YouTube heet dat Zoeklicht TV.
0: Kijk, Zoeklicht TV. Voor iedereen die zich dus wil verdiepen in Bijbelse profetieën. Wat hebben ze ons vandaag de dag te zeggen? Als je actualiteit op een andere manier wilt volgen. En dit ook wilt doorsturen naar iemand anders. Dat kan natuurlijk ook goed op die manier. Zoeklicht TV op YouTube. En wil je meer weten over de mogelijkheden om een seminar of een samenkomst te organiseren, dan ga je gewoon, ouderwet zou ik bijna zeggen, naar zoeklicht.nl, website.
2: Ja, en je kan zelfs ook nog bellen.
0: Oh, kijk, dat doen jullie ook nog.
2: Ja, we zijn ook nog gewoon telefonisch bereikbaar. Dus moet je even op de website kijken en daarbij contact. Dan staat een telefoonnummer en dan vraag je naar Rinus. Die is niet altijd, maar als hij er is, dan wilde je graag te woord staan, want die organiseert de seminars.
0: Dat klinkt erg goed. Volgens mij wil je bellen met Rinus. Ja, en ik doe daar misschien wel maak er een grapje over, maar ik zou zeggen, echt contact, dat is toch altijd het beste. Net zoals wij vanochtend hopelijk hadden. Roelof Ham en Jelle Kop, dank jullie wel voor jullie komst.
2: Graag gedaan.
3: Graag gedaan.
0: Zometeen hoor je het verhaal van Patrick Blokland. Levensveranderend, zo noemt hij zijn tijd als vrijwilliger in een vluchtelingenkamp op Lesbos. Eerst muziek, Katie Nicole, en dit is Dean met Armen naar omhoog.

0: Katie Nicole en When I Fall. Miljoenen mensen vluchten ieder jaar voor oorlog, geweld en een onzekere toekomst. Een deel van hen komt terecht op eilanden als Lesbos en Samos. Christian Refugee Relief, CRR, die zet zich in voor mensen op de vlucht. Ja, en Patrick Blokland is 2 keer met ze mee geweest naar Lesbos en noemt dat levensveranderend. Patrick, fijn dat je er bent.
1: Ja, dankjewel.
0: Om maar meteen te beginnen bij het begin. Waarom besloot jij om naar Lesbos te gaan?
1: Ja, dat is een goede vraag. Het is eigenlijk niet iets wat ik zelf bedacht had om te gaan doen. Een korte samenvatting. Mijn vriendin is, en nu mijn verloofde, is een aantal jaar geleden naar Nepal geweest met OM. Ook een grote organisatie die werk doet in het buitenland.
0: Ja.
1: En zij zei toen van, nou, het lijkt me heel erg mooi om zoiets samen te doen. En als ik eerlijk ben, toen dacht ik op dat moment van, nou, volgens mij past dat niet echt bij mij.
0: Waarom niet?
1: Ik voelde me op zich wel prima in Nederland. En een aantal jaren voor had God hard in mijn leven ingegrepen. Maar ik was ook nog wel bezig met mezelf en wie ben ik dan zelf. En misschien onbewust ook nog wel te veel op mezelf gefocust. Toen hebben we een heel lang belgesprek gehad. En toen hebben we samen ingeschreven voor een short-term reis met CRR.
0: Ja.
1: En toen is de eerste reis daar gekomen. Toen zijn we, nu 2 jaar geleden, zijn we een maand naar Lesbos geweest. En zijn we daar short-term geweest. En dat is eigenlijk de eerste kennismaking met het vluchtelingenwerk in Griekenland.
0: En wat was je eerste indruk?
1: Ja, het is wel heel bijzonder. Het is als short-term was ik daar dan. En,
0: wat houdt het in, short-term?
1: Short-term is dat je daar een korte termijn bent. Wij zaten daar 4 weken, zeg maar.
0: Oké.
1: En eigenlijk de eerste keer voor mij, en dat zag ik veel bij short-termers ook terug, is dat je, er komt heel veel op je af. Je komt op een nieuw eiland terecht. En als je dan korte termijn bent, is het vaak ook heel leuk om nog dingen van het eiland te zien. Dus wat ik bij mezelf merkte is dat ik bezig was met het werk daar. Alle indrukken die ik daar deed. Ik kwam internationale vrijwilligers tegen. Maar daarnaast was er ook nog een heel leven op het eiland. Waren er met de vrijwilligers bijvoorbeeld sportavonden of andere momenten. Dus het was eigenlijk 4 weken lang helemaal heel veel nieuwe indrukken opdoen. En ik merkte al wel erg dat ik het heel erg mooi vond om te doen. En de eerste keer toen ik daar was, en als short-termer is dat vaker, dan ga je er naartoe en dan kijk je welk werk er voorhanden is. En ik heb een verleden als fietser, dus is daar een afdeling waar mensen ook kunnen knutselen aan fietsen. En een soort mini fietsenwinkeltje, mm-hmm. Op een best wel professorische manier. En toen heb ik denk 3 weken lang heb ik daar mogen helpen. Dat vond ik heel erg mooi om te doen. Maar ik ben daarnaast, ik doe een studie social work die ik bijna heb afgerond. En in die tijd merkte ik ook al wel heel erg dat echt het gesprek met de mensen aangaan. Mensen echt beter leren kennen. Een stukje van hun verhaal leren kennen. Dat ik dat ook heel erg mooi vond om te doen.
0: Ja.
1: Maar ik wist toen nog niet dat er een nieuw iets op mijn pad zou komen.
0: Ja, want dat is gebeurd. Hè? Dat voel ik misschien voor nu te ver om te doen. Maar je bent voor langere termijn gegaan. Hoe lang?
1: Ja, ik ben voor 5,5 maand naar Lesbos geweest.
0: Wauw.
1: Ja.
0: En toen werkte je binnen het social care team. Nou, dat lijkt naadloos aan te sluiten op wat jij nu zegt.
1: Ja.
0: Wat voor mensen heb je toen allemaal ontmoet en wat deed je voor hen?
1: Ja, we werkten inderdaad in het social care team. En de nieuwe arrivals, de mensen die nieuw in het kamp aankomen, die bezochten wij namens het social care team. En we introduceerden onszelf dan door te zeggen van, nou, ik ben Patrick, ik werk voor het social care team. En we geven juridische, medische, sociale en psychosociale ondersteuning. Dat deden we dan door organisaties binnen en buiten het kamp met elkaar te verbinden en mensen eigenlijk wegwijs te maken in het kamp. We waren daar zelf best wel een langere termijn, maar omdat mensen eigenlijk in een ongoing trauma zitten, mensen hebben heftige dingen meegemaakt en er zullen waarschijnlijk nog heftige dingen gebeuren, is er bijvoorbeeld nog niet de ruimte om een EMDR of andere vormen van verwerking te gaan doen.
0: Nee, je komt net aan in een vluchtelingenkamp.
1: Ja, precies.
0: Hoe ziet dat er überhaupt uit, iemand die net aankomt?
1: Ja, dat is heel lastig om te omschrijven, omdat wat we veel zagen is dat mensen ook soort een masker ophielden. Maar je ziet mensen letterlijk, we zien ze niet echt aankomen van de zee, maar je ziet wel mensen die worden dan door de Griekse kustwacht naar het kamp gebracht. En dan zijn ze vaak nog natte kleren, weinig in kleding, soms kapotte telefoons. En je ziet gewoon heel veel ellende in hun ogen. En dat is dan mooi ook als de organisatie werkte. Ook binnen het kamp hadden we verschillende departementen. Zo was er bijvoorbeeld een new arrivals area. Dus alle new arrivals konden daar langs en dan konden ze een set kleding krijgen. En bijvoorbeeld een kussen of iets dergelijks, zeg maar. Dus ik vond het wel heel mooi om te zien dat echt in die eerste paar dagen dat iemand aankwam in het kamp, dat er ook echt gekeken werd naar die praktische ondersteuning. Omdat op dat moment het hardst nodig was.
0: Ja, ik denk wel als jij dit vertelt en je hebt net gezegd, je hield van je Nederlandse leven, alles op orde hebben.
1: Ja.
0: En dan sta je in één keer in zo'n andere werkelijkheid.
1: Ja, ja.
0: Wat doet dat met je?
1: Ja, ik denk, als ik eerlijk ben, de eerste keer de short-term reis, omdat er zoveel indrukken waren. En ik na 4 weken ook weer terugging in mijn Nederlandse leven. Ik denk 2 dagen nadat ik weg terug was van de reis, was ik weer aan het werk en was ik weer mijn vrienden aan het opzoeken. Heb ik bijna denk ik niet stilgestaan bij het feit van wat heb ik nu meegemaakt.
0: Voelde misschien meer als een soort droom.
1: Ja, en het is heel erg mooi. En dus denk ik ook bijna een gevaar van zulke reizen is dat je er zelf veel van overhoudt. Maar ik besefte me veel minder van, hé, maar in welke wereld leef ik nu eigenlijk?
0: Ja, en dat was de tweede keer anders?
1: Ja, zeker, ja. Ja, de tweede keer was ik super dankbaar dat ik echt in een plek mocht zitten waar ik echt mezelf kon zijn, zeg maar, helemaal. In dat social care team.
0: Mm-hmm.
1: En ik werkte dan in de red zone. Dat zijn alleenstaande mannen die met elkaar in een bepaald deel van het kamp zitten, zeg maar. En ik heb daar heel veel bijzonder werk mogen doen en heel veel heftige, maar ook mooie verhalen met mensen mogen hebben. En ik durf ook echt wel te zeggen dat je een bepaald soort vriendschap met die jongens opbouwt, omdat je ze soms, nou, maanden achter elkaar elke dag wel spreekt, zeg maar. Dus je krijgt hele bijzondere, ik heb hele bijzondere banden met de vluchtelingen mogen krijgen. Ja.
0: Wat heeft het gedaan met jouw beeld van de vluchteling, voor zover we dat kunnen zeggen?
1: Ja, het is in die zin, blijft het een containerbegrip. En ik denk dat ik daar ook op het eiland veel meer heb geleerd van, nou, maar hoe zit dat dan in elkaar? Kregen we ook verschillende trainingen over. Ik denk voor mijzelf eigenlijk altijd het besef dat mensen altijd op zoek zijn naar een stukje geborgenheid en veiligheid, maar dat ze dat niet doen om maar omdat hun eigen plek supergoed is en dat ze dan denken van, nou, ik ga ergens anders naartoe. Ik heb eigenlijk heel veel gezien dat mensen echt door omstandigheden, door discriminatie, door oorlog gedwongen waren om te vluchten. En dat ze dat echt niet altijd zelf wilden, zeg maar. Mm. En ik denk dat het stukje menselijkheid wat ik heb mogen zien op het eiland ook heel veel van de misschien de stereotyperende beelden of andere dingen, dat die wel steeds meer vervaagde. Omdat je echt de mens achter de mens leert kennen. En niet alleen misschien een plaatje of een quote op een krantenkop.
0: Ja. Ja, de mens achter de mens leren kennen. Ja, dat gebeurt dus tijdens die reizen van CRR. Zometeen ga

0: Toby Mac en Jamie McDonald. We praten over het werk van Christian Refugee Relief en over de reizen die vrijwilligers kunnen maken naar onder andere Lesbos en Samos. Patrick Blokland heeft ervaren hoe dat is om een half jaar in een vluchtelingenkamp te werken. Ja, Patrick, jij kan ons heel goed uitleggen wat je daar allemaal gedaan hebt. Maar misschien om ons mee te nemen daar naartoe, is er iemand die jou het meest is bijgebleven, aan wie je nog wel eens moet denken?
1: Ja, er zijn heel veel verhalen die me zijn bijgebleven. En eentje die me toch ook nog steeds wel bijblijft, is het verhaal van Mahmoud. Dat is een man van een jaar of 30. En hij komt uit Somalië en hij is gevlucht samen met zijn vrouw. En de overtocht van de Turkse naar de Griekse kust is voor hem echt in een ramp geëindigd. Want tijdens die overtocht, wat vaak gebeurt in hele slechte bootjes, veel te overladen, slechte weersomstandigheden. Want juist tijdens de slechte weersomstandigheden is de Griekse kustwacht minder scherp en proberen ze dan die overtocht wel te maken. En tijdens die overtocht is zijn vrouw uit dat schip gevallen en die is tussen het schip en de rotsen gekomen en is daarbij letterlijk omgekomen en eigenlijk verpletterd door de stenen.
0: Nee, joh.
1: Ja, en dat is heel bizar om te horen. En dat maakte me dan ook heel erg stil. En is ook vraagt ook een stukje wijsheid van hoe ga je daar dan mee om in het kamp. En anderzijds ook wel weer heel bijzonder. En misschien is mooi niet helemaal het juiste woord, maar ergens toch ook wel weer mooi om met zo'n man dan op te trekken en met hem de ondersteuning te bieden in je soort zwakheden en in je beperkingen die je dan toch probeert te geven aan hem.
0: Wauw. Ja. Maar dan sta je daar als jonge jongen uit Nederland, ook met je doet het vanuit je geloof, tegenover zo'n ongelooflijk verhaal.
1: Ja, ja.
0: Wat gebeurt daar dan? Is God daarbij?
1: Ja. Ik vind het wel heel mooi dat je dat vraagt. Ik denk dat

0: Nou ja, het ging over een levensveranderende reis. En ik denk een van de meest bijzondere dingen die ik daar geleerd heb, is dat God juist rechtvaardig is. En dat klinkt heel erg misschien bot en cru om te zeggen, maar juist tijdens die reis heb ik mogen zien dat ik dacht van, hey, stel hier is geen God. En er is niemand die over deze wereld regeert. Als dit allemaal voorbij is, wie oordeelt of wie maakt er dan de keus van hetgeen wat er aan mensen is gedaan? Wie doet daar recht aan? En ik mag weten dat er een God is die regeert. En het is heel bizar om te zeggen, omdat ik zelf in vrijheid leef. Maar we mogen wel weten dat er een God is die recht doet en ook aan deze man ooit recht zal doen. En aan het kwaad en aan het slechte wat aan hem gebeurd is, zal er ooit recht worden gedaan. En ja, dat is heel mooi en ook wel mooi om te weten ook als je het werk mag doen.
1: We troosten misschien dat dit leven ook niet het enige is wat er is.
0: Ja.
1: En voor hem, kon hij enigszins door met zijn leven?
0: Het is heel erg lastig om vooruit te blikken. Omdat je in een eiland, op een eiland zit en de mannen wachten daarop eigenlijk op het vervolgproces. Of ze een positief kunnen krijgen. Dat houdt in dat ze door kunnen reizen, bijvoorbeeld verder Europa in. Dat is best wel een onzekere tijd. Anderzijds zijn ze er ook hard mee bezig. Om de juiste papieren aan te leveren. Om te laten zien van ik ben een rechtmatige vluchteling. Ik ben niet veilig in mijn eigen land. En het is heel gek om te zeggen. Maar juist hetgeen wat hij heeft meegemaakt. Dat laat extra zien dat de reis en hetgeen wat er gebeurd is niet veilig is voor hem. Dus daar is hij ook mee bezig geweest. Maar anderzijds was het verlies ook enorm groot. En had hij het ook heel erg lastig soms. Want de jongens om hem heen die gingen toch op een bepaalde manier door met hun leven. Hadden misschien ergens ook nog wel vreugde in de dingen die ze deden. En hij zonde zichzelf ook af.
1: Ja.
0: En dat was dan soms ook een moment dat ik even met hem mocht spreken.
1: Jij hebt hem echt gezien als ik dit zo hoor.
0: Ja.
1: Dit is een mega indrukwekkende reis. En CRR biedt reizen aan, hulpreizen.
0: Ja.
1: Ik kan me voorstellen als je jouw verhaal hoort. Er zijn ongetwijfeld dappere mensen die denken, ja, dat ga ik doen.
0: Ja.
1: Ik denk dat er meer mensen zijn die denken, wat Patrick heeft gedaan, dat kan ik niet.
0: Nee.
1: Zou jij het anderen aanraden?
0: Ja, ik zou het zeker aanraden. En het verschilt ook, binnen het kamp heb je verschillende plekken waarin je kan werken. Het social care team, daar wordt ook van verwacht dat je een sociale studie of een sociale achtergrond hebt. Maar er zijn heel veel plekken binnen het kamp, bijvoorbeeld waar je praktisch bezig bent of in het helpen met uitdelen van bijvoorbeeld kleding of zulke dingen. Voor mezelf denk ik dat het zou ik zeker mensen aanraden om daarmee mee te gaan. Ook omdat je op elke plek in het kamp leer de mensen zien. En krijg je ook een stukje van iemands verhaal te horen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, en er zijn aardig wat reizen ook die eraan zitten te komen, toch?
0: Ja, dat klopt. Ja. In november is er een reis waar nog een short-term reis, waar nog plekken zijn. En vanaf januari 2027 zijn er ook nog vrijwilligers op Samos en Lesbos nodig.
1: Ja.
0: Dus alle mensen die zeggen van het lijkt me mooi om te doen. Of misschien zeggen van ik ben zoeken naar hoe maak ik mijn geloof praktisch in Nederland, waar het misschien over het algemeen relatief goed is.
1: Mm-hmm.
0: Zou ik zeker mensen willen aanmoedigen om een reis te maken. Zeker.
1: Ja. Nou, en als je daar meer over wil weten, ook over dus de mogelijkheden om mee te gaan op reis, dan kijk je op stichtingcrr.nl. Stichtingcrr.nl. Patrick Blokland, dit was nog maar veel te kort voor al jouw ervaringen, maar dank je wel dat je ons hebt meegenomen. Ja, en dan heb je nog één campingpreekje te goed van deze zomer. Ga je zo meteen horen na muziek van Cela. Kom.

0: Tot hem, je hoorde Sela. Ja, deze week hoorde je onze zomerradio en daar horen bij de campingbreekjes. En je gaat nu luisteren naar de laatste. Die komt van Carola Veldhuizen. Zij is freelance voorganger en coach.
1: Groot Nieuws Radio.
2: Het campingbreekje.
3: Vandaag wil ik je meenemen in het thema thuiskomen. En dat doen we aan de hand van Lucas 15, vers 20 en vers 27. Lucas 15 gaat over de verloren zoon, die besluit terug te gaan naar zijn vader. En in vers 20 lezen we dan: hij vertrok meteen en ging op weg naar zijn vader. Zijn vader zag hem in de verte al aankomen. Hij kreeg medelijden en rende op zijn zoon af, viel hem om de hals en kuste hem. En dan lezen we in vers 27 over de oudste broer die zich afvraagt waarom er zo'n veel muziek is. En dan zegt de knecht tegen hem: uw broer is thuisgekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem gezond en wel terug heeft gekregen. Eerder deze week stonden we stil bij een aantal elementen van de vakantie. Een van die elementen is voor mij ook altijd weer thuiskomen. Of ik nu ver weg geweest ben of helemaal niet weg geweest ben. Vaak zeggen wij: wat is het toch fijn om weer thuis te zijn? Thuis is meer dan een huis. Thuis is een plek waar je jezelf mag zijn. Helemaal, 100% jezelf zijn. Thuiskomen betekent dat je je vrij, veilig en volledig op je gemak voelt. Thuiskomen kan bij anderen, maar het is vooral belangrijk dat je altijd thuiskomt bij jezelf. Als jij bij jezelf, jezelf vrij, veilig en volledig op je gemak voelt, dan ontstaat er een soort innerlijke rust en zelfacceptatie. Dan hoef je niet meer te voldoen aan de verwachtingen van anderen. In de gelijkenis van de verloren zoon gebeurt iets onwerkelijks. Nog voor de zoon iets kan uitleggen, nog voordat hij excuses heeft gemaakt, rent zijn vader hem tegemoet. Hij kust hem, hij vliegt hem om zijn nek. En dat is misschien wel het allermooiste beeld wat wij van God kennen. Hij wacht niet met zijn armen over elkaar. Nee, hij rent naar ons toe. Geen boodschap van afwijzing. Hij trekt zich helemaal niets aan van wat anderen vinden. Hij rent naar ons toe, met zijn armen wijd open en omhelst ons. Hij komt je tegemoet. Misschien ben je deze zomer helemaal niet ver weg geweest. Misschien is er zelfs niets spectaculairs gebeurd. Maar misschien heb je wel ontdekt dat God dichterbij was dan jij dacht. En in mijn ogen is dat het mooiste thuiskomen dat er bestaat. Weten en voelen dat je 100% jezelf kan en mag zijn bij God. Maar daarvoor is het wel nodig dat jij thuis durft te komen bij jezelf. En let erop dat je dan niet jouw oordeel plakt op dat van God. Want dat is niet de manier waarop God naar jou kijkt. God accepteert jou. Hij rent je tegemoet. Hij kust je. Hij vliegt je om de hals. Waar voel jij je echt thuis? En wat zou het betekenen als jij mag geloven dat God jou altijd met open armen ontvangt?
0: Carola is een van de sprekers van de RCN Vakantiekerk, rcn.nl.

0: En ik wens jou aan het slot van Brandstof, met ook een klein beetje zomerradio. En dus denkt mijn lieve collega Lucas dat dit een heel goed idee is.
1: Is er iemand die...
0: Lucas, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ja,
0: zeg het maar.
2: Is er iemand die het een dag na een heel mooi concert ook zo zwaar heeft als ik? Dat vraag ik me
0: echt af. Jouw stem ook.
2: Ja, mijn stem ook. Ja, ik heb wel heel hard meegezongen gisteravond bij For King & Country en Josh Baldwin in Ahoy Rotterdam.
0: Oh, tof.
2: En het was heel vet. Alleen de dag na een concert is altijd zo zwaar.
0: Ja. Nou,
2: zo, mijn stem, ja, ik hoor mijn stem nu inderdaad. Ik denk van, hoe gaat dat komende 2 uur goed komen?
0: Ik zet de airco ietsje harder. Ik maak even gemberthee voor je. En jij krijgt gewoon heel veel steun van mensen die zich precies zo voelen.
3: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Stichting Lumen, Stichting Christian Refugee Relief en het Zoeklicht.
4: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Het Big Church Festival komt naar Nederland. 20 tot en met 22 augustus 2027 in Landgraaf. Met onder andere Chris Tomlin, Ellie Limebear, Strings and Heart en Franny Cash. Koop nu je kaarten voor het Big Church Festival via bigchurchfestival.nl.
6: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
5: Bestel nu je tickets voor het Big Church Festival met 50% korting via bigchurchfestival.nl.
7: Extra fris voordeel bij Trek Pleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets.
7: Ook extra voordelig bij Trekpleister. WeCare en Modifast 1+1 gratis.
9: Ontvang jij de Grootnieuwsradio nieuwsbrief al? Dan maak je komende week kans op 4 kaarten voor de kindertour Avonturen in het Liedjesbos van Marcel en Lydia Ziemer.
10: Ga je mee op avontuur in het Liedjesbos?
9: Meld je uiterlijk deze donderdag aan voor de nieuwsbrief via grootnieuwsradio.nl/nieuwsbrief.
11: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1+1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
12: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
13: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
14: Waarom doe je wat je doet? Veel gedrag komt voort uit oude patronen. In de basic training van Groundwork leer die herkennen en ontstaat ruimte voor herstel en groei. Groundwork.nl.
15: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert, 2+3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1+1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish & Fun, ook 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Grootnieuws Radio.
16: Het christelijke radiostation.
5: Het ANP-nieuws van 12 uur.
17: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Zeker 3 Nederlanders zijn vermist na de overstroming in Nepal en Tibet. Dat zegt minister van Buitenlandse Zaken Berendsen. In totaal zijn er 1400 vermisten en het dodental staat op bijna 470. De minister weet niet hoeveel Nederlanders in het gebied zijn, maar zegt dat er alles aan gedaan wordt om contact te leggen. Tijdens een introductiekamp van een hogeschool in Breda zijn 175 studenten en begeleiders ziek geworden. Een paar van hen zijn met een ambulance van het kamp opgehaald, meldt Omroep Brabant. Waarschijnlijk hebben ze een voedselvergiftiging opgelopen. De studenten stonden op een camping in het Belgische Poppel. Financiënminister Eelco Heijnen zegt zich niet op te laten jutten om de begroting rond te krijgen. Het was de bedoeling dat hij vandaag rond zou zijn, maar een paar dagen later is ook niet erg, vindt hij. Maandag moet de begroting bij de Raad van State liggen. Ondertussen probeert het kabinet steun te krijgen bij de oppositie. En dan nu het weer van Weer Online. Het is op de meeste plaatsen droog met af en toe zon. Vanmiddag code geel door flinke buien met lokaal kans op onweer en harde windstoten. Het wordt rond de 22 graden. Vanavond klaart het weer op. En tot zover het ANP-nieuws.
18: Grootnieuws Radio Verkeer.
19: ANWB.
20: Vooral vertraging op de A4, daar kom ik zo bij. Eerst de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Tussen Vianen en Beest 20 minuten vertraging door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. Dan de A4 Rotterdam-Antwerpen. Tussen de afrit Tolen en Knoopend Markizaat ruim 3 kwartier vertraging. Er staat een vrachtwagen met 2 klapbanden. De rechterrijstrook is daar dicht. A12 naar Duitsland. Voor de grensovergang bij Zevenaar heb je nu 1.5 uur vertraging. En op de A58 Breda-Tilburg. Tussen Knoopend Galder en Tilburg-Reeshof doe je er 10 minuten langer over.
21: Ja, gelukkig ben ik niet de enige die een klein beetje last heeft van after-concertbrakheid. Ook Jantine laat het weten. Die kent dat gevoel ook. Is woensdag naar CC Winans geweest en Charity Gale. Dankzij kaarten gewonnen hier bij Groningen Radio. Nou, heeft een hele mooie avond gehad. Heerlijk. Nou, zometeen de lunchroom dus op deze vrijdagmiddag. Met muziek van Hillsong Worship.
22: What a beautiful name it is. The name of Jesus.
23: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
24: Wil jij je geloof verdiepen, de Bijbel op een praktische manier ontdekken en groeien in Gods woord? Kom dan zaterdag 29 augustus naar de open dag van Charis Bible College in Naarden en maak kennis met het levensveranderende onderwijs van Andrew Womack Ministries. Meld je aan via charisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.
25: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.

0: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
1: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One-A-Day koutabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
2: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
4: Yes!
3: Esso. Omdat elke rit telt.
5: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Pepsi, Sisi en 7-Up, een fles van 1,5 liter, 1 euro. En alle Melk Unie Breaker, per stuk, ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
6: Jongens, eten!
7: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
8: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
9: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: De Lunchroom.
11: Met Lucas Kramer.
10: Het christelijke radiostation.

0: Ja, de naam van Jezus, wat is die mooi en wat ligt er een kracht in verscholen? Je hoorde Hillsong Worship samen met Brooke Ligerswood en What a Beautiful Name.
1: Welkom in de lunchroom.
2: Met Lucas Kramer.
0: Ja, hele goede middag. Het is 11 minuten over 12. Op vrijdagmiddag 28 augustus. Ja, nog een paar kleine oogjes op bij mij na een korte nacht en een paar intensieve dagen. Maar vooral ook aan het nagenieten van het concert gisteren van For King and Country en Josh Baldwin in Ahoy Rotterdam. Ja, wat was het een mooie avond met allemaal nummers die je ook op deze zender hoort. Nou, mijn hoogtepunt was echt wel het nummer Love Me Like I Am. Wat is dat een fantastisch mooi nummer. Joy natuurlijk ook. Er werd zelfs voorzichtig gedanst in de zaal. En ga zo nog maar even door. Nou, op zulke momenten denk ik ook, ja, wat mogen we dankbaar zijn voor christelijke muziek. Want ja, twee avonden op rij in de Ahoy Arena, die grote zaal in Rotterdam, christelijke artiesten geprogrammeerd hebben. Ja, dat is echt heel, heel erg bijzonder. En ook heel erg mooi om dat samen te mogen beleven. Ik kwam al heel veel appjes binnen van luisteraars die er ook bij waren. Nou, mocht je mooie momenten willen delen, nou, deel je foto's, je filmpjes, je ervaringen. Heb je misschien ook wel een heel mooi nummer wat je echt is bijgebleven van een van de concerten? Nou, deel het gerust via de Grootnieuwsradio WhatsApp. Nou, zometeen ga ik even iets draaien van Josh Baldwin. Vond ik ook heel erg tof gisteravond. Deed dus het voorprogramma voor King & Country. En zometeen hoor je in samenwerking met Stoogie History Maker. Ja, in de lunchroom duiken we natuurlijk ook steeds weer de Bijbel in. We hebben een hele mooie dagtekst vandaag. En na 12:30 hoor je twee fantastische lunchkaarten. En dit is Kees Kreijnoord.

0: Stu Garrett en Joss Baldwin en History Maker. Nou, geschiedenis werd er ook geschreven gisteravond in Ahoy. Want het was de grootste show van For King & Country op het Europese continent. Nou, dat was wel heel tof om te horen dat ik daar dan gewoon bij was. Ja, heel tof. Nou, veel meer appjes die komen binnen via de Gronings Radio WhatsApp. Nou, Rianne die had een heel mooi plekje met zicht op het geïmproviseerde podium. Ja, ze zongen dus niet de hele avond alleen maar op het grote vaste podium, maar ook gewoon midden in de zaal. Joel heeft zelfs nog heel Ahoy doorgeklauterd. Dat was echt wel heel erg spannend ook wel. En ze hebben ook trouwens nieuwe nummers gespeeld op dat geïmproviseerde podium. Onder andere Thank God komt op het nieuwe album te staan. Er komt ook nog een mooi appje binnen van een vriendinnengroep. Die hebben jarenlang hun jarenlange vriendschap gevierd met een concert tot eer van onze God. Concert van For King & Country en Joss Baldwin dus. We hebben een fantastische avond gehad, laten ze weten. En heerlijk kunnen slapen in het hotel ernaast. En er waren nog veel meer concertbezoekers. Hartelijke groeten van Ariane, Ina, Heidi, Lydia uit Overijssel en Drenthe. Ja, en Evert-Jan die laat ook van zich horen, zegt: hallo Lucas, ook wij zijn aan het nagenieten van For King & Country. Zelf raakt het nummer Shoulders me weer. Mooi deels akoestisch gezongen en wat een mooie tekst. En helemaal waar wat je zegt, we mogen dankbaar zijn voor christelijke muziek en dat we dat in vrijheid kunnen luisteren en kunnen beleven. Groeten van Evert-Jan. Ja, Shoulders, even een heel klein fragmentje hoor. Nummer, maar zo heeft deze band heel veel mooie nummers. Dus hoogtepunten. Het zijn eigenlijk, elk nummer was wel een hoogtepunt, ja.
1: De lunchboodschap.
0: Laten we het daar maar bij houden. Goed, dan de lunchboodschap van vandaag. We hebben een hele mooie tekst uit de Bijbel die vandaag op deze vrijdag met ons meereist. Ja, Paulus schrijft samen met Timotheus een brief aan Filemon. En ze besluiten die brief met deze woorden. Hele mooie woorden, zegenende woorden. De genade van de Heer Jezus Christus zij met u. De dagtekst van vandaag uit Filemon 1, vers 25.

0: Stevie Curtis Chapman en Ricky Skaggs en What a Friend We Have in Jesus. Daarvoor Marcel en Lydia Tiemer en De Hemel Vertelt. 1 minuut over 12:30 op deze vrijdagmiddag. Ja, je krijgt het Groot Nieuws Radio weerbericht van Buienradar. Vanmiddag ontstaan er fikse regen- en onweersbuien, dus pas goed op. Het is tussen de 21 en 24 graden. En ook in het weekend blijft het niet droog, ook enkele buien dan. En nu en dan zon. En dan wordt het ongeveer 23 graden.
1: De lunchkaart.
0: Je kan op zoveel verschillende manieren lunchen. Ja, gewoon broodje kaas, misschien iets speciaals, heel mooi opgemaakt of een hele uitbundige lunch. Nou, hier in de lunchroom hebben we elke dag 2 muzikale lunches waar je uit mag kiezen. 2 menukaarten en je mag kiezen welke wil je graag horen, menu A of menu B. En het is wel even handig als ik laat horen hoe ze klinken.
2: Menu A.
0: Met daarin de opwekkingband Michael W. Smith en Matthew West.

0: dat zijn ze. De menukaarten voor vandaag. Menu A met Matthew West en Goods. De opwekking werd met Kinga Baan, Prachtige God en Michael W. Smith, I Will Carry You. En menu B, die bevat Thorn Wells en Take It All Back. Lef, Morgen Dans Je Weer. En ook de Father Song van Matt Redman.
1: Lucas Kramer.
0: Ja, welk menu wil je horen? Je mag nu je stem uitbrengen via de Grootnieuwsradio WhatsApp. A of B mag je gewoon appen. Straks Seth Slider en Bye Bye. En dit is het Ademproject in de lunchroom.
2: De lunchroom.

0: Start je dag met een hoopvol geluid. Met elke werkdag tussen 6 en 9, de Nieuwe Morgen.
1: Waarin we de dag beginnen met een Bijbelse overdenking.
2: Inspirerende gesprekken en fijne muziek.
0: Vanaf 9 uur Blessings.
3: Waarin jij met het aanvragen van jouw favoriete muziek anderen kunt bemoedigen, inspireren en in de spotlights kunt zetten.
0: Start je dag samen met Groot Nieuws Radio.

zeg maar dag tegen je oude ik. Want je hebt de waarheid gevonden in iemand anders, namelijk in Jezus. Hij die je leven redde. Je hoorde Seth Slater en Bye Bye in de lunchroom deze vrijdagmiddag. Ja, met zometeen de winnende muzikale menukaart. Wordt het menu A of menu B? Dat hoor je zometeen naar André van Zijl. En in de hemel is de Heer.

0: André van Zijl in de hemel is de heer, was dat?
1: De lunchkaart.
0: Het is 12:15. We gaan snel naar onze muzikale lunchkaart. Hoe de winnende muzikale lunchkaart, moet ik zeggen. En dat is de kaart geworden waar onder andere op gestemd is door Astrid, Ria, Reina, Fred, Aard, Marco en nog vele anderen. En dat betekent dat we zometeen King Abana en de Opwekking Band gaan horen met Prachtige God. En ook Michael W. Smith en I Will Carry You. Maar we beginnen menukaart A met Matthew West in dit heerlijke liedje. Dit is

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op Welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand, ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Coca-Cola en Fanta 1 liter voor 1 euro. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simonly. Zo Belsimpel kan het zijn.
2: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Unox soep, alle zakken van 570 milliliter, 2 plus 3 gratis. Dat kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
4: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
5: Op vakantie in het Vechtdal? In het centrum van Dalfsen vind je visspeciaalzaak Dalfijn. De lekkerste in kibbeling. Haring vers van het mes en andere specialiteiten. Kijk op dalfijn.nl. Tot straks!
6: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
7: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met al 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE, erkend online. Leren.
10: Victory for All trekt een streep door armoede. Voor kinderen in Zuid-Afrika. Door christelijk onderwijs en liefdevolle zorg. Benieuwd wat er gebeurt als jij Victory for All steunt met 1 euro per dag? Kijk op trek-doorarmoede.nl.
11: Groot Nieuws Radio.
12: Het christelijke radiostation.
11: Het ANP-nieuws van 1 uur.
13: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Er zijn zeer gevaarlijke ecstasypillen in omloop, waarschuwt het Trimbos Instituut. Bij een van de centra waar de drugs ingeleverd en getest kunnen worden, zijn meerdere pillen ingeleverd met een zeer hoge hoeveelheid gevaarlijke stof. Ze zijn makkelijk te herkennen. Op de pil staat een afbeelding van Trump. Gebruik kan dodelijk zijn. Het dodental door de overstroming in Nepal is gestegen naar bijna 540. Er worden 3 Nederlanders vermist. Het Rode Kruis is bang dat er een nieuwe vloedgolf aankomt en het water blijft stijgen. Nepal zegt geen hulp nodig te hebben van andere landen bij reddingsoperaties. Ondanks dat gaat Nederland op zoek naar andere manieren om te helpen. Er is meer bekend over de dode vrouw die werd gevonden in een tuin in Bokstel gisteravond. Het gaat om een 66-jarige vrouw uit Schiedam. En de verdachte was een bekende van haar. Dat meldt de politie. De bewoner van het huis, ook 66 jaar, is aangehouden. Er wordt uitgegaan van de misdrijf. En dan nu het weer van Weer Online. Nu schijnt nog af en toe de zon, maar er zijn fikse buien, onweer en windstoten op komst. Voor vanmiddag geldt daarom een code geel. Het wordt rond de 22 graden. En vanavond en vannacht klaart het weer op. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Groot Nieuws Radio Verkeer.
14: ANWB.
15: Op de A2 richting Maastricht heb je een uur vertraging tussen Wessem en Echt. Dat staat 6 kilometer door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. En daardoor heb je ook een uur vertraging op de A73 bij Roermond.
16: Goedemiddag, het is 4 minuten over 1 op vrijdagmiddag. We gaan heel rustig richting het weekend. Met straks een hele mooie podcast-tip. En ook deze van Leanna Crawford.
17: Ontvang je toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou.
14: Dienstoeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
17: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
18: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
19: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
18: Dus waar moet je zijn voor de magic?
19: Jojo.
17: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
20: Kinderen en jongeren helpen? Bid voor hen. Doe met jouw gemeente mee aan de HGJB gebedsactie. Vraag gratis gebedsflyers aan op hgjb.nl/gebedsactie.
21: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland... of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
20: HGJB Gebedsactie. Bid mee voor kinderen en jongeren. Meer info op hgjb.nl/gebedsactie.
22: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
23: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1+1 gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
24: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
25: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
26: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken... zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
27: De Lunchroom.
28: Met Lucas Kramer.
27: Het christelijke radiostation.

0: safe.
1: Ja, een psalm waar je steeds weer nieuwe kracht uit kan halen. De Heer is mijn herder. Dat is natuurlijk psalm 23. Nu gezongen door Liana Crawford, Still Waters.
2: The Lunchroom
3: met Lucas Kramer.
1: Goedemiddag, het is 11 minuten over 1. Het is vrijdagmiddag. Het weekend gaat zo van start. Of misschien is hij al voor jou al van start gegaan. Ja, een mooie zaterdag en een hele mooie zondag in het verschiet. En ja, voor mij wel een bijzonder weekend. Want het is eigenlijk voorlopig de laatste zaterdag dat ik vrij ben. Ja, dat realiseer ik me nu opeens eigenlijk. Ja, ik ga dus vanaf 5 september ga ik starten bij Groningen Radio met een nieuw programma. Op de zaterdagochtend dus, tussen 6 en 10 uur in de ochtend. De Nieuwe Zaterdag, zo gaat het heten. Nou, we zijn er achter de schermen echt al ongelooflijk druk mee bezig. We gaan iets heel moois maken en het wordt echt... de zaterdagochtend die gaat nooit meer hetzelfde zijn. Het wordt een hele mooie zaterdagochtend hier op de radio. En ik hoop van harte dat je aanhaakt vanaf zaterdag 5 september dus, vanaf 6 uur. Nou, zover is het nu nog niet. We zitten nu midden in de lunchroom aan een tafeltje en met hele mooie muziek. En daarin doen we ook ik zie wat jij niet ziet. Ja, wat zie jij nu op dit moment, waar je ook bent in Nederland of daarbuiten misschien? Ja, wat zie je voor je? Nou, maak even een foto van of beschrijf het, maar ook natuurlijk. En deel het via de Grootnieuwsradio WhatsApp. En zometeen een hele mooie podcast-tip in Wat schaft de podcast? Muziek van de afters ga je horen. God is with us. En dit is Sarah Noah. En waar was jij?

0: Het is altijd een goede vraag om te stellen, waar is God? Nou, het antwoord van de afters, God is with us, hoor je hier in de lunchroom bij Groot Nieuws Radio. En daarvoor Sierra Noah. En waar was jij?
1: Wat schaft de podcast?
0: Ja, het maakt nogal uit waar je wieg staat op deze wereld. Heb je elke dag eten en drinken en een dak boven je hoofd? Ja, dan ben je behoorlijk rijk vergeleken met veel andere mensen. Het is een ongemakkelijke waarheid om bij stil te staan, maar het kan je ook in actie zetten. Jesse van Melle is begonnen met Rapid Intervention. En dat is een platform waarop gevers worden verbonden aan hulpvragen van de meest kwetsbare mensen op deze aarde. Hij vertelde erover in Brandstof en Jesse van Melle heeft een bijzondere kijk op geld.
2: Ik zie het ook wel een beetje dat God uiteindelijk de eigenaar is van al het goud en al het zilver van deze wereld. En dat wij slechts de rentmeesters zijn. We hebben één bankrekening en iedereen heeft een ander pasje. We pinnen van dezelfde rekening, het is allemaal van de Vader. Dus de theologie eronder is ook het herverdelen van de financiële middelen van de Vader. En het is een uitnodiging van hem aan ons om mee te doen met zijn plan op aarde.
3: Dat klinkt natuurlijk fantastisch, maar er zit wel heel veel verschil tussen ons. De een woont in een prachtig huis, de ander die denkt misschien wel, oh ja, leuk, zomervakantie komt weer aan, maar wij hebben geen geld om op vakantie te gaan. Het verschilt nogal, ook de rijkdom in Nederland.
2: Maar dan focus je weer op het geld, kwantitatief. Dus wie heeft veel en wie heeft weinig? En als je dan leest over het verhaal van het pennetje van de weduwe, en die wordt vaak aangehaald, maar dan zijn ze leerlingen, de leerlingen van Jezus, aan het observeren dat er een vrouw naar de offerkist loopt om een klein beetje van wat ze heeft, eigenlijk is het voor haar heel veel, om dat in te brengen. En Jezus zegt, zij heeft meer gegeven dan de rest. Dus het gaat niet over kwantitatief, het gaat over de overgave van je hart. Hoe kun je iemand blij maken met iets wat hij al heeft? Dus als al het goud en al het zilver al van God is, kan ik God dan eren met geld? Nee, ik kan hem eren met iets wat hij nog niet heeft. En dat is namelijk de vrijheid van mijn eigen hart om te kiezen om mee te doen met zijn plan. Dus het is de overgave van ons hart waar hij daadwerkelijk naar verlangt. En niet ons goud en ons zilver, want dat is al van hem.
3: Nou, kunnen er mensen zijn die denken, oh wauw, ik kan horen dat deze jongen dit helemaal doorleeft, of dat hij het gewoon heel goed kan vertellen. Het kan overkomen als van, oeh, hij kan goed geld uit de zakken praten van mensen.
2: Dat ook.
3: Hij is er nog trots op ook. Nee, is geven voor jou onlosmakelijk verbonden met christen zijn?
2: Nou, ik denk dat er meerdere religies en geloofsovertuigingen zijn die stimuleren om te geven. En ik denk wel dat in het christendom geven en delen van wat je hebt echt hoog in het vaandel staat. Dus wanneer je Jezus van Nazareth volgt en je wilt doen wat hij van je vraagt, dan is het onvermijdelijk om ook financieel bij te dragen aan wat hij wil.
0: Ja, het hele gesprek met Jesse van Melle vind je in de Brandstof podcast. Zometeen in de lunchroom muziek van Rijer en René Kreinoort kennen. Naar deze van Shane & Shane. Dit is He Will Hold Me Fast.

0: lied over God persoonlijk kennen. Je hoorde rijden samen met Reni Krijenoord. En daarvoor Shane & Shane en He Will Hold Me Fast. Het is 1:01. Het Grootnieuwsradio. Weerbericht van Buienradar. Vanmiddag ontstaan er fikse regen- en onweersbuien. En het is tussen de 21 en 24 graden. Ja, en ook in het weekend enkele buien. En ook nu en dan zon. En het wordt ja, ongeveer net zo warm als vandaag. Zo'n 23 graden. Ja, zometeen is het tijd voor schuif aan bij Lucas, bij mij dus. En ja, op vrijdag doen we altijd ik zie wat jij niet ziet. Maar ja, wat zie je dan?
1: Lucas Kramer.
0: Daar ben ik benieuwd naar. Dus deel wat jij ziet. Er mag een foto zijn, een tekst, een beschrijving. En deel het via de Grootnieuwsradio WhatsApp. Straks Chapel Worship na Blessing Offer en Jordans.
2: The Lunchroom.
1: Het christelijke

0: morgen, wat kan ik voor je doen?
1: Speel een hoopvol geluid.
0: Oké, ik start de Grootnieuws Radio-app.
2: Kies elke dag voor een hoopvol geluid. Zoals podcasts met inspirerende gesprekken en radioprogramma's met bemoedigende muziek. Allemaal in één app.
3: Met daarnaast artikelen, playlists en groot nieuws gemist.
2: Download vandaag de Grootnieuws Radio app
0: in de App Store of Google Play.

deze vrijdagmiddag. Ja, om 2:50. Nou, Wilfred, die ziet heel wat foto's en filmpjes van gisteravond. Het waanzinnige concert van For King & Country in Rotterdam. Ahoy, wat een feest was dat. Ja, ik ken echt geen grotere fan van deze band dan Wilfred. Echt ongelooflijk. Nou, geniet er nog even lekker na van, Wilfred. Dan Glenda is ook met iets leuks bezig. Die ziet een sluier voor zich. Nou, bijna in ieder geval, of in ieder geval bijna, want hij is nog niet helemaal af. Want ze is bezig met het maken van een sluier voor een bruid. Ja, nou, dat is mooi werk om te doen. Lieselot is ook creatief bezig. Ze deelt een schilderij van 2 leeuwen, zie ik erop staan. En een hele donkere blauwe lucht en een groen. Ja, een groene weide eigenlijk. En ja, ik vroeg even aan Lieselot van, heb je het zelf geschilderd? Nou, ze heeft het zelf geschilderd en het is het thema The Lion of Judah. Jezus is koning, zegt ze erbij. Mooi, gaaf om zo creatief bezig te zijn en lekker te gaan schilderen. Ja, Jolanda met hele andere dingen bezig. Die is een box in elkaar aan het zetten. Dat is wat ze voor zich ziet. Ja, en Mathilde ook een mooi verhaal. Ja, die stuurde een foto van een gewone asfaltweg. En in de verte rijdt er nog een busje ergens. Maar het verhaal erbij is wel heel erg mooi. Want ze is weer heel erg dankbaar dat ze weer mobiel is. Nadat haar voorste kruisband geopereerd moest worden. Nou, mooi om weer onderweg te kunnen zijn, Mathilde. Ja, Anne, ook leuk, ziet op voor zich de eigen woonplaats op de borden weer. Ja, na 2 weken vakantie is ze weer bijna thuis. Nou, dat is altijd weer een heel fijn gevoel om weer lekker thuis te komen. Ja, en Lineke is juist nu weer aan het vertrekken. Ja, ik zie naast mij een flesje water voor mijn man en een flesje met melk voor ons dochtertje van 4,5 maand in de koffiehouder staan. Want we gaan een lekker weekendje weg naar Drenthe. Nou, Drenthe is volgens mij altijd goed, is altijd mooi, is altijd gezellig. Nou, heel veel plezier daar. Een heerlijk weekendje weg dus in Drenthe. Nou, mocht jij nog iets moois voor je zien, laat het weten via de Gronings Radio WhatsApp. Zometeen Celtic Worship en Your Kindness, na Nadeline Zeg en A Potter's Hand.

0: Nieuwe worship hier bij GroNieuws Radio. U maakt ruimte voor mij. Dat was Chapel Worship.
1: De lunchroom.
2: Schuif aan bij Lucas.
0: En op vrijdag doen we ik zie wat jij niet ziet. Ja, als luisteraars zitten we op heel veel plekken in Nederland en ver daarbuiten. En ik ben reuze benieuwd, ja, wat zie jij dan voor je? Wat is jouw uitzicht op dit moment op deze

Celtic Worship bij Groot Nieuws Radio. Je hoorde Your Kindness. Ja, en ze komen weer naar Nederland toe. Vlak voor de kerstdagen doen ze een aantal concerten in ons land. Ja, en mocht je afvragen van ja, kerst, is het niet veel te vroeg om het daar nu al over te hebben? Nou, zeker niet. Gisteravond in Rotterdam Ahoy bij het concert van For King & Country deed de band ja, doodleuk een kerstnummer. En werd ook alvast elkaar ja, een Merry Christmas, een gezegend kerstfeest toegewenst. Ja, dat was wel heel, heel bijzonder. Het is 10 minuten voor 2. Nog een paar inzendingen bij Ik zie wat jij niet ziet. Nou, Gerda die ziet de werkjes van de babypeutergroep voor zich. Ja, en Nicolien ziet een prachtige dahliatuin voor zich. En die tuin die is nu aan het genieten van een heerlijke bui regen. Groetjes van Nicolien uit het Zeeuwse Rietland. Ja, het gaat lekker te keren vanmiddag, begrijp ik. Dus hoop regen, hopelijk wordt het neerslagtekort daarmee een klein beetje verminderd. Goed, heb jij nog iets? Laat het weten via de Groningen Radio WhatsApp. Ik zie wat jij niet ziet. Nou, wat ik nu zie, dat is dat we een heel mooi liedje gaan draaien van de Lise. Dit is Kleine Dingen.

Deliese en Kleine Dingen was dat. Ja, zometeen backstage met ook vandaag weer Hans van Vuren. Ja, in dat programma worden we deze zomer verwend echt met zomerclassics. Nou, zometeen kun je onder andere genieten van zomerclassics van Lee Nash, Margaret Becker, Michael W. Smith en Silverwind ook. Nou, dat zijn vier redenen zeker al om te luisteren zometeen naar backstage hier bij Groot Nieuws Radio. Ik heb nog één liedje voor je en dat is niet bepaald een classic, maar gloednieuw. Elevation Rhythm en Washed. Goed weekend.

0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
0: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Ice Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
2: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
3: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
4: Oké.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Waarom doe je wat je doet? Veel gedrag komt voort uit oude patronen. In de basic training van Groundwork leer je die herkennen en ontstaat ruimte voor herstel en groei. Groundwork.nl.
6: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
7: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
8: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.

0: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Unox-soep. Alle zakken van 570 milliliter, 2 plus 3 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Ontvang jij de Grootnieuwsradio nieuwsbrief al? Dan maak je komende week kans op 4 kaarten voor de kindertour Avonturen in het Liedjesbos. Van Marcel en Lydia Ziemer.
2: Ga je mee op avontuur in het Liedjesbos?
1: Meld je uiterlijk deze donderdag aan voor de nieuwsbrief via grootnieuwsradio.nl/nieuwsbrief.
0: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
1: Grootnieuws Radio.
3: Het christelijke radiostation.
1: Het ANP-nieuws van 2 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Er ligt een wetsvoorstel klaar om inlichtingendiensten meer vrijheid te geven. De AIVD en MIVD hoeven dan minder vaak toestemming te vragen tijdens operaties. En dat is nodig, vindt minister Jessugus, want er is steeds meer gevaar van landen als Rusland en China. Ze zegt er wel bij dat er een instantie komt die de dienst gaat controleren. Dat er bij de oppositie onvoldoende steun is om de begroting van het kabinet te steunen, komt door Pro, meldt de NOS. Die partij ligt dwars omdat het kabinet miljarden wil besparen op de sociale zekerheid. Er zou nu een plan liggen om de bezuinigingen te parkeren, zolang er met de vakbonden over wordt gepraat. Het zag er al slecht uit voor ondernemer Henny van der Most, en het wordt volgens RTV Oost alleen maar beroerder. Zijn landgoed in Gorssel, bij Deventer, gaat geveld worden. Het zakenimperium van der Most is aan het instorten. Zo raakt hij onder meer een pretpark in Rotterdam kwijt en zit hij met een schuld van 70 miljoen. En dan nu het weer van Weer Online. Nu schijnt nog af en toe de zon en is het rond de 22 graden, maar er zijn fikse buien, onweer en windstootopkomst. Vanmiddag is daarom code geel afgegeven. Vanavond en vannacht klaart het weer op. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: ANWB.
5: Bijna 350 kilometer file staat er nu. Op deze wegen heb je de meeste vertraging. A2 Utrecht Den Bosch tussen Culemborg en knooppunt Empel doe jij 3 kwartier langer over. A12 van Arnhem naar Duitsland voor de grens bij Zevenaar 20 minuten vertraging. A50 vanuit Arnhem naar Os tussen knooppunt Grijshoort en knooppunt Valburg ben je 1 kwartier langer onderweg. En op de A348 Doesburg richting Arnhem tussen Reden en knooppunt Velperbroek is het oponthoud 1/2 uur.
6: Vanaf volgende week is er weer Voorstel Vrijdag op de vrijdag. Vandaag doen we het nog met de zomerclassics en dat is een feestje. Onder meer met muziek van Lee Nash en Margaret Becker. Allereerst gaan we naar Casting Crowns, All Because of Mercy.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
2: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV, die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
3: Hé, wat doe jij nou?
2: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er een bij elke 10 euro aan boodschappen. Jagen op gratis stickers, dat is de jaar van Jumbo.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle Vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
7: Mooi van Ethos.
8: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
9: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
11: Backstage.
12: Met Hans van Vuren.
11: Het christelijke radiostation.

0: Deadly Cause of Mercy. Dankjewel, Casting Crowns.
1: Hey everybody, Steven Curtis Chapman here.
2: Hey, it's Laura Story.
3: Hey guys, this is Blessing Offer.
4: Hallo.
5: Wij zijn Freek en Lisbeth van de band Lef.
6: Hey, what's up? This is Jeremy Camp.
7: Met Hans van Vuren.
0: Een hele goede middag op deze vrijdagmiddag. Nog geen voorstel vrijdag. Daarom gaan we volgende week weer mee aan de slag. Elke week weer een overzicht van de nieuwe releases. Maar momenteel zitten we nog steeds in de zomerclassics vibe. Want voor sommigen is de zomer nog volop bezig. En nog helemaal op vakantie. Zijn de spullen nog niet ingepakt. Terwijl bij anderen de tent alweer lang en breed op zolder ligt. De Zomerclassics brengt ons vandaag onder meer muziek van Lee Nash en Margaret Becker. We hebben ook een nieuw uit Nederland moment voor Christiane Holwerda. En ook van Nederlandse bodem, Martijn Buwalda. Binnenkort verschijnt nog meer nieuwe muziek van hem. En wij gaan luisteren naar Je Zou Eens Moeten Weten. Kom.

0: Kijk naar de vogels. Look at the birds, gebaseerd op Matteüs 6. Een onderdeel van de bergrede waarin Jezus ons oproept. Kijk nou eens wat vaker naar de vogels. Zij zoeken elke dag hun eten, maken zich geen zorgen over de vraag of zij morgen nog genoeg hebben. God zorgt voor hen. En als hij al voor de vogels zorgt, dan zorgt hij dus ook voor jullie. Aldus Jezus in de bergrede. Tijd voor een zomerclassic uit 2006 van het album Blue on Blue. Het is een soloalbum van Lee Nash, zangeres van onder meer Sixpence None the Richer. Een heel vrolijk lied en op de een of andere manier voelt het toch ook een beetje dubbel. Zeker als we ons beseffen dat de mensen van Sixpence None the Richer en zeker ook Lee Nash behoorlijk in rouw zijn nog vanwege het overlijden van Justin Carey, de bassist van Sixpence None the Richer. Voor dit najaar stond een uitgebreide tournee gepland, onder meer ook in Nederland. Maar ze zijn zo verdrietig ook door het verlies van Justin, dat ze de hele tour gecanceld hebben. Het is overigens, ik vind het ook wel weer iets moois hebben dat Lee haar verdriet daarover gewoon ook op social media deelt. Zodat we met haar ook mee kunnen leven. Dat gezegd hebbend, wij gaan luisteren naar My ID of Heaven.
1: Groot Nieuwsradio.
2: Zomerclassics.

0: Je verwonderen door ruimte te creëren.
1: Je gaat iets goeds uitgroeien.
0: En tot rust te komen door stil te staan bij Gods belofte voor jou.
2: Wat God belooft hangt namelijk samen met wie Hij is. De Ik Ben.
0: Laat je deze zomer bemoedigen door een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.
2: Hij was er en is er altijd.
3: Een hoopvol geluid bij Groot Nieuws.

0: Mooi strijkpartij aan het eind van deze uitvoering van Turn Your Eyes Upon Jesus. Hoorde zangeres Lauren Daigle en daarvoor dus Lee Nash, zangeres van Sixpence None the Richer. We blijven even bij de zangeressen. We gaan namelijk naar de EP Armen Open. Het is de EP van Christiane Holverda. En er staan 5 liederen op. En 1 daarvan is deze. Naam van God.
1: Nieuw uit Nederland.

0: Amazing Grace, My Chains Are Gone. Dat was natuurlijk Chris Tomlin.
1: De dagtekst.
0: Een hele korte vandaag uit Filemon 1, vers 25. De genade van de Heer Jezus Christus zij met u. Een zegen die in Filemon te lezen is. Hoofdstuk 1, vers 25. De genade van de Heer Jezus Christus zij met u. We gaan zo luisteren naar muziek van Keith en Christine Getty. My heart is filled with thankfulness. Maar allereerst Christian Verwoerd.

0: My Heart Is Filled With Thankfulness. Dat waren Keith en Christine Getty. Dan naar een zomerclassic uit 1990. Het komt van het album Immigrant's Daughter, dat een jaar eerder verscheen. Een album van Margaret Becker. Het heet Solomon's Shoes. Het is een heel vrolijk lied, maar stelt een paar hele elementaire vragen. Want hoe weet ik welke keuzes ik moet maken? De meest wijze persoon die ooit op aarde heeft geleefd was, nou, naast Jezus waarschijnlijk Salomo. En Salomo had die wijsheid van God ontvangen. En het is niet automatisch dat die wijsheid dan zomaar doorgegeven wordt. Sterker nog, zo werkt het ook met het geloof niet. Je weet niet altijd welke keuzes je moet maken. En je kunt ook niet automatisch dezelfde keuzes maken als die iemand anders heeft gemaakt, omdat iemand misschien op een hele andere manier in het leven staat of een hele andere manier met God in gesprek is geweest. Sterker nog, je eigen wijsheid moet je van God ontvangen. Dus heb je een situatie waarin je wijsheid wil, vraag het aan God. En misschien krijg jij een ander antwoord dat iemand anders had gekregen. Kan je vertrouwen op je eigen inzicht of heb je God erbij nodig? Nou, dat is even de vraag die Margaret Becker stelt in Solomon's Shoes.
1: Groot Nieuwsradio.
2: Zomerclassics.

0: Een energieke uitvoering van Halleluja, Amen. We hoorden de Opwekking Band. Even energiek was het lied daarvoor van Margaret Becker uit 1989. Een hit in 1990, Solomon's Shoes. Na het nieuws van 3 uur hoor je muziek van Jesus Culture. En de laatste zomerclassics van deze zomer zijn van Michael W. Smith en ook Silverwind. Absoluut iets om naar uit te kijken. Dit is Paul Baloche, een heel bekend lied. Above All.
1: Above all.

0: bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een 2-jarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
1: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Sonos Era 100 SL Multiroom speaker voor €169. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
0: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen? 2 plus 3 gratis. Alle AH Liefde en Passie Dezen pistolet 1 plus 2 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen van Albert
3: Heijn. Meer dan 1 miljoen Nederlanders leven in armoede. Kinderen gaan zelfs zonder ontbijt naar school. Kerk in Actie staat op tegen armoede en heeft jouw hulp nodig. Word collectant. kerkinactie.nl/collectant.
4: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
5: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op bijna alle producten van Lucovitaal. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
6: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
7: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
8: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
9: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
8: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Groot Nieuws Radio.
11: Het christelijke radiostation.
10: Het ANP nieuws van 3 uur.
12: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Premier Jette vindt het niet meer nodig om nog met de oppositie te praten over de begroting. De eerdere gesprekken hebben genoeg opgeleverd om mee verder te kunnen, en het is nu aan de coalitie om een begroting te maken waarin mensen ook punten van andere partijen herkennen. Daar gaat het kabinet nog het hele weekend mee door. De identiteit van de vermiste Nederlanders in Nepal is bekend. 2 van de 3 zijn toeristen, een man van 29 en een vrouw van 51 die los van elkaar op vakantie waren. De derde vermiste is een vrouw die in Nepal woont. Met andere Nederlanders van het ministerie van Buitenlandse Zaken over was gebeld is weer contact. De dood van koning Harald is het einde van een tijdperk, maar ook het begin van een nieuw tijdperk. Dat zei de premier van Noorwegen in een tv-toespraak. Hij zei verder dat het nieuwe koningspaar, Haakon de VIII en Mette Marit, het vertrouwen en de steun van het volk hebben. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken stevige buien over het land met kans op onweer. Daarvoor geldt ook code geel. Het is 22 graden. Ook morgen is het wisselvallig met kans op onweer en 21 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Groot Nieuws Radio Verkeer.
13: ANWB. Met ruim 560 kilometer file is het weer ouderwets druk op de Nederlandse wegen. Dat merkt het verkeer vooral in het zuiden van het land. Op de A2 bijvoorbeeld, Maastricht richting Eindhoven. Tussen Nederweert en afrit Valkenswaard is een ongeluk gebeurd. Daarom is de rechterrijstrook dicht, nog naar verwachting tot 3:30 vanmiddag. Het doet er meer dan een uur langer over. Op de A2 Utrecht-Den Bosch sta je in de file tussen Culemborg en Zaltbommel. 13 kilometer met 3 kwartier vertraging. Dan de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen knooppunt Ewijk en Molde, 25 minuten extra. En tot slot de A348 richting Arnhem, want je bent 35 minuten langer onderweg tussen Reden en knooppunt Velperbroek.
14: Tijdens de Zomerclassic gaat Michael W. Smith in duet met Susan Ashton. Het gaat zo dadelijk gebeuren. Eerst Kim Walker-Smith en Jesus Culture met Alive in You.
15: Wie Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
16: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
17: Wolf Caravans Harderwijk koopt en verkoopt gebruikte tourcaravans. En is de dealer van de merken Deadless en Wijnsberg. Trek erop uit. Jouw avontuur wacht. Wolfcaravans.nl.
16: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter. Voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
18: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
19: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
18: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
20: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk, kom maar aan.
21: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
22: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
23: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
24: Oké, we gaan.
21: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
25: Het Big Church Festival komt naar Nederland. 20 tot en met 22 augustus 2027 in Landgraaf. Met onder andere Chris Tomlin, Ellie Limebear, Strings and Heart en Franny Cash. Koop nu je kaarten voor het Big Church Festival via bigchurchfestival.nl.
26: Het kopen en verkopen van 7,5 miljoen tweedehands boeken heb je zelf in de hand. Download de app van boekwinkeltjes.nl.
27: Bestel nu je tickets voor het Big Church Festival met 50% korting via bigchurchfestival.nl.
28: Backstage
29: met Hans van Vuren.
28: Het christelijke radiostation. Zomer.

0: Fijne, die karakteristieke stem van Kim Walker-Smith hoorde Jesus Culture met Alive in You.
1: Hey everybody, Stephen Curtis Chapman here.
2: Hey, it's Laura Story.
3: Hey guys, this is Blessing Offer.
4: Hallo.
5: Wij zijn Freek en Lisbeth van de band Leg.
6: Hey, what's up? This is Jeremy Camp.
7: Backstage. Met Hans van Vuren.
0: Even een stukje geschiedenis bij het lied Gods verhaal gaat door van Selah. Daar gebeurt iets moois in en misschien denk je, ach jammer, dat weten we toch al lang. Dat klopt, maar niet iedereen weet het. Het is het moment dat een aantal bandleden afscheid neemt en anderen voor het eerst in een lied te horen zijn. Het lied heet Gods verhaal gaat door. En dat is precies wat er met Selah gebeurt. Maar dat is natuurlijk ook een waarheid voor ons eigen leven. Wat er ook gebeurt, Gods verhaal gaat wel door. Nou, bij Selah was het eigenlijk heel simpel. Een aantal bandleden gingen weg, waaronder zanger Frans. En er kwamen een aantal nieuwe mensen bij, zoals zanger Lars. Nou, dat gebeurde een aantal jaar geleden. En het lied, dat horen we over een aantal minuten. Want eerst gaan we naar A Thousand Times Retold van We Are Messengers.

0: Godsverhaal gaat door. Dat was een lied van Cela. Dan naar een zomerclassic uit 1995, 96, 97... van het album I'll Lead You Home. Ja, maar waarom noem ik al die verschillende data? Omdat de hitlijsten soms niet helemaal liegen. Het album kwam uit in 1995. Er kwamen eerst een aantal andere singles van. I'll Be Around bijvoorbeeld. Dat was een knallende hit, I'll Lead You Home. De titelsong van het album. Maar Someday is het lied dat ik er voor vandaag bij pak. En dat werd als single gepresenteerd aan het einde van 96. Toen was het album dus al een jaar uit. En kwam in november in de hitlijsten en stond daar 3 maanden in totaal. Tot en met januari. Ja, dan kun je zeggen, ja, november tot en met januari. Dat is eigenlijk een winterclassic. Nou, dat klopt. Maar het klinkt wel heel zomers. Een samenwerking met Susan Ashton.
1: Groot Nieuwsradio.
2: Zomerclassics.

0: Dat ene lied. Precies op het juiste moment op je radio.
1: Door dit lied voel ik me geliefd.
0: En inspirerende gesprekken die opbouwen.
2: Hij is altijd degene die aanwezig is en ik blijf bij jou tot je uit dit dal bent.
0: Verbind je aan het hoopvolle geluid van Grootnieuws Radio en word vandaag vriend. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

Refiner's Fire, we hoorden Brian Dorksen samen met de zangeressen van Mission House. Over 2 weken is Eline te gast in Backstage. Met haar spreek ik dan over de najaarstour, maar ongetwijfeld ook over een zwangerschap. Wat er te voelen valt. We gaan luisteren naar Eline. Sluiten door met Cici Winans.

0: Lady of It All, live muziek van Cici Winans. Ja, daar houden we van. En misschien was je er ook wel bij. Dan is dit nog even nagenieten. Worthy of It All. We gaan naar Nederlandse muziek. De EP van Sander en Angela kwam voor de zomer uit. Heet Live in het Jeugdhonk. En op dat album staat dit lied dat je natuurlijk al bijna mee kunt zingen. Dus doe je best. God van het Hemelrijk.
1: Nieuw uit Nederland.

0: is alive forever, we sing hallelujah. Phil Wakeham en Brian en Jan Johnson gezamenlijk in één lied. En het lied daarvoor was ook een samenwerking tussen Sander en Angela en Erika de Wit. Ik heb nog één zomerclassic voor je. Volgende week zijn natuurlijk de Backstage Classics weer terug. Dus zeker de muziek uit de jaren 70, 80, 90 en de Zero's gaan we absoluut niet vergeten. Maar één band die ik deze zomer nog even goed onder de aandacht wil brengen is Zilverwind. In 1980 verscheen hun eerste album. En deze, ja, dat was natuurlijk fantastisch. En iedereen denkt, het klinkt een beetje als ABBA. Dat klopt. Taking the Narrow Street.
1: Groot Nieuwsradio.
2: Zomerclassics.

0: Het is een feestje van samen zingen. Taking the Narrow Street van Silver Wind en Stromen van Zegen, gezongen door Joke Buijs. Na het nieuws van 4 uur hoor je de dag van vandaag. Veel plezier. Morgenavond ben ik er weer met een nieuwe editie van het Heerlijk Loflied. Dit is Megan Woods. Graag tot morgen. Doei!
1: I'd be lying if I said that I'm okay.

Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One-A-Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Milnerkaas 1+1 gratis. En dubbel fris boost, appelsientje, fruitdrink of taxipakken van 1 of 1,5 liter. 1 voor 1 euro. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simoli. Zo Belsimpel kan het zijn.
2: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
4: Terwijl kinderen hier een schooltas pakken, missen miljoenen kinderen in Afghanistan basisonderwijs. Zij leren niet lezen en schrijven. Samen zorgen we dat kinderen toch naar school kunnen. Help mee en doneer. Worldvision.nl.
5: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
4: Geef kinderen in Afghanistan basisonderwijs. Worldvision.nl.
6: Wil jij je geloof verdiepen, de Bijbel op een praktische manier ontdekken en groeien in Gods woord? Kom dan zaterdag 29 augustus naar de open dag van Charis Bible College in Naarden en maak kennis met het levensveranderende onderwijs van Andrew Womack Ministries. Meld je aan via charisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.
7: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
8: Grootnieuws Radio.
9: Het christelijke radiostation.
8: Het ANP-nieuws van 4 uur.
10: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Feyenoord heeft tientallen mensen in beeld die iets te maken hebben met het vuurwerkincident bij Cambuur van afgelopen weekend. Het zijn niet alleen mensen die op de tribune vuurwerk hebben afgestoken, maar ook mensen die hebben geholpen of een bivakmuts droegen. De mensen die zijn geïdentificeerd krijgen sowieso een stadionverbod voor de Kuip. Het Rode Kruis is in een dag tijd al meer dan 7 ton binnengekomen voor de slachtoffers van de overstromingen in Nepal. Gisteren werd giro nummer 6868 geopend voor donaties. Ze verwachten minimaal 20 miljoen euro nodig te hebben om iedereen te kunnen helpen. Op een school in Weesp is iemand van 15 opgepakt die een nep vuurwapen bij zich had, meldt AT5. Meerdere mensen hadden de politie gebeld omdat ze met een wapen door het gebouw zagen lopen. Een medewerker van de school wist het wapen van de tiener af te pakken. Later bleek dat hij nep was. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken stevige buien over het land met kans op onweer. Daarvoor geldt ook code geel. Het is 22 graden. Ook morgen is het wisselvallig met kans op onweer en 21 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Grootnieuws Radio Verkeer.
11: ANWB. Het is druk op de weg. Er staat bijna 700 kilometer file. Op de A2 bijvoorbeeld richting Den Bosch. Daar zitten we in de naweeën van een ongeluk tussen Culemborg en Zaltbommel. 12 kilometer met 35 minuten oponthoud. Ook op de A4 Antwerpen-Rotterdam is het druk. Tussen de Belgische grens en Berg op Zoom-Zuid. 9 kilometer met 20 minuten vertraging. En op de A4 richting Rotterdam sta je dan ook nog eens in de file. Tussen knooppunt Hofvliet en knooppunt Ketelplein. Hier heb je 30 minuten op onthoud. De langste file van dit moment die staat op de A348 Doesburg richting Arnhem. Tussen Rhede en knooppunt Velperbroek ben je 50 minuten langer onderweg.
12: Goedemiddag. Nou, ik zit hier naar de WhatsApp te kijken. Ik zie nog geen berichten dat we uit de lucht zijn. Dat is groot nieuws. Ik hoorde net een knal. Het was echt alsof ik dacht dat de masten van het dak... Nou, we hebben geen mast eigenlijk, maar gelukkig zijn we nog helemaal in de lucht. Het gaat eraan toe in het land op dit moment. Komende 3 uur gewoon een hoopvol geluid op je radio. Van onder andere Schrijvers voor Gerechtigheid zo meteen.
13: is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een tweejarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
14: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. Nieuw Sun Intense Power vaatwascapsules voordeelbox voor maar €24,99. Voor iedereen die een schone vaat wil hebben.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
16: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
17: Nu halen, dus niet straks.
18: Fans van voordeel.
16: Aldi.
3: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
16: Nu ook bij Aldi goedkope verse groente en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. 6 Bri Kiwi Gold, 500 gram, maar €2,65. En ook nergens goedkoper. Mini Prime Tros tomaten, 300 gram, maar €1,25.
18: Fans van voeden.
16: Aldi.
19: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
20: Waarom doe je wat je doet? Veel gedrag komt voort uit oude patronen. In de basic training van Groundwork leer je die herkennen en ontstaat ruimte voor herstel en groei. Groundwork.nl.
19: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
21: Welkom op Camping Zuiderzee. Voel je thuis in het groen en geniet van de ruimte om je heen. Kampeer dicht bij Elfstedenstadje Workum en het strand van het IJsselmeer. Ontdek Friesland op zijn mooist, lopend of op de fiets. Kamperen in Workum.nl.

0: gratis.
1: Pak je Groot Nieuws radiokorting met code GNR op kamperenenworken.nl. Kijk jij wel eens in de spiegel van de liefde? Bij Mirror of Love kijken we naar wat er is, wat er was en wat er zou kunnen zijn. Begin vandaag nog met kijken op mirroroflove.nl. Samen bouwen aan je relatie, omdat liefde het hoogste goed is.
2: De dag van vandaag.
3: Met Laurens van der Kraats.
2: Het christelijke radiostation.

0: geluid van Albert Smelt en de Schrijvers voor Gerechtigheid. Je hoorde Wat een Wonder.
1: De dag van vandaag met Laurens van der Klaas.
0: Een hele goede middag. Welkom, welkom. Het is vrijdagmiddag, ongeveer 4:15. En misschien hoor je het bij jou buiten ook wel. Het is geen rustig zomerbuitje vandaag te drinken. Flinke onweersbuien over het land met donkere luchten, stevige regen en hier en daar zelfs ook wat hagel. Nou, een dag waarop je blij bent dat je net op tijd binnen bent misschien wel. Nou, wel goed voor de natuur natuurlijk. Komende 3 uur laten we toch een hoopvol geluid horen, dwars door al het natuurgeweld heen. We gaan voor de 1 uit 1008 naar Friesland zometeen, waar een lokale gemeente ons vandaag van muziek gaat voorzien. Verder nemen we afscheid van een vertrouwde rubriek. Ja, de rode draadplaat. Ik zeg het maar vast al even. We halen gewoon de pleister er maar snel even af. Ja, het doet wel een beetje pijn, maar maak je geen zorgen. Er komt iets moois voor terug. Hoor je zo meteen meer over. En ik zit me eerlijk gezegd wel af te vragen of ik de ramen thuis al dicht heb gedaan. Maar goed, ja, komen we over een paar uur vanzelf achter als ik thuis kom. Voordeel is wel, de plantjes in de vensterbank hoeven komende maand waarschijnlijk geen water meer te geven.

0: gaat de zon spontaan weer een beetje schijnen. Toch met Rent Collective op de radio en Oceans.
1: 1 uit 1008.
0: Voor de 1 uit 1008 gaan we vandaag naar het noorden van het land, waar je ook prima vakantie kunt vieren, weet ik uit ervaring. In de regio kun je heerlijk varen op de meren. Ik heb het over het Friese Drachten. En in die plaats heb je ook de baptistengemeente Drachten zitten. En zij hebben zo'n actief muziekteam dat ze ook zelf muziek uitbrengen. Al in 2008, de tijd dat Orlando Bottomley daar predikant was, brachten ze een lied uit dat perfecte opening kan zijn van een samenkomst ook. Lekker laagdrempelig. En ook al ken je de tekst niet, meedoen is eigenlijk heel makkelijk. Ik zou zeggen, zing mij maar gewoon na. Ja.

0: Luister deze zomer naar spraakmakende afleveringen van Groot Nieuws van de Week. Over geloven en Gen Z.
1: Ze staan echt open, de open generatie wordt het ook wel genoemd.
0: Hoe blijf je als christenen in verbinding als je anders denkt over Israël en Gaza?
2: Hij is zo van, ja, maar wacht, dat wil niet zeggen dat Netanyahu nu de gezalfde koning zal zijn. Nee, we weten wie de gezalfde koning is.
0: En je gaat mee naar het AZC in Ter Apel. Hoe ga je om met vluchtelingen in ons land?
3: Dan is het niet mijn eerste vraag, waarom ben je hier? En dan in mijn hoofd vind ik dat een legitieme reden dat je hier bent.
4: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: Lauren Daigle. These are the days. En daarvoor de battleband uit Drachten. En dat wordt lekker geluisterd ook vanuit Friesland. Pietje bijvoorbeeld laat weten. Wij gaan naar de Battlekerken. Mooi hè, in Drachten. Ja, hier word je toch blij van. Direct lekker meezingen. Maakt dit 1 minuut over 4:30. We gaan naar de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Tientallen Feyenoord-fans riskeren een stadionverbod na het vuurwerkincident bij de wedstrijd bij Cambuur. Feyenoord is camerabeelden aan het bekijken. Niet alleen de mensen die vuurwerk afstaken krijgen straf, ook mensen die hebben geholpen. De man die wordt verdacht van de dood van een vrouw in Bokstol werd bijna 30 jaar geleden ook verdacht van de verdwijning van een drugscrimineel, meldt de Telegraaf. Het is niet duidelijk of er een verband is. En het Rode Kruis heeft al ruim 7 ton opgehaald voor de slachtoffers van de overstromingen in Nepal. Sinds gisteren staat Giro 6868 open en het Rode Kruis denkt dat het een lange hulpoperatie wordt.
0: Dat is het groot nieuwsradio weerbericht van Buienradar. Komende uren heb je op veel plekken in Nederland de paraplu nog nodig. In de loop van de avond trekken de buien naar het noordoosten het land uit. Dit weekend zo'n 23 graden en wisselvallig. Zondagmiddag droger en meer zon. Situatie op de weg krijg je van de ANWB.
2: Op dit moment is het erg druk onderweg. Deels de gebruikelijke vrijdagdrukte, maar ook door meerdere regenbuien die lokaal voorkomen. Er staat nu 730 kilometer file in totaal. En dat merkt het verkeer op de A2 richting Den Bosch vanuit Utrecht. Tussen Culemborg en Knoopendel is je vertraging 50 minuten. Ook op de A4 Amsterdam-Rotterdam sta je in de file en wel tussen knooppunt Hoogvliet en knooppunt Ketelplein. Je doet er hier 25 minuten langer over. Op de A15 richting Gorkum sta je in de file tussen Sliedrecht-West en Gorkum. 10 kilometer met 20 minuten oponthoud. Dan de A20 Gouda richting Hoek van Holland, want er staat een vrachtauto met pech op de rechterrijstrook tussen Nieuwerkerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein. Je vertragingstijd is hier 10 minuten. Dan nog de A50 Arnhem-Os tussen knooppunt Grijsoord en Ravenstein. Doe je er 30 minuten langer over.
0: Dankjewel.
3: Laurens van der Kraat.
0: Ik lees hier een reactie van iemand bij dit lied. Ik ervaar een onverklaarbare vrede als ik dit zing. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. One Sonic Society, great are you Lord.
4: De dag van vandaag.
3: Het christelijk.

0: One Sonic Society.
1: Great are you, Lord. Mijn woord is sporten.
2: Een
1: drama.
3: Woord van vandaag.
0: Vrijdag 28 augustus 2026. Het gaat weer de boeken in met heel veel woorden. Er is natuurlijk ontzettend veel weer gebeurd. En waarschijnlijk ook in jouw leven. Wat is er vandaag allemaal? Wat heeft zich afgespeeld? De laatste dag van de vakantie misschien wel. Misschien neem je het er nog even van met een leuk uitje. Misschien druk aan het werk. Buiten, weer en wind getrotseerd. Jolanda, die stuurt een foto. Ze zit nog heerlijk buiten, lekker een theetje te drinken. Dat ziet er goed uit. Prachtige tuin ook trouwens. Druk bezig om het nog mooier te maken, laat je weten. Ja, ik ben benieuwd. Laat van je horen. Hoe was jouw dag in één woord? Daar zijn we benieuwd naar in het woord van vandaag. Dus doe mee. Stuur een appje naar de studio van Groot Nieuws Radio. En dan mag het in één woord. Houden we het lekker kort. Houdt Martijn Bewalder volgens mij ook wel van. Toch Martijn, als ze jou vragen daarna?

0: Cody Carnes op Groot Nieuws Radio met Take You at Your Word. En dat doen wij ook. We nemen jou ook op je woord. Je woord van vandaag mag je hier doorgeven, namelijk door te appen naar de studio van Groot Nieuws Radio. Druk en nat komt binnen hier door Jacques. Meer woorden die daarmee te maken hebben. Mark die appt regen naar de studio. Benjamin die zegt druk mag je voor mij opschrijven. Vanochtend ging ons kantoor van vluchtelingenwerk naar de vakantie weer open. Dan zijn er altijd veel mensen, veel administratie. En nu net begonnen met een avonddienst bij mijn normale baan tussen aanhalingstekens. Ik denk dan dat je dan vluchtelingenwerk als vrijwilliger doet, maar goed bezig. En dan hebben we ook een berichtje van Henk, die zegt genieten. We zitten op het Big Church Festival in de Verenigde Koninkrijk. En het toetje van de zomer vandaag met CC Winans en Wilson Rent Collective en Franny Cash. Oh, wat gaaf zeg. Dat is nog wel een hele mooie line-up inderdaad vandaag ook. Geniet ervan. Ja, we kunnen niet wachten natuurlijk dat Big Church ook naar Nederland gaat komen. Over een jaartje precies in Landgraaf is het plan. Gisteren met de organisatie daarover gesproken hier in de uitzending. En er gaat natuurlijk nog veel meer volgen. En gisteren bekendgemaakt dat Chris Tomlin en ook Franny Cash onder andere ook naar het Big Church Festival hier in Nederland toe gaan komen volgend jaar. Dan het woord van vandaag uit de Bijbel ga je krijgen. En vandaag staat Filemon 1 vers 25 centraal.
1: De dagtekst.
0: De genade van de Heer Jezus Christus zij met u. Nou, dat is een korte maar krachtige tekst. Filemon 1 vers 25.
2: I will extol you, my God, the King. I will praise your name forever.

0: Terra Noa met Reijer en Goede Vader. Als je houdt van Nederlandstalige christelijke muziek, kun je hard ophalen, want zometeen ook deze van Lef.
1: Wij zijn met u onderweg.
2: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is Nia van Jumbo.
3: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
4: Wij zijn Lumen. Voor vrouwen vol licht. Net als jij. Sluit je aan bij onze beweging en ontdek een plek waar je inspiratie vindt over hoe jij je geloof kunt uitdelen. Klein en praktisch, maar ook vol verwachting en met lef. Wij zijn lumen.nl/join.
5: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken, zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Jongens, eten!
7: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
8: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
9: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
11: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
12: Zijn we al.
11: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
13: Oh ja, verzekering.
11: En weer door met de Ora autoverzekering.
14: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
15: vakantie!
14: ANWB en gaan.
16: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
17: Grootnieuws Radio.
18: Het christelijke radiostation.
17: Het ANP-nieuws van 5 uur.
19: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Het aantal vermisten na de overstromingen in Nepal is fors naar boven bijgesteld. Van ongeveer 2000 mensen is niks meer gehoord, waaronder 3 Nederlanders. Er zijn bijna 600 doden geteld. Intussen zijn 2 nieuwe meren een risico. Als die overstromen kan het gevaarlijk worden. Bij eentje is dat al begonnen. Feyenoord heeft tientallen supporters in beeld die meededen aan het vuurwerkincident op de tribunes van Cambuur vorig weekend. Ze staken vuurwerk af of hielpen de daders. Als ze zijn geïdentificeerd, mogen ze de Kuip niet meer in en ook niet meer naar uitwedstrijden. De politie doet ook onderzoek. De man die wordt verdacht van de dood van een vrouw in Bokstol werd ook verdacht van de verdwijning van een drugscrimineel 28 jaar geleden, dat meldt de Telegraaf. Of er een link is tussen de twee zaken is niet bekend. De vrouw die gisteren dood in huis werd gevonden was een bekende van de man. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken stevige buien over het land met kans op onweer. Daarvoor geldt ook code geel. Het is 22 graden. Ook morgen is het wisselvallig met kans op onweer en 21 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
17: Grootnieuws Radio Verkeer.
18: ANWB.
20: De files lijken iets af te nemen, maar we zitten toch nog op zo'n 640 kilometer file in totaal. Het is dus druk onderweg en dat komt deels door de gebruikelijke vrijdagmiddagdrukte. Maar lokaal kunnen ook stevige regenbuien voorkomen. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort is eerder vandaag een ongeluk gebeurd. Ze zijn dat ongeluk nu aan het bergen. Daarom zijn 2 rijstroken dicht tussen afrit Soest en Amersfoort West. 6 kilometer met een kwartier op onthoud. Een flinke vertraging op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Daar sta je bijna een uur in de file tussen Nieuwegein-Zuid en Zaltbommel. Dan de A12 Arnhem richting Den Haag. Ook een ongeluk tussen Driebergen en knooppunt Lunette. Daarom is de rechterrijstrook dicht en je vertraging 25 minuten. Nog een afgesloten rechterrijstrook, maar dan op de A12 richting Den Haag vanuit Utrecht. Tussen Gouda West en Zoetermeer betekent dat 15 minuten file rijden.
0: Ja, mocht je in de file staan, je bent er niet alleen. Je hebt een radio natuurlijk en een reisgenoot met een hoofdletter. Daarover zingt de Lef zo meteen. En als je houdt van onderweg zijn, misschien is het voor jou dichtbij, misschien wat verder weg. Maar in Kampen staat iets moois te gebeuren morgen. Daar hoor je zo meer over.
6: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
12: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
13: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
12: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
13: Social deal, deals die je niet mag missen.
15: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
13: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
21: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
22: Victory for All trekt een streep door armoede. Voor kinderen in Zuid-Afrika. Door christelijk onderwijs en liefdevolle zorg. Benieuwd wat er gebeurt als jij Victory for All steunt met 1 euro per dag? Kijk op trek-doorarmoede.nl.
21: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
5: Extra fris voordeel bij Trek Pleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
23: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
24: Voor wie zijn we ook alweer?
23: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Ook extra voordelig bij Trekpleister. WeCare en Modifast 1 plus 1 gratis.
25: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dusty wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
26: De dag van vandaag.
27: Met Laurens van der Kraats.
26: Het christelijke radiostation.

0: Zes minuten over vijf op de vrijdagmiddag met Lef op de radio en God en reisgenoot.
1: De dag van vandaag.
0: Het is misschien wel de laatste dag van je vakantie. En daarmee misschien wel extra bezig om nog even een leuk uitje te doen of zo. Nou, dan is dit misschien ook wel een leuke om morgen nog te plannen. Want zometeen spreek ik de 17-jarige Frederik. Hij staat morgen voor een flinke uitdaging. Namelijk urenlang non-stop psalmen spelen op het beroemde orgel van de Bovenkerk in Kampen. Nou, waarom hij dat doet, dat hoor je zometeen.

0: Bij mij thuis vroeger stond het altijd aan. Dus altijd een beetje nostalgisch weer als ik dit hoor. Reni en Alisa en de vader, u bent goed. Ja, hou je van psalmen en orgels? Over nostalgie gesproken misschien ook wel voor jou. Nou, morgen in Kampen gaat het dan los. Want in de Bovenkerk daar vindt morgen namelijk een psalmenmarathondag plaats. De 17-jarige Frederik van der Galien speelt samen met andere organisten maar liefst 75 psalmen voor Dorcas en voor de restauratie van het historische Hintsorgel. Goedemiddag, Frederik.
1: Goedemiddag, Laurens.
0: Ja, jij zit nu as we speak, geloof ik, ook achter het orgel, hè, om te oefenen. Hoe gaat het met de voorbereidingen?
1: Ja, goed.
0: Ja, en uren achter elkaar non-stop psalmen spelen. Ben je dan nu ook een soort trainingsschema aan het volgen voor je vingers, of valt het wel mee?
1: Nee, dat valt wel mee. Het is wel, het Hintsorgel speelt wel zwaar. Het is wel heel anders dan bijvoorbeeld de kerkorgel bij mij thuis, maar het moet wel mogelijk zijn.
0: En morgen ga je dus in de Bovenkerk in Kampen een psalmendag voor het goede doel doen. Hoe is dat idee ontstaan?
1: Ja, dat idee ontstond eigenlijk in 2024. Toen zat ik nog op het Gemaris College in Leeuwarden. En toen hadden wij een actiedag voor Dorcas. En toen grapte mijn Duits docent dat ik alle 150 psalmen moest spelen. En toen, dat heeft mij het balletje laten rollen. Toen heb ik contact opgenomen met Dorcas. En die waren heel enthousiast over het idee. En toen vroegen ze mij waar ik het liefst zou doen. En toen schoot de Bovenkerk binnen en die vond het ook heel enthousiast. En die wouden graag meedoen.
0: Ja, dat is natuurlijk een fantastische locatie. En wat ik wel fascinerend vind, jij bent dus pas 4 jaar geleden begonnen met orgelspelen. Hè? Jezelf helemaal aangeleerd via YouTube. Wat trekt jou als 17-jarige toen 13-jarige zo aan in het orgel en dit psalmen?
1: Ja, het orgel kan alle kanten op. Zoals een piano, dat is vaak één soort klank. Maar het orgel, daar heb je trompetten op, fluiten en alles. Ja, heel veel muziekinstrumenten heb je daarop.
0: En veel leeftijdsgenoten die luisteren denken ook wel heel andere muziek. Waarom spreekt dit jou zo aan, die psalmen?
1: Ja, de belofte wat in de psalmen weer klinkt, wat de Heer ons meegeeft, dat vind ik heel mooi om dat te mogen spelen.
0: En je hebt nu 75 psalmen uitgekozen voor morgen. Is er één psalm waar je zelf het meest naar uitkijkt?
1: Ik speel zelf psalm 87 en ik speel die op een improvisatie van John Propitius. En in die psalm gaat het over de Filistijnen en zo. En in die improvisatie van John Propitius merk je echt de Filistijnen die dan zeg maar binnenkomen. Ja. Echt een opmars naar het einde, de vers 5, daar wordt echt een lof geprezen, zeg maar.
0: Ja, dus je hoort dat ze als het ware eraan komen of zo? Of hoe moet je dat voorzien?
1: Ja, zeg maar een soort mars wat echt de stad belegert en binnenkomt, zeg maar.
0: Oh ja, dit bedoel je?
1: Ja, dit bedoel ik.
0: Wat gebeurt er met jou als jij dit aan het spelen bent?
1: Ja, vooral hele zware toetsen, dus het is wel zwaar, maar ik vind het wel een heel mooi stuk om te spelen.
0: Ja. En wat heeft zo'n lied jou in deze tijd te zeggen?
1: Nou ja, dat we op de Heer mogen vertrouwen in deze moeilijke tijden en dat soort dingen. En dat hij wil ons ook helpen, zeg maar, als we het moeilijk hebben. We kunnen altijd bij hem terecht, zeg maar.
0: Ja, ja. Dan zit er een hoop in zo'n stuk orgelmuziek. Hey, morgen gaat het dus van start. Hoe laat gaan jullie beginnen?
1: Ja, we beginnen om 9:30 's ochtends. Dan is de kerk ook al open voor bezoek. Ook is de hele dag een livestream. Maar ik zou mensen vooral oproepen om ook, nou, 's ochtends natuurlijk de hele dag kunnen komen. Maar ik zou ook zeker oproepen om tussen 4 en 5 even langs te komen om met z'n allen even te zingen bij het orgel. Onder begeleiding van de server van de plaats.
0: Ja, gaaf. Morgen dus, de psalmendag voor het goede doel. Er wordt geld ingezameld voor restauratie van het Hintsorgel en het goede doel Dorcas in de Bovenkerk in Kampen. Frederik, bedankt en heel veel succes en plezier morgen.

0: Breaking Band op je radio. Je hoorde Zegekroon. En daarmee werd het bijna 5:30. Je krijgt de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. De overleden oorlogsmisdadiger Ratko Mladic krijgt misschien een staatsbegrafenis. Een Servische minister zegt dat dat normaal is voor een generaal. Mladic wordt in Servië door velen nog steeds als een held gezien. Het aantal vermisten in Nepal is opgelopen naar 2000, waaronder 3 Nederlanders. 2 van hen waren volgens de Telegraaf op een spirituele reis. Er zijn zo'n 580 doden geteld. En tientallen Feyenoord-fans kunnen een stadionverbod verwachten voor het vuurwerkincident bij Cambuur vorig weekend. Beelden worden naast pasfoto's van seizoenkaarten gelegd om mensen te identificeren.
0: Dan het Groot Nieuwsradio weerbericht van Buienradar. Komende uren heb je op veel plekken in het land de paraplu nog nodig. In de loop van de avond trekken de buien naar het noordoosten het land uit. Dit weekend zo'n 23 graden en wisselvallig. Zondagmiddag droger en meer zon. Goed op de weg is, hoor je van de ANWB.
2: De files nemen iets af, maar het blijft toch druk onderweg met 525 kilometer file in totaal. Er staan verschillende files op de A2 en de A12. De A2 richting Den Bosch vanuit Utrecht staat in de file tussen Nieuwegein-Zuid en Zaltbommel. 25 kilometer met 3 kwartier vertraging. Dan de A12 richting Den Haag vanuit Arnhem tussen Houten-Oost en Woerden betekent tot 25 minuten extra. En er is ook nog een ongeluk gebeurd op de A12 in de richting van Den Haag. Tussen knooppunt Gouwen en Zoetermeer is de rechterrijstrook dicht. Je doet er 20 minuten langer over en duurt waarschijnlijk nog tot 6:00 vanavond. Tot slot nog de A50 Arnhem richting Os. Tussen Heteren en Ravenstein is het 30 minuten file rijden.
0: Dankjewel.
3: Laurens van de Kraat.
0: Nee, zo de laatste keer de rode draadplaat. Oh ja, maar misschien wordt het wel jouw plaat. Maar eerst de man waar we volgende week de hele week kaartjes voor weggeven op Groot Nieuws. Josiah Quinn.
4: De dag van vandaag.
3: Het Christelijke Radio.

0: Ja, ik zet nog maar even één keer voor de duidelijkheid. Misschien zit je de radio net aan. Maar volgende week geven we de hele week in de ochtend en middag zo kaarten weg voor Josiah Queen. Ja, dan kun je dit live gaan meemaken als hij naar ons land komt. Dusty Bibles hoor je op de radio. En deze hoor je voor het laatst op de radio vandaag.
1: De Rode Draadplaat.
0: Ja, we zijn al een hele tijd een rode draad aan het formeren. Ik denk wel 3 jaar ondertussen dat die gaat. En dat is ontzettend leuk. Maar er gaat iets nieuws komen vanaf maandag. Ik hou nog even voor me wat dat gaat zijn. Maar we gaan dus vandaag voor het laatst nog een fantastische rode draadplaat samen uitkiezen. Heb ik jouw hulp bij nodig? Het concept is simpel. We maken elke dag een link naar de rode draadplaat van de werkdag ervoor. Zo waren we maandag bij Marcel en Lydia Zimmer met dank u voor deze nieuwe dag. Vreugde van nu is mijn kracht. En gisteren gingen we daar weer op door. En dat werd uiteindelijk Lef met Morgen dans je weer. Want morgen is natuurlijk ook een nieuwe dag. En ik ga een fragment laten horen.

0: waar we zijn gebleven.
1: De Rode Draadplaat.
0: Waar gaan we naartoe? Laat maar weten. Titel en artiest mag je nu appen. Misschien wil je door op weer. Het weer. Morgen dans je weer. Hè? Wil je naar regen of zonneschijn? Misschien wil je door op tomorrow, morgen. Misschien een lied wat toch wel echt lef vraagt om dat te zingen of te spelen. Laat maar weten. Kom maar door. Titel en artiest mag je nu nomineren door het in te sturen. Door een appje te sturen naar de studio. Dien komt er ook aan, naar de Casting Crowns en Live Song.

0: Start je dag met een hoopvol geluid. Met elke werkdag tussen 6 en 9, de Nieuwe Morgen. Waarin we de dag beginnen met een Bijbelse overdenking.
1: Inspirerende gesprekken en fijne muziek.
0: Vanaf 9 uur Blessings.
2: Waarin jij met het aanvragen van jouw favoriete muziek anderen kunt bemoedigen, inspireren en in de spotlights kunt zetten.
0: Start je dag samen met Grootnieuws Radio.

0: Je weekend in met de mooiste muziek van Dien. Heel mijn hart zingt, hoorde je. Daarvoor de Casting Crowns en Live Song. Ja, het is toch even een memorabel momentje. Hè? We gaan vandaag de laatste Rode Draadplaat op Groot Nieuws Radio horen. Vanaf maandag iets nieuws op deze plek. We gaan er echt een strik inknopen. Maar voordat het zover is, gaan we eerst stemmen. 3 potentiële Rode Draadplaten te linken aan deze. En morgen dans je weer, zijn we gebleven.
1: De Rode Draadplaat.
0: En Jeroen die maakt een leuke link. Die wil naar een ander lied waar ook dat dansen in terugkomt. God's Great Dance Floor van Martin Smith. Ja, leuk gevonden. En deze van Gerard vind ik ook creatief. Die heeft de titel, of ik moet zeggen de artiestennaam Lef, omgedraaid. En dan kom je op Vel. En dat vertaalde hij dan weer naar Skin. Skin and Wind is a Mind Band van Charlie Peacock. Sunshine is a fine wine when the heart is full and beautiful. But hey now, not every soul on earth knows the cloudless sky. Lang niet gehoord en een mooi liedje zeg. Dankjewel Gerard voor het doorgeven. En dan optie 3 komt Olga mee. Die wil door op de thematiek van het lied Morgen dans je weer. Wat gaat over zorgen, over angsten. En toch daarin de rust bij God vinden en het vertrouwen op hem stellen. Nou, en daarover gaat ook deze van Bethany Music, No Longer Slaves.

zijn ze, de drie opties van vandaag. Wat mag het zijn voor jou en wat wordt daarmee, wat jou betreft, de laatste rode draadplaat op Groot Nieuws Radio? 1 voor Martin Smith, God's Great Dance Floor. 3, of 2 moet ik zeggen, moeilijk hè, tellen, 1, 2, 3. 2 is Charlie Peacock, Skin and Wind is a Mind Band. En 3, Bethel Music, No Longer Slaves. Lap.

0: I stand on.
1: Toby Mac, Zach Williams en Cornerstone.
2: De rode draadplaat.
1: Ach, jongens. Ja, de laatste keer. Ja, het gaat gebeuren. De rode draadplaat op Groot Nieuws Radio. Het gaat verdwijnen. Vanaf maandag komt er iets nieuws. Je gaat het dan horen wat het gaat worden. Maar voordat het zover is, gaan we voor de laatste keer de rode draadplaat draaien. En dan gaat er echt een strik in komen. Andrea, die heeft erop gestemd. Wijnanda ook. Die zegt, ja, voor de laatste keer. Het was elke keer weer leuk om te horen op de radio. Dirk, die zegt wel, jammer dat het stopt. Vooral altijd een heel leuk onderdeel. Soms hoor je ook wel weer muziek die je dan anders nooit weer hoort. Maar vandaag is het toch een lied geworden, wat toch wel vaker te horen is op de radio, maar wel een hele prachtige ook om bij af te sluiten, deze rode draadplaat. We waren bij Lef en Morgen dans je weer. Een lied dat gaat ook over hem prijzen, ook al is er angst in je leven. En dit lied zegt eigenlijk ook, we zijn niet langer slaven van angst. Battle Music met No Longer Slaves is de laatste rode draadplaat.

prachtige, die rauwe stem. Better Music, No Longer Slaves. Annemarie die reageert. Ik had even geen tijd om te stemmen, maar dit was echt mijn keuze. Wat een geweldig mooi lied. De laatste rode draadplaat, maar wat een mooie boodschap om mee af te sluiten, toch? We zijn een kind van God, geen slaven van angst. Zometeen gaan we, ja, Worship Your Weekend horen. Want daar heb je, oh, daar heb je inderdaad, ja, daar staat het. Het weekend staat voor de deur.

0: doe.
1: Lever in vuurwerken.nl.
2: Kinderen en jongeren helpen? Bid voor hen. Doe met jouw gemeente mee aan de HGJB gebedsactie. Vraag gratis gebedsflyers aan op hgjb.nl/gebedsactie.
3: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simoli. Zo Belsimpel kan het zijn.
2: HGJB Gebedsactie. Bid mee voor kinderen en jongeren. Meer info op hgjb.nl/gebedsactie.
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.

0: bij Albert Heijn het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1% gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
1: Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
2: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
4: Vlijmscherpe korting bij Trekpleister. Nu heel veel Gillette en Gillette Venus voordeelverpakkingen voor €66,99 per stuk. En je krijgt ook nog Sony oordopjes cadeau. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Grootnieuws Radio.
6: Het christelijke radiostation.
5: Het ANP-nieuws van 6 uur.
7: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Het zou zomaar kunnen dat de overleden oorlogsmisdadiger Ratko Mladic een staatsbegrafenis krijgt in Belgrado. Er geldt een protocol voor gestorven generaals, zegt de Servische minister. Mladic was veroordeeld tot levenslang voor de genocide in Srebrenica. Maar in Servië zien veel mensen hem als een held. Er is meer bekend over 2 van de 3 Nederlanders die vermist zijn in Nepal. Volgens de Telegraaf waren ze op een spirituele pelgrimstocht van Nepal naar Tibet. De 2 waren onderdeel van een groep van tientallen mensen met verschillende nationaliteiten. De reisorganisatie heeft contact met de families van de toeristen. Zorgverzekeraars dreigen uit het overleg over medicijntekorten te stappen, meldt de Telegraaf. Ze zijn boos op apothekers. Die zouden hen ervan beschuldigen mee te werken aan de tekorten. De verzekeraars willen dat zorgminister Hermans er wat van zegt. Al jarenlang hebben miljoenen mensen last van de medicijntekorten. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken stevige buien over het land met kans op onweer. Daarvoor geldt ook code geel. Vannacht opklaringen en het koelt af tot 15 graden. Ook morgen wisselvallig met kans op onweer en een graad of 22. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Grootnieuws Radio Verkeer.
8: ANWB. De drukte op de wegen begint langzamerhand wat af te nemen. Toch zijn er nog meerdere files die opvallen. Zo staan er meerdere files op de A2, maar je bent het langst onderweg op de A2 richting Den Bosch. Vanuit Utrecht sta je tussen Culemborg en Zaltbommel 35 minuten in de file. Ook op de A4 is het druk richting Den Haag, tussen Roelof Arendsveen en knooppunt Hoefvliet, 8 kilometer met een kwartier vertraging. Dan de A12 Arnhem richting Den Haag. Je hebt 30 minuten oponthoud tussen Houten-Oost en Harmelen. Tot slot nog de A50 Arnhem-Os. Tussen Heteren en Ravenstein sta je 25 minuten in de file.
9: Ja, het weekend is officieel begonnen hoor. 6 uur geweest. Welkom. We gaan hem aftrappen met de mooiste aanbiddingsmuziek op je radio. En dan is natuurlijk de tekst is wel vaak iets wat bij worshipmuziek natuurlijk meteen tot de verbeelding spreekt. En ja, meteen aanspreekt. Maar ik vind ook de instrumenten regelmatig. Ik denk, nou, dit is er ook zo eentje van Marcel en Lydia Zimmer. Ik vind dat einde met die saxofoon, ja, dit. Kan ik wel van genieten hoor. Je hoort hem zo helemaal. Wat een liefde komt eraan.
10: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
11: Nu halen, hè? Dus niet straks.
12: Fans van Voordeel.
10: Aldi.
13: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekerste weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche, maar €1,50 per stuk. Hup, allemaal naar
14: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Lays, Robijn, Optimel, Hak en Mora. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
12: Fans van Voordeel.
10: Aldi.
15: Het Big Church Festival komt naar Nederland. 20 tot en met 22 augustus 2027 in Landgraaf. Met onder andere Chris Tomlin, Ellie Limebear, Strings and Heart en Franny Cash. Koop nu je kaarten voor het Big Church Festival via bigchurchfestival.nl.
16: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
11: Bestel nu je tickets voor het Big Church Festival met 50% korting. Via bigchurchfestival.nl.
17: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
18: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
19: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
20: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
21: Yes!
20: Esso, omdat elke rit telt.
22: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
23: De dag van vandaag.
24: Met Laurens van der Kraats.
23: Het christelijke radiostation.

0: Worship in je weekend is begonnen met Marcel en Lydia Zimmer. Wat een liefde.
1: Worship in je weekend.
0: En dan zeggen we nu ook goeie avond. Fijn dat je erbij bent. Deze vrijdagavond bij Groot Nieuws Radio. De werkweek zit er voor veel mensen op. Misschien was het voor jou, net zoals voor mij, wel de eerste werkweek weer na de vakantie. Nou, goed nieuws. Je hebt het overleefd, hoor. En om dat te vieren staat het komende uur volledig in het teken van de beste worshipmuziek. Of het nou bij jou een beetje regenachtig is, waait, hagelt of het zonnetje nog een beetje schijnt. Lekker veel muziek gaat op je radio langskomen. En ik vind het leuk om ook contact met jou te hebben. Ik heb hier de WhatsApp hier voor mijn neus staan. En ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe jouw weekend eruit ziet. Ga je misschien nog eventjes lekker wat leuks doen, omdat je nog het laatste weekend van je vakantie hebt, zeg maar. En dan bijvoorbeeld het echte werk weer begint. Of misschien juist helemaal niet. Juist volle bak weer misschien voor de kerk iets van plan om te gaan doen. Ik zelf zit volop in de klusmodus. Wij hopen eind volgende maand te verhuizen. Dus elk vrij uurtje wat we hebben gaat wel richting het nieuwe huis. Dus we zijn nu hartstikke druk bezig met de twee trappen schilderen. Dus dat betekent niet alleen schilderen. Het klinkt heel kort, hè, als je dat zo zegt. De trap schilderen. Maar het is schuren, nog een keer schuren. Het is lakken, weer schuren, lakken, lakken, grondverf, noem het allemaal op. Nou, er zitten al heel wat uurtjes in. Maar het eind is in zicht en dan staat er toch een pronkende trappen hier in de hal. Nou, heel benieuwd wat jouw plannen zijn. Laat het weten en app het even naar de studio. Groot Nieuws kunnen we misschien zo meteen even meenemen. Zo direct wil ik je twee nummers voorschotelen van Paul Baloche. En nu eerst Elevation Worship en Brandon Lake. Dit is I Know a Name.

0: Kinga Baan en nog vele anderen. Met Heer uw licht en uw liefde schijnen.
1: Worship in je weekend.
0: En wat staat er een mooi weekend voor de boeg voor zoveel luisteraars. Er komen leuke appjes binnen. Eveline bijvoorbeeld, die zegt morgenochtend of begin van de middag naar de Zomerparkdag. Dat is een dag waarop alle vrijwilligers in het dorp in het zonnetje gezet worden. En zich ook presenteren op een soort van braderie. En er is altijd echt van alles te doen. En er hangt een hele gezellige sfeer. En er komt ook hier een berichtje binnen, even kijken, van Mirjam. Die zegt, dit weekend is het bij ons de Oud-Lunterse Dag. Oh ja, dat is hier natuurlijk in de buurt van Veenendaal ook. Gekkenhuis in ons dorp, maar ook zo leuk om iedereen in het oude gerei te zien. Het is ook gezellig en goed voor de gemeenschapszin. We zijn trots op ons dorp. Nou, en terecht. En Joke zegt, vakantie is nu juist begonnen. 2 weken, heerlijk. Dit weekend gewoon lekker relaxen. En ik ben bezig met een stippelschilderij. Daar had ik nog nooit van gehoord. Ik zie er wel een foto van verschijnen. En ik zie echt dat het een ongekend priegelwerkje is. Dus jij liever dan ik. Heel veel succes, Joke, en geniet van je vakantie. En ook voor Jolanda is het hetzelfde verhaal. Inpakken, namelijk vakantie Noorwegen op de planning. Oh, wat lekker zeg. Dus ja, voor veel mensen de vakantie erop. En voor veel mensen gaat het ook weer gewoon beginnen. Ja, ook lekker slim buitenseizoen natuurlijk. Lekker de vrijheid tegemoet. Nou, laat Paul Belorst daar ook een liedje over hebben gemaakt. Oh.

0: vrijdagavond met een hoopvol geluid van Paul Baloche, Yes We Believe en daarvoor Oh Freedom. Daarmee werd het 6:30. Je krijgt de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. 5 mensen die worden verdacht van het online verkopen van designerdrugs blijven langer vastzitten. Eerder deze week werden in Limburg 2 mannen en 4 vrouwen opgepakt die achter de website Powercaps zaten. De president van Servië is boos op de VN. Hij vindt dat ze oorlogsmisdadiger Ratko Mladic in zijn thuisland Servië hadden moeten laten sterven. In plaats daarvan overleed hij gisteren in de gevangenis van Scheveningen. En de renners van de Noorse wielerploeg UNO-X wilden vandaag extra graag de etappe in de Vuelta winnen na het overlijden van koning Harald. De Noor Andreas Legnesund won de rit. Zijn ploeg en landgenoot Johannessen werd tweede.
0: Het Groot Nieuwsradio weerbericht van Buienradar. Een flink regengebied trekt op dit moment over het land. In de loop van de avond verdwijnt hij. Dit weekend wordt het rond de 23 graden en wisselvallig weer. Zondagmiddag wordt het droger en zonniger. Of het een beetje doorrijdt op het Nederlandse asfalt hoor je van de ANWB.
2: De meeste files worden nu snel korter. Er zijn nog een paar opvallende plekken. Dat is bijvoorbeeld de A2, want op verschillende trajecten daar heb je best nog wat vertraging. Op de A2 Eindhoven richting Utrecht is dat het geval tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. 6 kilometer met 10 minuten oponthoud. Op de A2 richting Den Bosch tref je vanuit Utrecht tussen Culemborg en Zaltbommel 12 kilometer aan langzaam rijdend verkeer. Je doet er 35 minuten langer over. Ook op de A4 Amsterdam richting Den Haag is het nog druk. Tussen Roelofarensveen en Zoeterwoude-Rijndijk 20 minuten extra. En ook een ongeluk op de A12 richting Den Haag vanuit Utrecht. Tussen Houten en Harmelen is de weg inmiddels weer vrijgemaakt. Maar reken op een kwartier vertraging.
0: Dankjewel. Laurens van de Kraat. Ik las een inspirerend interview met de man achter 10.000 Reasons. Matt Redman wil ik je sowieso verdelen. Ook opwekkend band komt eraan in Worship Eve Weekend. Na Michael W. Smith. More love, more power.
3: De dag van vandaag.
4: Het christelijke radiostation.

0: Goedemorgen, wat kan ik voor je doen?
1: Speel een hoopvol geluid.
0: Oké, ik start de Groot Nieuws Radio app.
2: Kies elke dag voor een hoopvol geluid. Zoals podcasts met inspirerende gesprekken en radioprogramma's met bemoedigende muziek. Allemaal in één app.
3: Met daarnaast artikelen, playlists en groot nieuws gemist.
2: Download vandaag de Groot Nieuws Radio app
0: in de App Store of Google Play.

Een lied over Gods trouw in Worship in je weekend. Hoe trouw u bent. Deze man is toch wel hofleverancier van de worshipmuziek, Matt Redman. De Brit die heeft zoveel titels op zijn naam staan. De bekendste denk ik toch wel 10.000 Reasons. Ik kwam een artikel, een interview met hem tegen van Relevant Magazine. En zette me wel aan het denken. Hij zei daar namelijk, veel liederen zingen we over God. Maar aanbidding gebeurt volgens hem pas echt wanneer je ook tegen God gaat zingen. Hij noemt dat de stap van een klaslokaal naar een kapel. Het verschil is dat tussen praten over liefde en daadwerkelijk zeggen, ik hou van je. Nou, dit is een mooi voorbeeld van een lied waarin dat gebeurt. Matt Redman, You Never Let Go. Even

0: Zera Worship met Javed en Sifra Beeks en Christian van Woert. Simpel liefdeslied.
1: De Luisterwijzer.
0: Dit was de middagshow voor deze week. Morgen, dan zijn we er niet. Dat is natuurlijk weer lekker weekend. Maar maandag gewoon weer een verse editie. Maar zo na zevenen is er ook weer van alles te beluisteren. Bijvoorbeeld op 7FM Zo, Elevation Worship. Nog veel meer non-stop muziek op ons jongerenstation 7FM zometeen. Ja, de laatste keer non-stop, want vanaf maandag beginnen ook daar de gepresenteerde programma's in de avond weer. En kun je ook genieten van Joost en Niels, Daan Hothoff, Nando en nog vele anderen. Op Groot Nieuws Radio non-stop hoor je zo The Dove. En hier begint zo het programma Wens met Tim Hendricks en het koor Oriolus. En deze... Dit was hem. Ik hoop je maandag weer te spreken met een nieuwe middagshow vanaf 4 uur. En ik heb er nog één voor je van Amy Grant. Die Word. Fijn weekend!

0: iPhone 17 Pro. Bijvoorbeeld in combinatie met een unlimited basisabonnement. Zo haal je alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
1: Meer dan 1 miljoen Nederlanders leven in armoede. Kinderen gaan zelfs zonder ontbijt naar school. Kerk in Actie staat op tegen armoede en heeft jouw hulp nodig. Word collectant. kerkinactie.nl/collectant.
0: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Hebben! Nu bij Kruidvat alle Wilkinson soort scheerapparaten en navelmesjes 1+1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert, 2+3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1+1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish and Fun, ook 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijgt nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
6: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Oma, altijd dichtbij met Vodafone.
7: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
8: Victory for All trekt een streep door armoede. Voor kinderen in Zuid-Afrika. Door christelijk onderwijs en liefdevolle zorg. Benieuwd wat er gebeurt als jij Victory for All steunt met 1 euro per dag? Kijk op trek-doorarmoede.nl.
7: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
9: Vodafone.
10: Grootnieuws Radio.
11: Het christelijke radiostation.
10: Het ANP-nieuws van 7 uur.
12: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De brand bij een toekomstige AZC-locatie in Valkenswaard is aangestoken, zegt de politie nu het onderzoek is afgerond. De brand brak eergisteren uit en er waren meerdere ruiten vernield. Kort daarvoor werd bekend dat er in het gebouw 40 minderjarige asielzoekers moeten worden opgevangen. 5 Limburgers die worden verdacht van het verkopen van designerdrugs en andere illegale medicijnen via de website PowerCaps blijven langer vastzitten. Afgelopen week werden 2 mannen en 4 vrouwen opgepakt. Daarbij werden medicijnen in beslag genomen en de websites offline gehaald. De Servische president Vučić vindt dat de VN onbeschaafd is geweest omdat ze oorlogsmisdadiger Ratko Mladić niet in zijn eigen land hebben laten sterven. Al klaagt hij dat hij niet te horen heeft gekregen wanneer zijn lichaam naar Servië komt. Daar krijgt Mladić waarschijnlijk een staatsbegrafenis. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken stevige buien over het land met kans op onweer, daarvoor geldt ook code geel. Vannacht opklaringen en het koelt af tot 15 graden. Ook morgen wisselvallig met kans op onweer en een graad of 22. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Grootnieuws Radio Verkeer.
13: ANWB. Het rijdt langzaam op de A2 richting Den Bosch. Vanaf Utrecht ben je langer onderweg tussen Beest en Zaltbommel. Je treft 9 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 15 tot 20 minuten vertraging. Op de A12 richting Duitsland is het weer druk door de Duitse grenscontroles. Vanaf 7 daar betekent dat 15 minuten extra reistijd. En tot slot nog een ongeluk op de A15 richting Rotterdam. Vanuit Gorinchem beland je tussen Sliedrecht-West en Hendrik Ido Ambacht in de file. 2 rijstroken zijn er dicht en je doet er 10 minuten langer over.
14: Zometeen
10: wens.
15: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
16: Wolf Caravans Harderwijk koopt en verkoopt gebruikte tourcaravans. En is de dealer van de merken Deadless en Wijnsberg. Trek erop uit. Jouw avontuur wacht. Wolfcaravans.nl.
15: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
9: Week is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
17: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitenverlichting. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
20: Boeken worden niet vanzelf tweedehands. Open voor €1 per maand jouw eigen boekwinkeltje. Boekwinkeltjes.nl.
21: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de HP Omnibook 5 14 inch met Snapdragon X processor voor €699. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
22: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
23: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
22: Dus waar moet je zijn voor de magic?
24: Jojo.
25: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies... onder medische begeleiding van een BIG-geregistreerde arts... Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
26: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
27: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
28: Elke avond vanaf 7 uur...
29: De mooiste kerk- en koormuziek.
28: Het christelijke radiostation.

beginnen dit uurwens vanavond met het lied van verlangen. Oriolus zong Leer mij leven met het oog op u gericht, met een hart u toegewijd. Ja, van harte welkom. Goedenavond op deze vrijdag 27 augustus 2026. We hebben op je gerekend, alle muziek staat klaar. En het kan zijn dat deze uitzending je misschien op het idee brengt om zelf ook een plaat aan te vragen. En dan kan dat via grootnieuwsradio.nl/wens. Ook jouw verzoekplaat is van harte welkom. We beginnen deze uitzending met de wens van Corrie van Leeuwen van Hees. Een lied speciaal voor Wil Karens uit Nieuwveen. Want, zegt Corrie, ik wil Wil heel hartelijk bedanken dat ze mij attent heeft gemaakt op Grootnieuwsradio. Op Grootnieuwsradio, blijde klanken. Ja, zo ben ik gaan luisteren. En daarom wil ik graag een mooi lied voor haar aanvragen. Bij deze, Wil Karens uit Nieuwveen. Namens Corrie is dit het lied. Er is een God die hoort. We genieten mee van het Warringsveens Mannenkoor, de Gouden Stem, onder leiding van wie anders dan Martin Mans.

Wat er ook door je heen gaat, hoe je je ook voelt en waar je ook bent, al heb je je ontzettend goed verstopt. Er is een God die je hoort en die je ziet. Het Waddinxveens Mannenkoor, de Gouden Stem, zong dit lied vanavond. Je zong het misschien wel mee. Er is een God die je hoort. En het volgende lied krijgt ook een speciale bestemming. Psalm 107. Loof de Heer gestadig, gezongen door zangvereniging Fox Jubilans, bezorgen wij in Oldschens Plaat. Ton van Putten, goedenavond. En die goedenavond namens uw broer Arie en Leni van Putten. Ze zeggen, onze broer en zwager is 29 augustus jarig. En Ton, alvast van harte gefeliciteerd. We wensen je Gods nabijheid toe in je nieuwe levensjaar. En we hopen en bidden dat je in het nieuwe jaar samen met je vrouw voor elkaar en voor ons gespaard mag blijven. Gefeliciteerd, Arie en Leni.

0: De dagtekst.
1: Ik heb weer een lied uitgezocht bij de tekst van vandaag, bij Filemon, hoofdstuk 1, vers 25. Daar staat: de genade van de Heer Jezus Christus zij met u. Filemon 1, vers 25. De genade van de Heer Jezus Christus zij met u. En daarom zingt jubilate Deo Woudenberg: u zij genade en vrede.

U zij genade en vrede. Genade en vrede van God, onze Vader. Genade en vrede ook voor jullie. Adriaan en Jo de Lange van de Neut uit Linschoten. En een persoonlijke goedenavond in deze uitzending vandaag. Omdat we hier ook een wens hebben van jullie kinderen. Ze leggen uit afgelopen zondag, 23 augustus. Het was een hele speciale dag. De trouwdag van onze ouders. 70 jaar getrouwd. We hebben daar met dankbaarheid bij stilgestaan, te midden van de gemeente in Linschoten. En ook vanavond willen we een lied laten klinken. Muziek van mannenkoor Comfort zou worden. Want pa is jarenlang lid geweest van dit mannenkoor. En morgen 29 augustus, dan vieren we het met elkaar. Jullie 70-jarig jubileum vieren we samen met in totaal 70 kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. En wij wensen jullie als kinderen God zegen toe voor de komende tijd tezamen met al die jullie lief zijn.

Voor alles is een tijd. Voor bijna alles een lied. Dus ga nu naar grootnieuwsradio.nl/wens voor een lied in elk seizoen.

We sturen elkaar via dit programma muzikale bemoedigingen, muzikale zegeningen. En we danken God voor alles wat goed en mooi is. We tellen onze zegeningen en ik bedank Hervormd Gemengd Zangkoor Con Amor Veenendaal voor het faciliteren met het zingen van dit mooie lied. Wil je ook een lied opgeven, aanvragen? grootnieuwsradio.nl/wens. Vanavond ontvang je sowieso een wens. Irene Kraaienhof Benders heeft namelijk aan je gedacht en wil je het volgende zeggen. Zegt: met dit lied wil ik jou een hart onder de riem steken en ik wil je bemoedigen voor datgene wat er nu op dit moment in jou leeft en speelt. God is altijd bij ons en hij beschermt ons. En zegt Irene: ik bid voor jou. Ik bid voor jou. Zingt ook Christelijk Gemeend Koor Glorify Maple hier.

0: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
1: Deze week Mannenkoor Nederland.

Hoor een heilig koor van stemmen. En hoor Mannenkoor Nederland. Ze zongen dit lied onder leiding van Gerwin van der Plaats. Mannen, bedankt voor jullie bijdrage deze week als Blijde Klanken, Koor van de Week. Laat het volgende lied ook luid en duidelijk te horen zijn in Zeewolde, want het is voor Beppie Duiveman bestemd. Beppie, goedenavond. En ik weet even niet of ik je nou moet feliciteren, want het is op zich iets moois. Maar aan de andere kant is het ook een stukje loslaten en afscheid wat erbij komt kijken. Annemarie geeft er mooie woorden aan. Annemarie Moleman, of moet ik zeggen Beb, jouw vriendin. Ze zegt, lieve Beppie, het is zover. Je gaat je werkzame leven achter je laten. Je gaat met pensioen, in goede gezondheid. En je mag er dankbaar op terugkijken. Nu breekt er een nieuwe levensfase voor je aan. En ik hoop, Beppie, dat je in goede gezondheid, met levensvreugde, van deze nieuwe fase mag genieten. En dat wij als vriendinnen nog heel wat uitjes kunnen ondernemen. En het eerste wat wij gaan doen, dat is naar Nederland zingen. Dat is een traditie bij ons geworden. Daar genieten we enorm van. Lieve Beppie, ik wil je nu ook een mooi lied aanbieden. Als een zegen voor jouw nieuwe levensfase. Veel liefs van je vriendin.

Jichtel Jahu met Psalm 136, de versen 1, 3 en 13. En ik ben heel benieuwd wat ik voor jou kan draaien, namens jou mag draaien. Je kunt je verzoekplaat aan ons doorgeven via grootnieuwsradio.nl/wens. En als het nodig is, dan denken we ook graag even met je mee, als dat handig is. Over de muziekkeuze, hoe we het kunnen aanpakken. grootnieuwsradio.nl/wens, daar kun je in ieder geval je verzoek opgeven. En dan pakken wij het hier verder op. Leni Ravenhorst, het was een spontane reactie op de uitzending. Je liet even weten dat je van het programma Wens geniet. Dat je vrijwel elke avond inschakelt. Nou, vinden we heel erg leuk om te horen. En je had er meteen een mooie liedsuggestie bij gedaan. En daar gaan we wat mij betreft nu ook naar luisteren. Leni, leuk dat je luistert op nog vele mooie luisteruren samen. En nu even genieten van jouw lied. Joke Buijs zingt Daarom behoor ik Jezus.

Ik hoop dat je weer hebt genoten van vertrouwde liederen, maar ook van muzikale verrassingen in deze uitzending van Wens Vandaag. En misschien ben jij zelf ook wel de volgende verrassing met jouw verzoekplaat op de radio. Ga naar grootnieuwsradio.nl/wens om ook een plaat aan te vragen van je te laten horen met een persoonlijke wens, een radiobericht bij de muziek. Ik wilde bijna zeggen, we zijn er morgen weer, maar het is gewoon ontzettend weekend. Ik hoop dat je ervan geniet. Tot maandag wat mij betreft, Deo Volente natuurlijk. En bedankt voor het luisteren vandaag. Hè. Geniet nog eventjes van je avond en van dit lied. Het Groot Nederlands Jongerenkoor zingt onder leiding van Harm Hoeven uit de kantate Dank u voor het leven, dit prachtige gelijknamige lied.

0: blijde klanken brengt elke dag koor- en kerkmuziek vol geloof en troost.
1: Via Grootnieuws Radio klinkt deze muziek bij duizenden luisteraars thuis. Dat kan alleen dankzij luisteraars zoals jij. Met jouw steun kan deze muziek blijven klinken. Help je mee? Ga naar grootnieuwsradio.nl/gift en geef wat je kunt missen. Hartelijk dank.
2: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op Welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand, ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals heel veel L'Oréal Paris en Garnier. 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
3: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
4: Terwijl kinderen hier een schooltas pakken, missen miljoenen kinderen in Afghanistan basisonderwijs. Zij leren niet lezen en schrijven. Samen zorgen we dat kinderen toch naar school kunnen. Help mee en doneer. Worldvision.nl.
5: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
4: Geef kinderen in Afghanistan basisonderwijs. Worldvision.nl.
6: Lucas Kramer.
7: De Lunchroom.
6: Het christelijke radiostation.
7: Grootnieuwsradio.
6: Het christelijke radiostation.
7: Het ANP-nieuws van 8 uur.
8: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Als het aan het kabinet ligt, komen er regels voor hoe ver windmolens van huizen af mogen staan. 2 keer de lengte van het hoogste punt van de windmolen. Nu verschillen de regels nog per provincie. De branchevereniging voor windenergie noemt het schijnveiligheid. De provincies zijn juist blij dat er duidelijkheid is. Mensen die trouw blijven aan hun internetprovider zijn vaak duurder uit dan mensen die regelmatig overstappen, soms wel 15 euro per maand. En daar moet een einde aan komen, zegt de Consumentenbond in de Telegraaf. Zij willen nu dat de politiek ingrijpt en prijsverschillen tussen nieuwe en bestaande klanten verbiedt. De Britse overheid heeft een exportverbod ingesteld voor een schilderij van Rembrandt. Ze hebben het bestempeld als nationale schat. Het schilderij werd vorig jaar bij een veiling voor meer dan 80 miljoen euro verkocht. Aan wie is onduidelijk. De Britten hopen zo dat het schilderij in een museum komt te hangen. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht klaart het op en het koelt af naar een graad of 15. Morgen vooral in de avond buien, waar soms ook onweer bij kan zitten. Het wordt 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Grootnieuws Radio Verkeer.
9: ANWB. Het rijdt langzaam tussen de Duitse grens en knooppunt Kunderberg op de A76 richting Duitsland. Vanwege de Duitse grenscontroles is je vertraging hier 10 minuten.
10: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
11: Hebben! Nu bij Kruidvat alle Wilkinson soort scheerapparaten en navulmesjes 1 plus 1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
14: Op vakantie in het Vechtdal? In het centrum van Dalfsen vind je visspeciaalzaak Dalfijn. De lekkerste in kibbeling. Haring vers van het mes en andere specialiteiten. Kijk op dalfijn.nl. Tot straks!
1: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
15: Ontvang jij de Grootnieuwsradio nieuwsbrief al? Dan maak je komende week kans op 4 kaarten voor de kindertour Avonturen in het Liedjesbos van Marcel en Lydia Ziemer.
16: Ga je mee op avontuur in het Liedjesbos?
15: Meld je uiterlijk deze donderdag aan voor de nieuwsbrief via grootnieuwsradio.nl/nieuwsbrief.
17: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
18: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn. Oma, altijd dichtbij met Vodafone.
0: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
19: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
18: Vodafone.
6: Grootnieuwsradio Muziekavond.
7: Het christelijke radiostation.

0: bemoediging voor elke dag.
1: Er gaat iemand met je mee.
0: En verbinding met duizenden andere christenen.
2: Dit uur zijn we één grote vriendenclub. Zijn we allemaal broers en zussen.
0: Een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.

0: als ik tot u roep. Wees genadig en antwoord mij. Mijn hart zegt u na. Zoek mijn nabijheid. Uw nabijheid, Heer, wil ik zoeken.
1: Vol verlangen heb ik op de Heer gewacht. En hij boog zich naar mij toe. Hij heeft mijn roep om hulp gehoord.
0: De Heer laat immers voortdurend zijn ogen over de aarde rondgaan. En biedt iedereen hulp die hem met heel zijn hart is toegedaan.

0: Big Church Festival komt naar Nederland. 20 tot en met 22 augustus 2027 in Landgraaf. Met onder andere Chris Tomlin, Ellie Limebear, Strings and Heart en Franny Cash. Koop nu je kaarten voor het Big Church Festival via bigchurchfestival.nl.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
0: Bestel nu je tickets voor het Big Church Festival met 50% korting via bigchurchfestival.nl.
2: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Google Pixel 11 Pro. En ruil je oude toestel in, dan krijg je nu tot €588 inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
3: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
2: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
4: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.

0: financieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Ice Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
2: Welkom op Camping Zuiderzee. Voel je thuis in het groen en geniet van de ruimte om je heen. Kampeer dicht bij Elfstedestadje Workum en het strand van het IJsselmeer. Ontdek Friesland op zijn mooist, lopend of op de fiets. Kamperen in Workum.nl.
3: Kijk jij wel eens in de spiegel van de liefde? Bij Mirror of Love kijken we naar wat er is, wat er was en wat er zou kunnen zijn. Begin vandaag nog met kijken op mirroroflove.nl. Samen bouwen aan je relatie, omdat liefde het hoogste goed is.
2: Pak je grootnieuwsradiokorting met code GNR op kampereninworken.nl.
4: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
5: Grootnieuws Radio.
6: Het christelijke radiostation.
5: Het ANP-nieuws van 9 uur.
7: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. D66, CDA en de VVD praten overmorgen verder over de begroting voor Prinsjesdag. Ook vandaag werd er weer de hele dag overlegd, maar ze zijn er nog steeds niet uit. Premier Jette zei vanmiddag al dat er niet meer met de oppositiepartijen wordt gepraat, omdat die genoeg input hebben gegeven. De begroting moet maandag af zijn. In Zwitserland zijn zeker 40 mensen gewond geraakt door zware hagelbuien. Een paar moesten naar het ziekenhuis. De buien gingen gepaard met zware windstoten, veel onweer en hagelstenen tot wel 6 centimeter. Hoogspanningsmasten en vrachtwagens waaiden om. Ook raakte een vrouw gewond die onder een omgevallen boom terecht kwam. In Helvoort, vlakbij Tilburg, zijn 3 mensen opgepakt die aan het stropen waren. 2 van hen hadden een jachtvergunning, maar raken die misschien kwijt. Er werden bij de stropers ook veel opvallende jachttrofeeën gevonden, zoals opgezette beren en schedels van apen. Al hadden die niks met deze strooptocht te maken. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht klaart het op en koelt het af tot een graad of 15. Morgen vooral in de avond buien, waar soms ook onweer bij kan zitten. Het wordt 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Grootnieuws Radio Verkeer.
8: ANWB. Op dit moment staan er alleen files in de grensregio. Op de A1 richting Duitsland is dat vanwege de Duitse grenscontroles. Vanaf Oldenzaal-Zuid langzaam rijdend verkeer over 2 kilometer met 10 minuten oponthoud. En ook aan de Belgische grens is het raak op de A76 richting België. Tussen Geleen en de grens 3 kilometer met een kleine 10 minuten oponthoud.
9: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar 1,49.
10: Nu halen, hè? Dus niet straks.
11: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
12: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
13: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
9: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
10: Nu?
9: Robijn wasverzachter voor maar 1,99.
10: Nu halen, dus niet straks.
11: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
14: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een 2-jarig abonnement tot 2 gigabit. Nu die eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
11: Odido.
15: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er één voor

0: op odido.nl/business.
1: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
2: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
3: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Wil jij je geloof verdiepen, de Bijbel op een praktische manier ontdekken en groeien in Gods woord? Kom dan zaterdag 29 augustus naar de open dag van Charis Bible College in Naarden en maak kennis met het levensveranderende onderwijs van Andrew Womack Ministries. Meld je aan via charisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.
5: Victory for All trekt een streep door armoede. Voor kinderen in Zuid-Afrika. Door christelijk onderwijs en liefdevolle zorg. Benieuwd wat er gebeurt als jij Victory for All steunt met 1 euro per dag? Kijk op trek-doorarmoede.nl.
6: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
7: Het christelijke radiostation.

0: Dat ene lied. Precies op het juiste moment op je radio.
1: Door dit lied voel ik me geliefd.
0: En inspirerende gesprekken die opbouwen.
2: Hij is altijd degene die aanwezig is en ik blijf bij jou tot je uit dit dal bent.
0: Verbind je aan het hoopvolle geluid van Groot Nieuws Radio en word vandaag vriend. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Dat ruimt lekker op. Deze week met Club Karwei. Hanson zwaarmetalen opbergrek 1 plus 1 gratis. Opgeruimd staat netjes. Karwei, maak het mooier.
5: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
6: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1 plus 1 gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
0: Nu bij Kruidvat alle Wilkinson soort scheerapparaten en navulmesjes 1 plus 1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
9: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Jegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken. Voor mezelf en mijn gezin.
10: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
11: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
12: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
13: Voor wie zijn we ook alweer?
12: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het altijd alles netwerk. Ziggo.
14: Grootnieuws Radio.
15: Het christelijke radiostation.
14: Het ANP-nieuws van 10 uur.
16: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Een hogeschool in Breda begint maandag gewoon met het nieuwe studiejaar, meldt Omroep Brabant. Op een introductiekamp in België werden gisteren bijna 200 mensen ziek. De oorzaak is nog onbekend, maar het lijkt om voedselvergiftiging te gaan. Aruba en Curaçao kunnen een rol spelen bij de wederopbouw van Venezuela en Colombia, die de afgelopen maanden werden getroffen door zware aardbevingen. Dat zegt staatssecretaris Van der Burg. Hij denkt dat veel spullen via de eilanden naar Zuid-Amerika kunnen worden vervoerd. Meta, het bedrijf achter Facebook en Instagram, roept hun concurrenten op om tieners beter te beschermen op social media. Dat doen ze in een paginagrote advertentie in Amerikaanse kranten, gericht aan TikTok en YouTube. Meta trof eerder deze week een schikking om hun apps minder verslavend te maken voor tieners. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht klaart het op en het koelt af naar een graad of 15. Morgen vooral in de avond buien, waar soms ook onweer bij kan zitten. Het wordt 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Grootnieuws Radio Verkeer.
15: ANWB.
17: Op dit moment loopt het verkeer vertraging op de A12 richting Duitsland. Je treft 2 kilometer aan langzaam rijdend verkeer vanaf knooppunt Oudijk door de Duitse grenscontroles. Doet er 20 minuten langer over. Ook op de A12 richting Den Haag is het nog druk. 2 rijstroken zijn dicht tussen Harmelen en Woerden. 3 kilometer met 5 minuten oponthoud. En tot slot nog de A76 richting België. Tussen Geleen en de Belgische grens is je vertragingstijd 10 tot 15 minuten.
15: Zometeen
14: levenswoorden.

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One-A-Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes maar 1,49.
3: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simoli. Zo Belsimpel kan het zijn.
2: Nu ook bij Aldi goedkope verse groente en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. 6 Pri Kiwi Gold. 500 gram maar 2,65. En ook nergens goedkoper. Mini Prime Tros tomaten. 300 gram maar 1,25.
4: Fans van voeden.
2: Aldi.
6: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
7: Ontvang jij de Grootnieuwsradio nieuwsbrief al? Dan maak je komende week kans op 4 kaarten voor de kindertour Avonturen in het Liedjesbos van Marcel en Lydia Ziemer.
8: Ga je mee op avontuur in het Liedjesbos?
7: Meld je uiterlijk deze donderdag aan voor de nieuwsbrief via grootnieuwsradio.nl/nieuwsbrief.
6: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
9: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
10: Wij zijn Lumen. Voor vrouwen vol licht. Net als jij. Sluit je aan bij onze beweging en ontdek een plek waar je inspiratie vindt over hoe jij je geloof kunt uitdelen. Klein en praktisch, maar ook vol verwachting en met lef. Wij zijn lumen.nl/join.
11: Levenswoorden.
10: Met Daan Olthof.
12: Een hele goede avond. Het weekend is begonnen. En daarmee komt er ook zo langzamerhand een einde aan de vakantie van Regio Midden. Maar we blijven nog een beetje in die vakantiestemming vanavond. Ga namelijk luisteren naar een campingpreekje van Mirjam van Krieken. Je kon haar stem al eerder horen deze vakantie tussen 10 en 12. En we staan zo meteen stil bij het verhaal van Daniel. Eerst lezen we de dagtekst van vandaag uit Filemon 1, vers 25. Daar staat: de genade van de Heer Jezus Christus zij met u.

0: Bilo & Co. en Carrie Job. Je hoorde De Doof. Deze vakantie zonden wij tussen 10 en 12 campingpreekjes uit. Een van de overdenkers die dat voor ons deed was Mirjam van Krieken. Zij is spreker, trainer, loopbaancoach en oprichter van Manna Ministries. En in de vakantie stond zij stil bij het verhaal van Daniel over loslaten, identiteit, vasthouden, vriendschap en de rode draad van God. Eerder lieten we al deel 1 en deel 2 uit deze serie horen. En vandaag gaan we luisteren naar deel 3 en deel 4.
1: Ik lees jullie voor uit Daniel 1, vers 8. Daniel was vastbesloten zich aan de reinheidsvoorschriften te houden. En hij vroeg de hoofdeunig toestemming zich van de spijzen en de wijn van de koninklijke tafel te mogen onthouden. Daniel was uit Israël weggevoerd, samen met zijn 3 vrienden. Ze kwamen de wereldmacht van Babylonië terecht, een van de grootste wereldrijken in die tijd, in een stad die immens groot was, in het bestuurlijke hart van het machtigste rijk en de machtigste koning van die tijd. Een stad en paleis zag die qua schaal alles overtroffen had wat hij ooit had gezien, gekend en gehoord. Daniel bevond zich in het regeringscentrum van de wereldrijk. Hij heeft veel losgelaten. Zijn land, zijn familie. En toch had hij bepaalde dingen die hij niet losliet. In Daniel 1, vers 8 lezen we zoiets. Daniel was vastbesloten om aan de reinheidsvoorschriften te houden en geen eten en wijn van de koninklijke tafel te eten. Het vlees en de wijn werd namelijk gebruikt voor offerdiensten aan afgoden. En hij wilde niet dat voedsel eten. Er staat, Daniel was vastbesloten om dat niet te doen. Maar de brontekst zegt eigenlijk iets dieper. Er staat, Daniel nam het in zijn hart voor. Hij had vooraf een keuze gemaakt, vanuit zijn hart, van waar hij voor wilde staan. In het Engels zeggen we zoiets als pre-decide. Een besluit genomen, vooraf. En let wel, Daniel had geen rechten, nul. Daniel bevond zich als balling in een positie zonder rechten. En door af te wijken van de koninklijke voorschrift liep hij een enorme risico. Hij zou zijn plaats in de eliteopleiding kunnen verliezen of zelfs gestraft worden. En dat zou betekenen uit zijn functie worden gezet of zijn privileges verliezen. En zelfs lijfstraffen. En Daniel zette daarmee enorm iets op het spel. En waarom? En waarvoor? Om als regels iets te doen? Nee, omdat hij het in zijn hart ervoer. Het was niet zomaar een wet. Maar het liefste wat hij wilde was God eren door rein voedsel te eten. En daar had hij heel veel voor over. Dat hij God lief had. En dat lezen we ook uit de rest van de verhalen van Daniel. En Daniel neemt risico's om dicht bij God te blijven en de eer aan God hoog te houden. Ongeacht de consequenties. En wat leeft er in jouw hart? Wat is voor jou essentieel om dicht bij God te blijven? Om die eer van God hoog te houden? Wat zou jij koste wat kost willen beschermen? Is dat dat je wil blijven bidden? Is dat dat je wil blijven Bijbel lezen? Of heb je last van als mensen om je heen vloeken en de naam van God misbruiken? Wil je Gods naam beschermen of opkomen voor hem? Vaak zijn we bang voor afwijzing en stoppen we met praten voor God, over God. En mijn vraag aan jou vandaag is, waar stop jij met praten over God, terwijl je dat wel heel graag zou willen?

0: Talita Nawijn, de opwekking band. Je hoorde Toon mij liefde in levenswoorden, waar we vandaag luisteren naar een campingpreekje van Mirjam van Krieken. Je kon haar deze zomer al eerder horen tussen 10 en 12. Zij staat stil bij de verhalen over Daniël.
1: Ik lees jullie vooruit Daniël 2, vers 1 tot 3 en vers 11 en 12. De droom van koning Nebukadnezar. In het tweede jaar van zijn regering kreeg Nebukadnezar een droom die hem zo verontrustte dat hij de slaap niet meer kon vatten. En de koning gaf opdracht de magiërs, bezweerders, tovenaars en galdeën bijeen te roepen om hem te vertellen waar zijn droom over ging. En toen ze voor de koning verschenen waren, zei hij tegen hen: ik heb een droom gehad die mij verontrust en daarom wil ik weten wat ik gedroomd heb. Wat de koning vraagt is te moeilijk, reageren ze. Niemand zal het de koning kunnen vertellen, behalve de goden. Hierop verloor de koning zijn geduld en hij gaf woedend het bevel alle wijzen van Babylonië ter dood te brengen. Koning Nebukadnezar had dus gedroomd. En behalve dat hij de uitleg wilde weten, wilde hij ook dat zij hem vertelden wat hij had gedroomd. Een onmogelijke opgave. En de wijzen gaven aan dit niet te kunnen. Daarom gaf de koning het bevel alle wijzen van Babylonië te laten vermoorden. Ook Daniël en zijn vrienden liepen direct gevaar. Daniël loopt van het paleis van de koning naar zijn huis. Hij voelt een gigantische last op zijn schouders. Een onmogelijke opgave. Om zijn eigen leven te redden en van zijn vrienden moet hij wel zowel kunnen vertellen wat de koning had gedroomd als de betekenis. Hoe dan? Hij gaat van alles door zijn hoofd. En één ding weet hij zeker. Hij kan dit nooit in zijn eentje oplossen. Thuisgekomen vertelt hij zijn vrienden over het gevaar dat ze lopen. Ze zijn er stil van en voelen de last van deze onmogelijke opgave. En dan weten ze dat ze eigenlijk maar één ding kunnen doen. Ze vallen met elkaar op hun knieën en bidden tot God. Ze smeken hem, staat er geschreven, zodat ze niet vermoord zouden worden. En ze voelen dat ze dit samen mogen doen. Ze staan er niet alleen voor. Ze hebben elkaar en God. Begin dit jaar mocht ik een workshop geven op de mannenconferentie in Doorn. Een conferentie met 500 mannen. Dat was supermooi. En daar zag ik broederschap. Mannen die met elkaar baden, met elkaar zongen en in groepjes diep met elkaar in gesprek zijn. Ik ben dankbaar dat ik samen met 3 vriendinnen ook een close vriendschap mag hebben. Al 20 jaar. Het is mooi om met elkaar te kunnen delen, met elkaar op te lopen of gewoon naast elkaar te zitten, te zijn in elkaars aanwezigheid, zoals wij dat wel zeggen. Gewoon omdat we soms onmogelijke opgaven in ons leven te verduren krijgen. En toch, we zijn soms zo geneigd dingen zelf te willen oplossen. Om niet het gevoel te willen hebben iemand tot last te zijn. Terwijl andersom gezien de ander je graag wil helpen. Welke vriend, vriendin of persoon zou jij eigenlijk moeten contacten? Om te delen waar jij mee rondloopt, waar jij mee worstelt. Of misschien wel andersom. Naar wie kun jij uitreiken deze week om een vriend of vriendin voor te zijn? Meken.

Ontdek ook de Levenswoorden podcast. Via grootnieuwsradio.nl, de podcastplayer van jouw keuze, of via de Grootnieuwsradio app.

Gerald Troost hoorde je samen met Miranda de Vlieger 100%. Daarvoor Mercy Me en het mooie Make It Well. Zometeen op Groot Nieuws Radio, muziek van het Ademproject. Ook Brian en Jen Johnson komen eraan. En wij zijn er maandag weer met een nieuwe levenswoorden. Dit is Brooke Littlewood.

0: Luister deze zomer naar spraakmakende afleveringen van Groot Nieuws van de Week. Over geloven en Gen Z.
1: Ze staan echt open, de open generatie wordt het ook wel genoemd.
0: Hoe blijf je als christenen in verbinding als je anders denkt over Israël en Gaza?
2: Hij is zo van, ja, maar wacht, dat wil niet zeggen dat Netanyahu nu de gezalfde koning zal zijn. Nee, we weten wie de gezalfde koning is.
0: En je gaat mee naar het AZC in Ter Apel. Hoe ga je om met vluchtelingen in ons land?
3: Dan is het niet mijn eerste vraag, waarom ben je hier? En dan in mijn hoofd vind ik dat een legitieme reden dat je hier bent.
4: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: uit de basisbijbel. Niet langer meedoen met de ongelovigen. Kinderen die van hun vader houden, doen hun vader in alles na. Laat op dezelfde manier God jullie voorbeeld zijn en doe hem na. Houd van elkaar net zoals Christus van ons houdt. Want omdat hij zoveel van ons houdt, heeft hij zijn leven voor ons geofferd. En God was blij met zijn offer. Maar jullie mogen absoluut niet met allerlei vrouwen en mannen naar bed gaan of allerlei verkeerde dingen doen op het gebied van seks. Wees ook niet langer hebzuchtig. Gedraag je zoals past bij mensen die bij God horen. Stop met vuile praatjes, grove woorden en vieze moppen. Laat liever zien dat je God dankbaar bent. Mensen die verkeerde dingen doen op het gebied van seks of die hebzuchtig zijn, kunnen het koninkrijk van Christus en van God niet binnengaan. Vergeet dat niet. Mensen die hebzuchtig zijn, aanbidden een afgod. Laat je niet voor de gek houden door mensen die deze dingen op allerlei manieren proberen goed te praten. Want dit zijn juist de dingen waarvoor de mensen die niet in God geloven gestraft zullen worden. Doe dus niet meer met hem mee. Vroeger was jullie hart een en al duisternis, maar nu zijn jullie vol van het licht van de Heer. Leef dan ook als mensen die bij het licht horen, want door het licht van Gods geest groeien goedheid, eerlijkheid en waarheid. Zoek uit wat de Heer graag wil dat je doet. Doe niet mee met de slechte dingen van de duisternis. Breng ze liever aan het licht. Want de dingen van de duisternis worden stiekem gedaan. En ze zijn bijna te erg om hardop te noemen. Maar alle slechte dingen die in het licht worden gebracht, worden zichtbaar. En de dingen die zichtbaar worden, worden licht. Daarom zegt God, word toch wakker, jij die slaapt. Sta op uit de dood. Dan zal het licht van Christus op je schijnen. Doe dus erg je best om te leven als verstandige mensen. Wees niet langer onverstandig en gebruik je tijd goed, want we leven in een slechte tijd. Denk daarom altijd eerst goed na en probeer uit te zoeken wat de Heer van jullie wil. Word niet dronken van wijn, want dan weet je niet meer wat je doet. Maar word vol van de geest en spreek tegen elkaar met psalmen, lofliederen en liederen in talen van de geest. Zing en jubel met je hele hart voor de Heer. Dank vooral al door God de Vader voor alles door onze Heer Jezus Christus. Wees ook bescheiden tegenover elkaar. Uit ontzag voor God.
1: Lees met Groot Nieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
2: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

0: deze trekpleisterkorting laat je vaat weer stralen. Nu Finish Ultimate Vaatwastabletten, 196 stuks voor maar €35,99. Wacht niet langer en ga vandaag nog naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Jojo.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekerste weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche maar €1,50 per stuk. Hup, allemaal naar
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland... of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
0: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken... zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Met

0: maar 125 euro. Lees hoe het werkt op Buut.com. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
2: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
3: Grootnieuws Radio.
4: Het christelijke radiostation.
3: Het ANP-nieuws van 11 uur.
5: Goedenavond, ik ben Thijs Bennema. D66, CDA en de VVD praten overmorgen verder over de begroting voor Prinsjesdag. Ook vandaag werd er weer de hele dag overlegd, maar ze zijn er nog steeds niet uit. Premier Jette zei vanmiddag al dat er niet meer met de oppositiepartijen wordt gepraat, omdat die genoeg input hebben geleverd. De begroting moet maandag af zijn. Zweden beschermt Finland de komende maanden tegen binnenvliegende drones. Het zet onder meer gevechtsvliegtuigen, marineschepen en luchtverdediging in. Finland vroeg om hulp omdat Oekraïnse drones vaker door Russische sabotage uit koers raken en neerstorten. Finland heeft van alle NAVO-landen de langste grens met Rusland. De geplande OV-staking op 9 september zorgt voor problemen in Amsterdam-Noord. De pont over het IJ vaart, in tegenstelling tot eerdere stakingen, ook niet, melden lokale media. Daardoor moeten fietsers en voetgangers die van Amsterdam-Noord naar de rest van de stad willen een omweg van wel 10 kilometer maken. En dan het weer van Weer Online? Vannacht op veel plekken droog, al valt aan zee ook een lokale bui. Het koelt dan af naar 14 tot 16 graden. Ook morgen valt overdag hier en daar een bui en het wordt dan maximaal 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een 2-jarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
7: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
6: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
8: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
9: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
8: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
10: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
2: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
3: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
4: Ping, ping, ping, ping, ping.
3: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
5: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
6: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
8: Groot Nieuwsradio Muziekavond.
9: Het christelijke radiostation.
8: Groot

0: Start je dag met een hoopvol geluid. Met elke werkdag tussen 6 en 9, de nieuwe morgen. Waarin we de dag beginnen met een Bijbelse overdenking.
1: Inspirerende gesprekken en fijne muziek.
0: Vanaf 9 uur Blessings.
2: Waarin jij met het aanvragen van jouw favoriete muziek anderen kunt bemoedigen, inspireren en in de spotlights kunt zetten.
0: Start je dag samen met Grootnieuws Radio.

0: Fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
1: Heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat alle Elmex tandpasta 3 voor €12... met een gratis Wild van Freek tijdschrift cadeau. Dat wil ieder kind toch hebben?
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Joekanuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
4: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
5: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
7: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen vandaag tot 30% korting op teamsportmaterialen en kleding. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
1: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekerst te weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche, maar €1,50 per stuk. Hup, allemaal naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
9: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
10: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
11: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
12: Grootnieuws Radio.
13: Het christelijke radiostation.
12: Het ANP-nieuws van 12 uur.
14: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. Door droogte is de oogst op het land dit jaar een stuk minder, schrijft Trouw. Vooral boeren in het oosten en zuiden van het land zijn de pineut, omdat daar vaak niet beregend mocht worden. Toch lijken niet alle boeren het somber in te zien. Een lagere opbrengst betekent namelijk ook dat de prijs omhoog gaat. Spanje heeft de EU om hulp gevraagd bij de migranten die nog in Ceuta zijn. Een maand geleden werd het kleine stukje Spanje in Marokko overspoeld. De meeste zijn teruggekeerd, maar er zijn er ook nog een paar duizend over. Spanje wil dat de grensbewakingsdienst van de EU helpt om die groep onder controle te krijgen. Er komen nieuwe regels hoe ver windmolens van huizen af mogen staan. 2 keer de lengte van het hoogste punt van de windmolen. Nu verschillen die regels nog per provincie, maar het kabinet wil daar een einde aan maken. Niet iedereen is er blij mee. Een branchevereniging voor windenergie noemt de nieuwe regel schijnveiligheid. En dan het weer van Weer Online. Vannacht begint het overwegend droog, later wel hier en daar een bui. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Ook vanochtend wisselvallig, met later kans op onweer en dan wordt het maximaal 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
15: De nacht van Grootnieuws Radio.
12: Het christelijke radiostation.

白衣。Als het koud is in je ziel, als je liefde is begraven, als je bang bent voor de nacht.

0: vragen, wat kan ik voor je doen?
1: Speel een hoopvol geluid.
0: Oké, ik start de Grootnieuws Radio-app.
2: Kies elke dag voor een hoopvol geluid. Zoals podcasts met inspirerende gesprekken,

0: Groot Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. Bij een christelijk festival in het Engelse Sussex is een man om het leven gekomen. Hij kwam onder een groot bord terecht dat niet goed vastzat en naar beneden viel. 6 anderen kwamen ook onder dat bord terecht en raakten gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het festival is voorlopig stilgelegd. Staatssecretaris Van der Burg hoopt dat Aruba en Curaçao een rol kunnen spelen bij de wederopbouw van Venezuela en Colombia. Die landen werden afgelopen maanden getroffen door zware aardbevingen. Er moet veel opgeknapt en gerestaureerd worden. Hij denkt dat materiaal daarvoor via de eilanden vervoerd kan worden. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft een Britse radicaal-rechtse influencer opgepakt. Hij woonde al een paar jaar in Amerika, maar hij zou nu langer zijn gebleven dan volgens zijn visum mocht. En dat terwijl hij een jaar geleden op social media nog zei dat ICE-agenten volledige immuniteit zouden moeten krijgen. En dan het weer van Weer Online? Vannacht begint het overwegend droog, later wel hier en daar een bui. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Ook vanochtend wisselvallig, met later ook kans op onweer. En dan wordt het maximaal 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Groot Nieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Hij is nog maar 23 jaar. Maar zijn muziek heeft een enorme impact.
1: Wij zitten eigenlijk veel te vast aan onze telefoon en er wijst dit liedje op.
2: Hi, this is Josiah Queen.
0: Josiah Queen. Begin het nieuwe seizoen goed en win deze week 2 kaarten voor Josiah Queen.
2: It's gonna be an amazing night. I'll see you all there.
0: Meld je nu aan via grootnieuwsradio.nl/actie.

0: Groot Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. Nederlandse speurhonden gaan de komende weken in Suriname op zoek naar de vermiste filmproducent en DJ Rodney Leisner. Hij wordt al 2 weken vermist. Zijn auto werd vorige week gevonden vlakbij Paramaribo, in brand gestoken, in elkaar geperst en begraven. De politie heeft in de zaak 3 verdachten aangehouden. De Verenigde Staten en Venezuela hebben een oliedeal afgesloten. Volgens president Trump is het de grootste oliedeal in de wereldgeschiedenis en gaan de Amerikanen nog jaren aan lagere prijzen bij de pomp tegemoet. Trump probeert al sinds hij in januari president Maduro heeft laten ontvoeren olie uit Venezuela veilig te stellen voor Amerika. Een onfortuinlijk ongeluk in het Engelse Sussex. Bij een christelijk festival kwam een man daar onder een groot bord terecht dat naar beneden viel. Dat overleefde hij niet. Bij het ongeluk zijn ook 6 anderen gewond geraakt. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het festival is de rest van de dag stilgelegd. En dan het weer van Weer Online. Vannacht begint het overwegend droog, maar later trekken ook buien over het land. Overdag is het wisselvallig, maar later op de dag gaat het ook hard waaien. Het wordt maximaal 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Groot Nieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.